0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.
2: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.

on and on. Right, you know, baby.

buiten. En denk met weemoed aan de tijd dat hij gewoon nog veel te jong was te beseffen hoe mooi dit achteraf zou zijn.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: It's pony time! Get it!

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Are you a rich man?
1: Hola, moes, rare jongen met een shotgun. Als ik in je hok kom, ben ik dan mijn dotcom. Ooglaag Hongkong, zonder navigation, pull-up zonder tom-tom. Broertje moet viraal gaan, als ik ergens heen ga, moet het illegaal gaan. Pull-up in

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Carl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer in het noordoosten nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.

0: radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 5:00.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen. Het weer, in het noorden kans op een bui, verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. En bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroep Maat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

alweer bijeen. Daar moet op gedronken worden. Waarom liet je mij alleen? Jantje zag eens pruimen hangen. In een groen knollenland. Als het gras twee kontjes hoog is. Langs het tuinpad van mijn pa.

zelf de stoep. Naar de Volkssalon de stoep. Ik zwerf eenzaam door de straten.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: dat soort band.
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staan.

0: maken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer, in de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
2: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
1: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Zijn we klaar voor jongens? Dat gaan we, hè?
2: Ja, we zijn er klaar.
1: Ja,
2: we
1: zijn er klaar.
3: Gezellig, hè?

ben ik in een levenstreine stap. En altijd was mijn moe door. Ja, mijn moe stond altijd voor mij klaar. Ook al brul ik ook een hele nacht. De moe wil altijd trouwen wacht. Overal slept het meisje mij naartoe. Niks was ooit te vullen voor de moe. Ja, moe. Als je er nu nog waan, dan zoek het anders doen. Dan zoek opnieuw met u in levenstreng gaan. Maar ja, moe. Ik waande maar zo kort. Die tijd was maar zo eim. Langzamer zet een levenstreng zich in beweging. Om steeds maar vlugger, vlugger duur te gaan. En telkens is mijn moe op je. Om mij te wijzen op het goede en slecht in het leven. Keer op keer. En dan een paar jaar later stopt een levenstrein op een volgende perron. Maar die zijn nog niet op één station. En wat te leren, moest ik naar school gaan. En als ik het moeilijk had, had ik de moe altijd weer achter me staan. Ja, moe. Als je er nu nog waan, dan zoek het anders door. Dan zoek opnieuw met u in levenstrein gaan. Maar ja, moe, die waande maar zo kort. Die tijd, die was maar zo eim. Vlugger, vlugger geet en trein. Maar een meisje, dat bleef niet klein. Je wordt verliefd, je kriegt een vrouw. Ben vroeger zee, de hele dag in touw. De moe, hij wordt oma en hij voelt zich blij. Alleen zeg, die kleinkinderen, die ligt allemaal precies op mij. Langzamer, langzamer geeft mijn trein. Stopt op een bronnetje, heel klein. De moe stapt uit. Hij is voor goed weg. Maar dan geeft mijn levenstrein sneller, sneller wie vandaan. Ja, moe. Ga je er nu nog aan? Dan zoek opnieuw met u in levenstrein gaan. Maar ja, moe. Die baande maar zo kort. Die tijd, die was maar zo eim. En ik wil dan ook een bos komen aan de kinderen.

bent tenminste en gaat er naartoe. Want jullie hebben hem ook nog. Maar dit was de oren van jongste zonen.

Radio A. en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

Steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
2: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
1: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
3: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf, en ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
1: Volgens het Amerikaanse leger was het een

0: Vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd. Maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over. Soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
2: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, tot ze ook weer terug kunnen vallen op een goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
1: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
3: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna een vijfde lager.
1: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk.

0: mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
2: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
1: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkste af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
3: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
1: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers.

0: En dan kan je flink in de problemen komen.
1: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
0: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Dit is Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.
1: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
3: Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Radio Drenthe.
6: Koffie en Keuvel.

0: Time Bandits op Radio Drenthe met I'm Only a Shuny Love.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Een hele goedemorgen. Het is 9:09 op de 9e van de 9e. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend blikken we met het goede doel terug op de Drentse Duizend. En Max Werner die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is hernieuwde aandacht voor de single van Ilse Lange. Welke? Dat hoor je straks. Maar Jood is trouwens meteen ook nog met hart en ziel van de trokkende keks. Maar eerst even deze. De stoute schoenen van Anouk en Jora. MUZIEK

0: drukkende keks met hart en ziel.
1: De Drentse douche.
2: Bij Radio Drenthe.
0: En dan denk ik nog even over die drukkende keks. Dat zal een hele mooie reden zijn waarom ze die band zo genaamd hebben. Misschien wel heel romantisch of zo. Nou, het is afkomstig van een pak biscuitjes, waarvan de naam enigszins werd aangepast, met onder andere de buitenlands klinkende E erin. En dit omdat het in de begintijd van de band niet zo populair was om in het Nederlands te zingen. En de band niet zozeer een Nederlandse naam wilde hebben. Nou, vandaar. Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Duizend. Met deze week natuurlijk een duikende Nederlandse muziekgeschiedenis. Met vergeten plaatjes en hele leuke nummers die altijd in die Drentse Doelstuk voorbij komen. En deze week de Nederpop. En dat naar aanleiding van het optreden van het Goede Doel was er aanstaande zaterdag gaan geven het podium in Hogeveen. Daarom deze week ruimbaan voor het Goede Doel en andere succesvolle Nederpopbands uit de jaren 80. Eind vorig jaar op nummer 755 in de Drentse Doelstuk, het Goede Doel.

Graag gezien een gast in het uurtje Nederpop hier op Radio Drenthe. Koffie en Keugel. De Golden Earring was dat. And another 45 miles. Straks het nieuws uit de regio. Tot die tijd Shocking Blue. Dit zijn ze met Venus.

0: vallen op
1: Blijenberg.nl.
2: Oh, die van die deuren.
1: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
3: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts.

0: je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
1: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Amisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
2: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja, ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
4: Lekker slapen. Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Het is 9:30. Tijd voor nieuws uit de regio. Lege stations in Drenthe vandaag. Vanwege landelijke staking in het openbaar vervoer rijden er bijna geen bussen en treinen. Animal Rights wil opnieuw voorkomen dat de provincie Drenthe reeën afschiet. Eerder won de dierenorganisatie al een rechtszaak hierover. Maar de provincie wil met een nieuwe vergunning opnieuw reeën afschieten om de verkeersveiligheid te vergroten. En de provincie steekt ruim 250.000 euro in dorps- en buurthuizen. Met bijdrage hoopt de provincie de ontmoetingsplek te behouden. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in onze app. Het weer dan met Hans Nienhuis.
7: Het is weer eens buiig vandaag en bij een pittig exemplaar is een slag onweer mogelijk. De westenwind is deze ochtend matig en in de middag vrij krachtig, met in de buien vlagen tot 50 km per uur. Het is dan slechts 14 graden. Tussendoor klaart het scherp op.
8: Mama! Mama! Mama!
9: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft. Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon. Transavia.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
10: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Mama!
11: Kijk nou, je zit naast papa.
9: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
12: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
14: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: viewers of Bren.
1: Bij Radio Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
2: Het nieuws uit de regio.
1: Muziek in de Drentse taal.
2: En leuke prijzen.
1: Deze week maak je kans op
2: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
2: Dit is Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Leon Momman en Plattelands Crew.
1: De schatkist van Nederland.
0: Het is tijd voor de schatkist der vaderlandse popmuziek. En niet alleen ethisch nederpop uit de Dinderdense Duizend, maar ook naar de 70's van vorige week. Tijd voor de ethisch deze week. En vandaag doen we dat met Max Werner Rain in May. Natuurlijk de oude zanger en drummer van de band Kajak scoort in het voorjaar van 81 een solo hit met Rain in May. Een top 3 in Nederland en ook een nummer 2 in Duitsland. En zelfs een bescheiden hitje in Amerika.

Jeroen van der Boom. En je bent zo. Normaal gesproken op de tijdstip altijd tijd voor nieuwe muziek. En nu eigenlijk wel, maar eigenlijk ook weer niet. Want Ilse Lange die heeft geen nieuw nummer uitgebracht. Maar er is wel heel veel aandacht voor een oudje van haar. So Incredible uit 2008. Nou, nadat de zangeres bij Eva Jinek een eerbetoon bracht aan Dolly Parton, lijkt een jonge generatie Ilse de Lange te hebben ontdekt. Inmiddels worden op TikTok massaal filmpjes gedeeld waarin het nummer te horen is. En de zangeres ja, die speelt er zelf natuurlijk ook wel handig op in door ook filmpjes op te nemen, waaronder andere met de succesvolle TikToker Aisha Fish. Nou, er zijn inmiddels zo'n 13.000 creaties gemaakt met So Incredible als sound. En dat stijgt nog steeds. Nou, als je bijvoorbeeld de video van Aisha, die staat op dit moment zo'n beetje op 550.000 views. En bijna 100.000 likes op TikTok. En op Instagram ook hartstikke goed. Namelijk 150.000 views. En zo'n beetje 10.000 likes. Daar gaat het allemaal tegenwoordig om. Hè? En welk liedje? Dat is deze dus. So Incredible van Ilse de Lange.

stukken van een nummer 1 album, Doris Day. Een ander stuk uit 1982, Doe Maar Was Dat. En Doris Day. Op zo'n tegen 10 uur, oftewel, we zijn aan het einde gekomen van het eerste uur koffie. En het keuvel op Radio Drenthe met de leukste nederpop. Tot slot, Volumia, dit is Afscheids. Hallo.

0: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loper 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis. Al vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
0: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen.

0: finale van de Vier van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Na een geweldige overwinning op FC Volendam is FC Emmen klaar voor de volgende kraker. Vrijdagavond wacht alweer een thuiswedstrijd op de Oude Meerdijk. FC Emmen tegen de Graafschap. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 11 september om 8 uur. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
4: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
5: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg. Een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief. Want een man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar $34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
14: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
15: Zeg het!
14: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
13: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Radio Drenthe.
16: Koffie en Keuvel.

0: twee avonden stond een van de Rolling Stones, de heer Ron Wood. Twee avonden in Paradiso, volgens mij. Dit waren de Stones en Let's Spend the Night Together.
1: Deze week maak je kans op
2: een accu-schroefboormachine. Ideaal voor elke klusser.
0: Dit lijkt me ook wel een handige Harry toe, David.
3: Wat zei je?
0: Jij bent ook wel een handige Harry, denk ik, of niet?
4: Nou, ja, ik kan wel een schroef in de muur boren.
0: Jawel. Maar dat houdt er ook op, of...
4: Ja, ik ben niet een hele begenadigde man. Nee.
0: Nou, ik vind het wel leuk om te klussen.
4: Ik vind het wel leuk, ja.
0: Ja, en vooral het eer van het werk wat je dan hebt. Ik ben nu ook een beetje met mijn dochter een paar keer aan de slag geweest. Dat is ook bij een ander, dat scheelt dan ook weer. Dus dan hoef je het niet altijd zelf naar te kijken. Dus dan is het niet zo erg. Dus dat scheelt het weer. En ondertussen heeft zij mijn accu-schroefboormachine nog steeds nu in bruikleen. Dus ik zit even zonder.
4: Ja, ja. Nou, misschien moet je meedoen met het spelletje.
0: Misschien is het wel een handig iets, ja. Goed, de hele mooie naam trouwens, accu-schroefboormachine. We hadden eerder thuis altijd een andere naam voor zo'n ding.
4: De schroefboormachine.
0: Hey, de Jim Jim.
4: De Jim Jim?
0: Ja, de Jim Jim.
4: Jim
0: Jim. Als je hem zo één keer hebt, dan zegt hij Jim Jim. Dus ja, ik snap niet waar dat wegkomt, maar ja, dan noemen wij dat altijd. Nou, we hebben in ieder geval twee handige bouwvakkers. Ed en Willem Bever hier even de bouwplaats opgestuurd. En die willen ook even natuurlijk...

0: beetje muziek erbij. Alleen het is bijna niet te horen welke knijter van een hit je hier tegenkomt.
1: Hey Bartje, sling die radio eens aan, joh. Yo!
0: Niet de hele lastige dit hoor, volgens mij. Het is heel goed te doen. 0592-33-1188. Welke hit hoor je hier op achtergrond door alle tijd heen? 0592-33-1188. Kom maar door. Dit is Teddy Swims.

0: muziek van Paul Simon op Radio Rente. Dat met You Can Call Me Al.
1: Deze week maak je kans op
2: een accu-schroef boormachine. Ideaal voor elke klusser.
0: Wij gaan ons spel spelen. Aan de telefoon heb ik Harold. Harold, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoi. Volgens mij sta je ergens om steiger, of niet?
3: Is dat zo? Klinkt
0: niet
3: zo?
0: Ja, dat klinkt wel zo.
3: Nee.
0: Oké. Okay.
3: Ik zit in een vrachtauto.
0: Ah, kijk eens. Hé, hey, waar woon jij, Harold?
3: Ik ben woonachtig in het mooie Veenhuizen. Hè?
0: Veenhuizen.
3: Nou, achter de Keunel.
0: Ja, is de rust weer een beetje weergekeerd daar? Of,
3: Ja, net aan hoor, net aan. De rode loper is erop rond, maar nee, ik was het niet.
0: Je hebt er niks van meegekregen, dus?
3: Ik heb er niks van meegekregen, nee.
0: Je was gewoon lekker aan het werk.
3: Nee.
0: Maar het was volgens mij wel succes, ja, de bezoek.
3: Ja, voor mij ook wel. Ja, mijn kinderen die gaan naar school en die mogen allemaal wachten bij het museum. Zeg maar. En dan kwamen ze allemaal voorbij. Nou, dat maakt zich leuk. Ja, natuurlijk even bij Rietstra,
0: ja.
3: De boerderij. Ook dicht met elkaar.
0: Is dat een mooi weer bij?
3: Ja, goed zo.
0: Nou, mooi zo.
3: Ja, ja.
0: Mooi bezoek. Maar jij zit op een vrachtwagen, je bent dus aan het werken, neem ik aan.
3: Ja, moet ook gebeuren. Nou, iemand moet het doen, dus ik heb mij daar maar vooraf over.
0: En wel geen rit vandaag, hè?
3: Ik ben nu weer naar Kampen en ik reed nu bij Meppel. Dus mooi mag het zuur zitten, zonnetje komt mooi door. Radio mooi, media, die prijzen. Nou, maar wat dan niet.
0: Nou, daar weet je nog niks van, hè?
3: Nee. Hey,
0: wat vervoer jij dan?
3: AdBlue.
0: Wat zei je?
3: AdBlue, dat is een toevoeging aan dieselmotoren. Voor een mooie, schone, blauwe, frisse lucht.
0: Oh, oké, een tankwagen heb je dus.
3: Ja, het is een tank, maar het zit in een soort van bakwagen, ja. Ik weet niet of ik reclame maak, maar dat is van
0: Olympus. Nee, dat maakt het niet. Nou, het was mooi, hartstikke goed, Harold, dat vond ik in me weer.
3: Sorry.
0: Maar als je een beetje koningsvurrels regelt bij de pomp, dan mag je volgens mij wel blieben. Dus dan regelen we dat
3: wel. Ja, kom erin met de balie, dan regelen we wel.
0: Ja, mooi zo. Hé, jij zit dus lekker op je vrachtwagen.

0: Jij hoorde dit er voorbij komen.
1: Hé hey Bartje, sling die radio eens aan, joh. Yo!
0: Nou, wat dacht jij toen in één keer? Wat hoor ik hier?
2: Toen dacht ik van, ik hoor dan liever klaphamers en boerhuis op dan jaggelaten met de kaas.
0: Hupsakee. Mooi zo, jongen. Ik mag je feliciteren.
2: Nou, hartstikke mooi, dankjewel.
0: Maar je hebt een accu, schroef, boordmachine en ook nog een keer een Haagse Sleper gewonnen. Dus dat komt allemaal hartstikke goed.
2: Hartstikke mooi. Kijk eens,
0: dat ik niet met. En met die tankwagen een beetje voorzichtig, hè? Want er komen heel veel vonkjes van zo'n ding af. Dus,
2: Ik keep mijn lucht.
0: Oh, oké, mooi zo. Hey, lief even met de lijn, dan gaan we jouw gegevens even noteren.
2: Yo, hoi. Hoi.

geïnterpreteerd in de disco. Tegenover elkaar staan in de handtasjes in de midden op de dansvloer met Tavares en Heaven Must Be Missing en Angel. Straks om 10:30 een overzicht van het nieuws met David. En tot die tijd hoor je Vanessa Paradis. Dit is Be My Baby.

0: schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
5: De bladeren vallen en de prijs...

0: Nieuwe schilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Designer Outlet Ochtroep.
2: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
4: Het is even overal wel. David nu met het nieuws uit de regio.
5: Goedemorgen. Animal Rights wil opnieuw voorkomen dat de provincie Drenthe reeën afschiet. Volgens de provincie gebeuren er te veel ongelukken met reeën en wil daarom ingrijpen. Het afschieten van reeën moet de verkeersveiligheid vergroten. Animal Rights is het daar niet mee eens en vindt dat er andere manieren zijn. Vorig jaar stapte de dierenclub al naar de rechter om deze kwestie. De rechter gaf Animal Rights toen gelijk. Werknemers in het openbaar vervoer leggen vandaag het werk neer. Daardoor rijden er de hele dag geen bussen en treinen in onze provincie. De staking maakt deel uit van een reeks acties van vakbonden FNV en CNV. Ze protesteren tegen de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Hoewel een groot deel van die plannen inmiddels is teruggedraaid of uitgesteld, zetten de vakbonden de staking toch door. En de provincie maakt €250.000 vrij voor dorpshuizen, buurthuizen en andere ontmoetingsplekken. Het bedrag komt bovenop hetzelfde bedrag van het Oranje Fonds. Dat fonds heeft ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan een jubileumfonds opgericht voor ontmoetingsplekken. Volgens de provincie profiteren tenminste 50 ontmoetingsplaatsen van het geld. Per initiatief is maximaal €10.000 beschikbaar. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
4: Dankjewel, David. Als in huis dan met het weer.
6: Het is weer eens buiig vandaag en bij een pittig exemplaar is een slag onweer mogelijk. De westenwind is deze ochtend matig en in de middag vrij krachtig, met in de buien vlagen tot 50 km per uur. Het is dan slechts 14 graden. Tussendoor klaart het scherp op.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
3: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.

0: Paul McCartney schreef het zijn nummer en de Everly Brothers hadden een dikke hit mee. On the Wings of a Nightingale.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: 7 minuten over 10:30. Ellie die is vandaag voor ons op Chuck. En die is in een rode aankom waar ze lekker in de pan naar potten zit. Ellie, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ja, RSG De Borgen en dan wil dat zeggen de praktijkschool De Esborg. Goedemorgen, Gert.
4: Goedemorgen.
3: Ja, wij zijn inderdaad op een praktijkschool. En dat wil dus zeggen dat je hier van alles en nog wat in de praktijk doet. Dus niet alleen uit het kopje leren, maar vooral ook doen.
4: Veel doen. Ja. Leren door doen. Dat is waar we heel veel mee bezig zijn.
3: Ja. En dat werkt voor deze leerling, hè?
4: Dat werkt uitstekend voor deze leerling, ja.
3: Dus hebben ze hier ook kooklessen?
4: Kooklessen, en in deze week natuurlijk, waarbij het verspillingsvrije week is, staat dat centraal. Dus daar komt voeding bij koken aan boord.
3: Ja, en dan vooral voeding die niet verspild moet. Verspillingsvrije voeding. Nou hebben jullie bij een grote supermarkt hebben jullie een hele partij groenten gekregen die ze in de winkel niet meer mogen verkopen. Wat gaan jullie door met doen dan?
4: Wij gaan daar nu een soep mee maken. En vanmiddag...

0: aanbieden bij de burgemeester.
1: De gewone burgemeester of de klimaatburgemeester?
0: De gewone burgemeester. We hebben het ontvangen van de klimaatburgemeester vanmorgen. En nu zijn leerlingen bezig om soep te maken.
1: Ja, er is nou één bezig, de rest is op pauze volgens mij.
0: Ja, precies.
1: Ja, het wordt allemaal. Ze leert hier dus ook hoe ze met dit soort dingen moet omgaan. Hoe ze het dan meteen kunt verwerken.
0: Precies, hoe je het eten maakt. Hoe je dus zelfstandig je portie kookt. Daar gaat het om. En een stuk bewustwording van hoe ga je goed om met je voeding.
1: Ja. Nou, als ik hier zo kijk, er zit broccoli bij, er zit bloemkool bij, eerappels, paprika, uien, boontjes, prei, witloof. Ook nog een komkommer. Dit wordt een enorme pan soep.
0: Dit wordt een beste pan soep. Dus de burgemeester heeft lekker wat te eten vanavond.
1: En de hele gemeente, hoe is ook, denk ik?
0: Die kunnen zo aanschuiven.
1: Ja.
0: Dat is geen probleem, denk ik.
1: Ik ga je aan de andere kant van de tafel. Want doorstaan, Erwin. Hoi, goedemorgen. Ik ga even tussen jullie in. Even zo kijken of jullie mij nog hier een beetje zien. Goedemorgen, wie ben jij?
2: Ik ben Naïep.
1: Naïep, je bent heel druk bezig met het snieden van de groenten. Vind je het leuk?
2: Ja, ik vind het leuk.
1: Vind je koken sowieso leuk?
2: Ja, dat sowieso, ja.
1: En sta je dan ook bij stil dat zo'n week als verspillingsvrije groenten, sta je er dan ook extra bij stil dat je denkt van, we moeten daar gewoon kalmaar mee doen?
2: Ja. Ik sta meestal gewoon altijd stil.
1: Daar sta je meestal wel bij stil?
2: Ja, ja.
1: Ja, ja. En Erwin, kun je daar ook rekening mee houden met het kopen hier? Dat je daar ook kijkt van, hoe kan ik zo goedkoop mogelijk of verspillingsvrij mogelijk die groenten inkopen?
3: Goedkoop mogelijk doen we in principe niet. We gaan wel. De porties zijn zo klein dat het voor twee personen is. Mocht er wat overblijven, dan nemen ze dat mee naar huis. Of het wordt aangeboden aan een leerling in de pauze.
1: Ja. Ja. De verspillingsvrijder wil dus zeggen, deze groente zullen normaal gesproken de shredder gaan.
3: Ja, klopt.
1: Of naar de varkens of wat dan ook.
3: Precies, er zal wel dierenvoeding van gemaakt worden. Ja. Ja.
1: Maar dat is toch doodzunde, want het ziet er fantastisch uit.
3: Het ziet er nog heerlijk uit, daar kan ik wel wat van maken. Ja, ja. Absoluut.
1: Ja, zou het nou ook zo kunnen wezen dat jij aan het eind van de dag eens vaker naar de supermarkt gaat om te kijken van, hey, is het spul niet goedkoop met
3: een... Nou, eerlijk gezegd loop ik aan het eind van de dag wel eens door de supermarkt heen. En sommige supermarkten hebben een vitrine met korting. Nou, daar haal ik er regelmatig wel eens wat uit, ja.
1: Ja, dat zullen we allemaal heel goed kunnen doen. Ik loop er vaak wel langs, maar ik moet heel eerlijk... Ik ben nog niet genoeg bij stil om dan te denken van... Want meestal heb ik dan, voordat ik in de supermarkt loop, weet ik al wat ik ga eten. En dan komt dat niet zo heel goed meer uit. Gert, is dit nou iets wat waar jullie vaker tegenaan lopen, wat jullie vaker gaan doen?
0: Wat we sowieso vaker gaan doen, is dat we het natuurlijk precies mogelijk inkopen. Ja. En mochten we erover blijven, wat Erwin al zei, gaat in bakjes mee met de leerling. Dan wel zetten we het hier in de kantine voor andere leerlingen neer, zodat het niet weggegooid wordt.
1: Heel goed. Met denk aan de klimaatburgemeester van de gemeente Noordenveld. Die heb ik vorige week nog spreken. Maar die is natuurlijk heel erg tuk op dit soort dingen. En dat is hartstikke logisch. Het is deze week de voedselverspillingsvrije week. Tot en met 12 september, als ik het goed heb in mijn hoofd. Duurt die nog? Ja, sta eens na bij wat je koopt, wanneer je koopt en hoe je het gaat verwarren. En wanneer je het gaat verwarren.
4: Dankjewel, Ali. Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: klank van Eric Clapton, After Midnight, hier op Radio Drenthe. David, er is nieuws rond een Nederlandse zangeres... Waarvan ik wist inderdaad dat die iets groter wilde. En dan vooral qua optreden. Maar dit is volgens mij redelijk gelukt, geloof ik, of niet?
1: Ja, dit is wel weer een verhaal, hoor. Hey. Potverdorie. Roxy Dekker, zegt de naam jou iets?
0: Ja, Roxy Dekker. Ik moest even opzoeken in het systeem. Ik kwam Wim Dekker kwam ik tegen, Desmond Dekker, Dave Dekker. Maar inderdaad ook Roxy Dekker. Dan...

0: En dit ongeveer ja. dus, ja.
1: Ja, een Nederlandse zangeres. En zij is nog heel jong, volgens mij. Ze is 21. Hmm. Dat is niet heel oud.
0: Dat is de jonkie nog, no.
1: Zij staat dit jaar 4 keer in de Ziggo Dome. En toen dacht ze, weet je wat, als ik 4 keer de Ziggo Dome kan uitverkopen...
0: Ja.
1: Dan kan ik ook gewoon 1 keer een hele grote zaal doen.
0: Dat is gewoon de rekensom maken.
1: Ja, precies. Ja. Dan kan ik 1 keer de arena, de Johan Cruijff Arena doen.
0: Nou.
1: Nou, die plannen waren er. Daarmee was ze de eerste vrouwelijke solo-artiest... de Nederlandse solo-artiest die de Johan Cruijff Arena ging doen met een show.
0: Knap.
1: En nu, vandaag, vanochtend, is die kaartverkoop begonnen.
0: Mm-hmm.
1: Een paar minuutjes, alle kaarten weg.
0: Echt? Met een paar minuten?
1: Ja.
0: En dan heb je het al wel over 55.000 of zo?
1: Ja,
0: wat gaat erin in die gewoonbak?
1: Ja, heel veel.
0: Een beetje.
1: Ja.
0: Maar dat is natuurlijk een heel feest, dus er moet een heel podium moeten worden opgebouwd. Ik denk dat er nog wel een tweede concert aan wordt toegevoegd, denk je niet?
1: Geen idee.
0: Dat er wat ruimte voor is. En wanneer is dat feest?
1: Nou,
0: dat denk ik
1: eigenlijk niet, want meestal is het zo met dit soort dingen... als er zo'n persbericht wordt verstuurd, want ik zit nu naar een persbericht te kijken... van de organisator, dat het binnen enkele minuten was uitverkocht. Meestal staat dan in datzelfde persbericht, er komt een tweede show. Maar dat is nu niet zo. Ik denk dat misschien nog even te veel gevraagd is.
0: Ja, maar misschien dat ze er ook totaal niet op gerekend hebben. Dat het zo snel uitverkocht zou zijn.
1: Geen idee.
0: Ik vind het knap van zo'n meisje.
1: Meisje van 21, hè?
0: Ja.
1: Potverdorie.
0: En dan die arena even vol krijgen. Super. Hey, ga jij even over de grens boodschappen doen?
1: Nee.
0: Nee, hè?
1: Jij?
0: Nou, ik heb het ooit, dat is wel vroeger, heel lang geleden... dat ik ooit een keer bij Koevorden, daar ga je naar Emlygheim of zo, volgens mij.
1: Ja?
0: Heb ik daar een keer de boodschapjes gedaan. Ik denk dus even naar de slijterij toe. Maar dat is volgens mij al wel 7, 8 jaar geleden of zo. En ik ga nooit meer over de grens boodschappen doen.
1: Nee. Maar kan het uit? Nog steeds?
0: Nou, ze zeggen dat het 5-10% scheelt.
1: Ja, maar goed, je moet ook heen rijden natuurlijk.
0: Ja, daar moet je ook rekening mee houden. En als je in Nederland een beetje voor de aanbiedingen gaat... dan scheelt het niet zo heel erg veel. En de brandstof is tegenwoordig ook niet meer zo goedkoop in Duitsland.
1: Nee.
0: Dus hebben die accijns natuurlijk wel veranderd.
1: Klopt.
0: Maar je kunt dus wel online dingen doen. Je hebt natuurlijk de Albert Heijn en de Jumbo. In Nederland heb je de Bol en de Amazon. Dat zijn wel de grote apps. Supermarketen Kaufland, dat schijnt een hele grote te zijn in Duitsland... is nu ook in Nederland. Met een appie. En dan denk je van, die zullen misschien wel een paar aanbiedingjes hebben. 9 miljoen producten. Zijn toch een beetje doorgedraaid met elkaar, of niet? Het is niet alleen maar eten, maar ze hebben ook elektronica... en tuin- en doe-het-zelf artikelen, maar 9 miljoen producten.
1: Ja, dat is een beetje hetzelfde als bol.com, maar dan met boodschappen ook.
0: Klopt, dus ze hebben zelf niet een fysiek groot magazijn... maar ook inderdaad met allemaal toeleveranciers... die dan gebruik maken van hun website om dat allemaal te doen.
1: Wat een toestand.
0: Het is ongelooflijk groot. Het is een vrij groot. De Lidl, de supermarkt, die valt er ook onder. Dus het is een enorm groot bedrijf. Ze hebben zelf al wel winkels in Nederland, in Europa 1600 zo'n beetje, in 8 Europese landen. Nederland nog niet fysiek, maar ze zeggen dat hoeft ook helemaal niet.
1: Nee,
0: dus, mooi zo. Dus dan kun je lekker naar die winkel gaan en dan ga je ervoor staan en dan denk je...
2: Hier ben ik mens, hier kauf ik ein.
0: Nou, dat dacht ik, ja. Lijkt me hartstikke goed idee. Goed zo, het is tegen 11 uur hier op Radio 2 Koffie en Keuvel. Dit zijn de Bee Gees en Nights on Broadway.

0: Met de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Een extra wandje plaatsen op de bovenverdieping is mijn volgende project. Natuurlijk haal ik bij Bouwmarkt Schoonhoort de materialen. Want daar hebben ze alles op voorraad. Hout, isolatie, gipsplaten, noem maar op. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
2: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
3: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
4: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB, die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. En de meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. En regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. En de vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf.

0: zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Radio Drenthe.
9: Koffie en Keuvel.
8: Met Wim Boer.

0: van de UB40 op Radio Drenthe. Dat met Maybe Tomorrow. 8:08. David, er is nieuws.
1: Zeker weten, want Nijmegen, dat is het compensatieprogramma voor de gevolgen van de gaswinning in Noord-Nederland, maakt

0: 20 miljoen euro vrij voor het organiseren van het WK wielrennen. Groningen en Drenthe willen dat WK graag organiseren in 2032. En met het geld van Nijbegun komt het organiseren van het WK een stuk dichterbij. Er is nog één belangrijke concurrent. En dat is India. Zij willen het WK ook graag organiseren.
1: Oké, goed. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd dit. Dus 20 miljoen voor het eventueel organiseren van het WK wielrennen. Nog een uurtje Kofi en Keuvel hier op Radio Drenthe. En straks in de tweede half uur gaan we met Ellen van het Drentse Archief hebben over schimpnamen. En dit is Ella Langley.

0: de Supremes met I Hear a Symphony. 10:45 op deze woensdagochtend, de 9e van de 9e. We gaan even een beetje het internationale nieuws bespreken, David. Ja, dat is een momentje, moet toch even een beetje serieus zijn.
1: Beetje diep gaan.
0: Ja, dat dacht ik. We hebben natuurlijk even de grote plas over naar Amerika. De wel edelgestrenge heer Donald Trump, die daar het scepter zwaait in dit geval. En volgens mij alleen maar bezig is om de aandacht bij sommige dingen weg te halen. En dat is hij aardig goed in, want hij was natuurlijk druk bezig om de naam van het Ontario-meer te veranderen.
1: Ja.
0: Dat moest dan naar het Amerika-meer worden.
1: Nou, Lake America.
0: De Golf van Mexico hebben we al gehad. Dus dat werd de Golf van Amerika. En natuurlijk ook, alles deed daar gewoon lekker vrolijk aan mee. En hij heeft nu wat concurrentie, of wat medestanders gekregen in dit geval. En dat wel van het team van South Park.
1: Ja.
0: En die hebben volgens mij niet echt een hele goede relatie met meneer Trump. En die willen nog wel eens ook in hun tekenfilmpjes wat tegengas geven.
1: Ja, maar goed, dat doen ze bij iedereen. Hè? Niet alleen bij Trump of bij republikeinse regeringen. Ze nemen eigenlijk iedereen, alles wat los en vast zit. Ook zichzelf nemen ze op de hak.
0: Ja, ja. Ze hebben overal aan, om het zo maar te zeggen. I don't care for om het ook nog eens anders uit te drukken. Maar ze hebben hun naam veranderd in dit geval.
1: Ja.
0: Dus South Park, dat was het. En wat wordt er nu?
1: South America.
0: Het is toch mooi?
1: Ja.
0: Het is toch een mooie beloning?
1: Alsof dat niet al bestaat, ja. South America.
0: Nee, klopt. Goed, en wat ze dan ook doen, ze hebben dan een mooie tekst erbij. Geïnspireerd door de moed en het patriotisme van Apple en Google veranderen de naam van South Park naar Zuid-Amerika. En willen in het bijzonder onze moedermaatschappij Paramount bedanken, een Skydance Capitulation. En familie Allison, dat is dus de eigenaar van Paramount, die heeft een hele nauwe banden met meneer Trump. Dus, ja.
1: South Park zal binnenkort wel van tv verdwijnen.
0: Dat zit er dan dik in, inderdaad. Ja. Dus dat einde oefening. Goed. Hey, dus de andere nieuws, shownieuws. En dat wel, ik zag de kop staan. Ja, die moet natuurlijk ook wel. Gone in 60 Seconds. Dat is natuurlijk de film met Nicolas Cage.
1: Ja.
0: Maar het schijnt nu een beetje mee met zijn huis fout te gaan, volgens mij.
1: Ja, een enorm zinkgat in Malibu. Daar heeft hij een huisje staan. Nou, als je een huisje hebt in Malibu, dan heb je over het algemeen niks te klagen.
0: Dacht ik niet.
1: Nicolas Cage de schaapjes inmiddels wel op het droog heeft.
0: Ja.
1: Maar de hele oprit van zijn huis die is verdwenen in dat zinkgat. Ja.
0: Nee, maar ze hebben wat hoge golven gehad, volgens mij, door die orkaan Marie. En erosie heeft de grond van de oprit weggespoeld. Hij heeft daar een villaatje van 10,5 miljoen dollar staan, zo'n beetje.
1: Ja, maar wel een villa zonder oprit.
0: Nu. Zonder oprit, goed.
1: Ik ben dan benieuwd of er ook een auto op die oprit stond toen de boel wegzakte.
0: Nou, die is ook gone, denk ik.
1: Ja, gone in 60 seconds.
0: Ja, dat dacht ik wel. Goed zo. Nou ja, in ieder geval een beetje noodweer gehad, dus het komt allemaal goed. En ik denk dat ze het gewoon weer lekker voor gaan storten en dan alle problemen weer opgelost.
1: Vast.
0: Dat dacht ik. Het is 11:20 hier op Radio Drenthe bij Koffie en Keuvel. Dit is Genesis en Follow You, Follow Me.

zaterdag de 12e staat hij op Festerica. Samen met de Elvis Matter Band. Natuurlijk een mooi festival op Erica. Met onder andere ook daarbij de Rambling Boots en Brent, die daar acte de présence geven. Loopt zo wordt tegen 11:30. Straks David met het nieuws uit de regio. Maar hier zit hier Rolls Royce en de best.

0: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Hummel, badkamers en tegels in Assen.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Wow.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
1: Hogeveen.
2: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis, al vanaf 61 euro.
0: Voordeeluitjes.nl. Zie meneer relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
3: Het is bijna 11:30, David nu met het nieuws uit de regio.
4: Goedemorgen. Nijbegun, het compensatieprogramma voor de gevolgen van gaswinning in Noord-Nederland, maakt 20 miljoen euro vrij voor het organiseren van het WK wielrennen. Groningen en Drenthe willen dat WK graag organiseren in 2032. En met het geld van Nijbegun komt het organiseren van dat WK een stuk dichterbij. Er is nog één belangrijke concurrent voor Groningen en Drenthe. Ook India wil het WK wielrennen in 2032 graag organiseren. Animal Rights wil opnieuw voorkomen dat de provincie Drenthe reeën afschiet. Volgens de provincie gebeuren er te veel ongelukken met reeën en daarom wil de provincie ingrijpen. Het afschieten van reeën moet de verkeersveiligheid vergroten. Animal Rights is het daar niet mee eens en vindt dat er andere manieren zijn. Vorig jaar stapte de dierenclub ook al naar de rechter om deze kwestie. De rechter gaf Animal Rights toen gelijk. En de provincie Drenthe maakt 250.000 euro vrij voor dorpshuizen, buurthuizen en andere ontmoetingsplekken. Het bedrag komt bovenop eenzelfde bedrag van het Oranje Fonds. Dat fonds heeft ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan een jubileumfonds opgericht voor ontmoetingsplekken. Volgens de provincie profiteren tenminste 50 ontmoetingsplaatsen van dat geld. Per initiatief is maximaal 10.000 euro beschikbaar. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
3: Dankjewel, David. Als in huis dan met het weer.
5: Het is weer eens buiig vandaag. Bij een pittig exemplaar is een slag onweer mogelijk. De westenwind is deze ochtend matig en in de middag vrij krachtig, met in de buien vlagen tot 50 km per uur. Het is dan slechts 14 graden. Tussendoor klaart het scherp op.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.

0: Yves Berensen samen met Emma Heesters.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met
0: Ellen van het Drents Archief, want het is woensdag. En dan gaan we altijd even met een van de dames in gesprek. Ellen, hele goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Wim.
0: Ik krijg altijd wekelijks van jullie een keurige nette mail met het onderwerp erin. En nou, ook zo deze week ook weer. En dan wordt meteen de vraag gesteld, een beetje van, denk van, moet dat nou? Ben je een Holle Knien? Ben je een Burker Oel? Of ben je meer een Wiestense Brabander? Nou, denk mooi zo.
3: Ja. Ja, nou ja, dan weten we dat maar direct, hè. Dan weten we direct waar we aan toe zijn met z'n allen.
0: Ja.
3: Dan, ja, en dan verklappen we ook meteen waar we het over gaan hebben. We gaan het namelijk hebben over de zogenaamde locofaulismen. Oftewel, een vaak ja, wat negatieve bijnaam voor inwoners van een bepaalde plaats of streek.
0: Hmm.
3: Die, ja, die worden gegeven vaak door de buitenstanders. Dus door de mensen van het dorp verderop, in veel gevallen. En ja, inwoners van vrijwel alle plaatsen in onze provincie hebben door de jaren heen bijnamen gekregen. En ja, ze zijn niet altijd heel erg flatteus.
0: Nee.
3: Dus zo'n bijnaam wordt dan ook wel een schimpnaam of zelfs een scheldnaam genoemd. En inwoners van bepaalde plaatsen hebben soms ook meerdere bijnamen. Dus ik stel voor dat we eigenlijk gewoon een soort kriskras rondje door de provincie gaan doen om te kijken wat voor bijzondere namen we tegen gaan komen.
0: Nou, dat vind ik leuk. Begin maar eens.
3: Mooi. Ja, de bijnaam die in de provincie het vaakst voorkomt is poepen.
0: Hmm.
3: En dan vraag je je af, waar komt dat dan vandaan? Ja, en waar zitten ze dan? Nou, inwoners van onder andere Anlo, Ballo, Buinen, Drouwen, Emmen, Lee, Wingelo, Odoorn en Wachtum, die heten zo. Maar in algemene zin geldt het voor alle Drenten, Groningers en ook Duitsers.
0: Hmm.
3: In eerste instantie werden Duitsers poepen genoemd, maar omdat velen van hen in Drenthe kwamen werken, namen ze hun bijnaam poepen mee. En waar dat woord oorspronkelijk vandaan komt, is eigenlijk niet duidelijk. De meest erkende herkomst is een verbastering van het woord paap. Paap
0: wordt
3: dan poepen. Ja. Weet je, je hebt natuurlijk ook het poepenhemeltje, de papeloze kerk.
0: Het is de paus toch, of niet paapst?
3: Ja, de Duitsers waren van oorsprong Rooms-Katholiek, terwijl de meeste inwoners hier protestants, calvinistisch waren. En paaps betekent dus inderdaad Rooms en was daardoor dus een scheldwoord geworden. Ja, en ik zei het al, die bijnamen zijn over het algemeen niet heel erg positief. De Drenten zelf kunnen er ook wat van. Want een andere bijnaam die heel veel voorkomt is de stalpol. En die ken je in bijvoorbeeld in Ees, in Heiken, in Gasselte en heel wat kleine dorpen en buurtschappen rondom Westerbork. Daar heten ze allemaal stalpol.
0: Hmm.
3: En stalpol, ja, dat zijn natuurlijk inwoners met een wat stijve, houterige karakter.
0: Ik heb er wel een beeld bij.
3: Dus dat zijn, je hebt er een beeld bij. Jij kent waarschijnlijk mensen in die konterijen. En
0: ik
3: dan denk
0: je,
3: ja, dat is nou een echte stalpol. Dat is nou een echte stalpol. Ja, en dan zijn er ook van die bijnamen die eigenlijk een hele logische bijnaam zijn. Zo worden inwoners van Dalen, die worden hamkers genoemd. En dat komt omdat ze in het verleden veel handel, voornamelijk veehandel, dreven met inwoners van het Overijsselse Den Ham.
0: Oh, ja.
3: Dus ze werden hamkers genoemd. Inwoners van Elim, dat zegt jou waarschijnlijk ook wel die bijnaam.
0: Mm-hmm.
3: Of gaat geen belletje rinkelen
0: bij
3: jou?
0: Nee.
3: Elim?
0: Nee.
3: Elimieten.
0: Oh.
3: Elimieten. En Donderen is ook zo één. Die ken je misschien
0: Donders.
3: Ook. Ik. Nee, de donderboer. Als je in Donderen woont, als je uit Donder komt, dan ben je een donderboer. Nou ja, ik zei het al, jij zei het ook al. Inwoners van Hooghalen en ook van Schoonlo, die dragen de bijnaam Knienen.
0: Mm.
3: Omdat ze die dieren daar veel voorkwamen. En dan, ja, de oelen in Annen, Anlo en Westerbork zijn dan weer geen uilen. Maar zijn vaak mislukkelingen. Denk bijvoorbeeld aan het woord oelewapper.
0: Ja, dat is
3: en dan
0: jammer.
3: Had je
0: ik had altijd die andere
3: veel
0: in gedachten. Dus een beetje oelen.
3: Ja.

0: plooisel te gebruiken. In Roden wonen peerdenvillers. Inwoners van Steenbergen zijn zuddenstekers. Dat is een minderwaardig soort plaggen die arme mensen als brandstof gebruikten. En in Gasteren heb je boterkrammers. Veel mensen uit Gasteren verkochten boter. En een botercremer is iemand die met boter vent. Dus zo verwees dat ook een beetje daarnaar. En een andere categorie is ook een hele mooie. En dat gaat over etenswaren.
1: Ja.
0: En die leverden ook wel heel wat bijnamen op. En zo heb je bijvoorbeeld Anderen en Annen. Daar wonen mousehappers. En dat komt van een oud gebruik. Dat bij een nieuwe woning een stronk boerenkool werd opgehangen. En boerenkool is natuurlijk mous of moes of moos. Ja. Net welke streek je vandaan komt. En daar moest de bewoner bij binnenkomst in happen. En zo werden dat dus de mousehappers. En wat wel grappig is, Gollo heeft een vergelijkbaar gebruik. Alleen daar doen ze het met knollen. Dus de inwoners die heten daar knollenbieters.
1: Duidelijk.
0: En zo, ja. Zo heeft elke streek en elk dorp heeft zijn eigen schimpnaam. En welke ik toch ook echt wel even moet noemen, dat is natuurlijk collega Hilde, die van oorsprong uit Bunnen komt. En kennelijk eten ze daar heel vaak zoetenbraai, oftewel kardemelkse pap. En dat staat tegenwoordig vooral bekend als een heel Gronings gerecht. Maar de zoetenbraaibekken, die wonen toch echt in Bunnen.
1: Ja, Hilde ook weer blij.
0: Ja,
1: hè?
0: Die Hilde ook weer blij. Ja, ja, ja, je hebt er heel veel soorten. En dan heb je nog een klein deel wat echt heel negatief is. Zo wonen in Assen, waar ze vorige week dat mooie beeld van dat konijn op het kop van de vaart onthulden. En zeiden, laat ons dan maar de knien zijn. Ja. Nou, daarvan zei ik direct niks ervan. Dat zijn we in Ooghalen al. Maar in Assen hebben ze daadwerkelijk ook wel een bijnaam. Daar noemen ze ze namelijk straatsliepers. Oh. En dat zijn luilakken en nietsnutten die op straat rondhangen. En blijkbaar zijn er ook veel opscheppers in Drenthe. Je hebt de kefhonties en de wiesneuzen in de wijk. Je hebt de lawaaimakers in Rolde. Je hebt de windhappers in Zuid-Laren. Ja, dat zijn allemaal, die maken het allemaal wel heel bont. Die zijn echt nietsnutten of mensen die hoog van de toren blazen.
1: Ja.
0: En het is echt een fantastische, bijna onuitputtende lijst van hele mooie bijnamen.
1: En je zegt net inderdaad, in zijn straatsliepers en in Bijlenaren, dat is dan weer straatlikkers. Dus dat heeft ook wel iets mee te maken.
0: Ja, de ene die eet de eetresten van de straat. En dan de andere, die in Borgen bijvoorbeeld, daar likken ze weer van het bord af. Daar noemen ze weer schuttenlikkers. Geldt overigens alleen voor mannen. Hmm. Want vrouwen in Borgen hebben een andere naam.
1: Ja.
0: Die worden namelijk strontrokken genoemd. Die vrouwen die hielpen namelijk mee op de boerderij. En zo werden hun rokken vies van de mest. En daar kregen de vrouwen in Borger dus hun bijnaam van. En dat komt ook wel eens vaker voor. Dat in Gieten heb je nog de waterkonten. Vrouwen met een stevig achterwerk. Voornamelijk veroorzaakt door de vorm van de kleding die ze dragen. En dan tot slot in Exlo. Daar wonen vrouwen. En die noemen ze taarten.
1: Oké.
0: Okay. Helaas niet lekker of vriendelijk bedoeld. Het gaat om oude, vervelende vrouwen.
1: Ik vind het wel leuk, want al die namen inderdaad, je hebt toch wel websites ervoor die het bij elkaar halen. Nou, we hebben in een uitzending wel een keer over de muggenspuiters van Meppel gehad. Die zwerm rond de kerktoren, die zou dan voor een brand zijn aangezien. En die in Elf vind ik ook wel leuk. Koekoeksdieven, wat heeft dat dan mee te maken?
0: Ja, die koekoeksdieven, dat is ook een mooie. Waarom zijn er in het voorjaar in de zomer veel koekoek en in herfst en winter niet? Mm-hmm. Nou, dat komt dus kennelijk niet door de jaarlijkse trek naar het zuiden. Maar de inwoners van Elp, die zouden koekoeken in die periode opsluiten in een kist. En waarom ze dat doen, dat is dan weer het geheim van Elp. Maar daardoor werden ze de koekoeksdieven genoemd. Maar overigens werden de inwoners ook kortweg koekoeken genoemd. En dat zou dan weer te maken hebben met een extreem rijke inwoner die Koekoek heette. En vrijwel alle gebouwen en landerijen in en om Elp bezat. En hij noemde zich dan de koning van Elp. En zijn onderdanen waren dan koekoeken.
1: De koekoeken, ja. Je hebt natuurlijk de koekoekshof heb je daar. En je hebt de koekoeksblazers qua muziek in Elp. Dus dat heeft allemaal wel zijn oorsprong daar.
0: Ja, en dan wordt zo'n schimpnaam van oorsprong toch ook weer een soort geuzennaam.
1: Ja.
0: En dat is toch ook wel

0: mooi.
1: Mooi zo. Nou, Holle Knie, bedankt maar weer voor deze week.
0: Graag gedaan. En jij denkt nog maar even na over waar je trotser op bent. Op een Holle Knie, een Burke Oel of een Wiesterse Brabander.
1: Ik zal er even over nadenken. Dankjewel.
0: Doe dat maar. Oké dan. Hoi.

Chef Special op Radio Rente. En dat met In Your Arms aan het einde van deze woensdagse aflevering van Koffie en Keuvel. Morgenochtend om 9 uur zijn we er weer. Straks veel plezier met Dimitris en René hier nog op Radio Rente. Ga eruit met Bob Marley en de Wailers en Iron Lion Zion. Mooie dag nog. Hoi.

0: Kom boenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Designer Outlet Oogtroep.
2: Aan tafel.
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Oh, nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
5: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
5: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
7: Met de Marktkoop-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkoop Meppen. Kijk op marktkoopmeppen.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen vier studenten van het Utrecht Studentenkoor die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De vier verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog vier keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. En Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. En vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: True Lease met Genke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op

0: specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Radio Drenthe.
4: Anouk in de middag.
3: Met Dimitris Kops.

0: Anouk in de middag.
1: Goedemiddag. Het is 7:07. Eet smakelijk. Ja, het is lunchtijd. Oh, je hebt nog geen lunch? Dan zou ik zeggen, hop naar de kantine. He, voordat de bakken leeg zijn natuurlijk. Je moet er snel bij zijn voordat je collega alles opeet. Van harte welkom bij Anouk in de middag hier op Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitris, want Anouk is lekker vrij op de woensdagmiddag. Maar wel de gebruikelijke ingrediënten in Anouk in de middag vandaag. We hebben Ellie, die is op Tjak. We gaan zo meteen horen waar Ellie is. En je maakt kans op een hele dikke prijs, namelijk een accu-schroefbommachine plus haakse slijper. Dus ik weet niet of je nog wat klussen hebt komend weekend, maar ja, je kan hier het gereedschap winnen met ons bouwplaatsspel. Dat gaan we spelen na 2 uur. Natuurlijk hebben we ook weer een nieuwe slingerplaat vanmiddag en muziek onderweg van de Elvis Presley. Boeien. De Counting Crows komen er ook aan. En eerst op Radio Drenthe. Kiek eens aan.

ben bij Radio Drenthe. Op woensdagmiddag, het is 11:15. Elvis Presley hoorde je. En gisteren hebben we in Drenthe de landelijke week van het lezen en schrijven afgetrapt. Een week waarin we extra aandacht hebben voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Maar eigenlijk gaat het inmiddels om veel meer dan taal alleen. Want probeer maar eens een afspraak in het ziekenhuis te maken. Iets met je DigiD te regelen. Of ergens in te loggen als je ook digitale vaardigheden mist. In Midden-Drenthe kunnen mensen die moeite

0: te hebben met zulke dingen terecht bij het taalhuis. Daar wordt heel praktisch gekeken. Waar loop je tegenaan? Wat wil je kunnen? En welke hulp past daarbij? En aan de telefoon heb ik Nienke Jager van taalhuiscoördinator is ze in Midden-Drenthe. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, laten we eventjes met het begin beginnen, Nienke. Ja. Want over hoeveel mensen hebben we het eigenlijk in Midden-Drenthe die moeite hebben met lezen en schrijven?
1: Ja, dat blijft natuurlijk altijd een inschatting. Maar wij denken dat ook zeker 1 op de 5 moeite hebben met die basisvaardigheden. En dan ook vooral de digitale vaardigheden.
0: Zo, 1 op de 5, dat vind ik nogal wat.
1: Ja, dat is best wel veel. En vooral bij op latere leeftijd speelt het toch veel meer een rol. He, dan worden toch de omstandigheden anders. Dan lopen ze tegen dingen aan die eerder al geregeld werden door naasten. En of bijvoorbeeld ze worden opa of oma en ze willen toch wel graag hun kleinkind voorlezen. Nou ja, dan is dat toch een probleem.
0: Ja, want waar lopen ze in de praktijk nou eigenlijk het vaakst tegenaan?
1: Nou, als het gaat om digitale vaardigheden, dan is dat toch steeds meer dingen worden digitaal geregeld. Veel gaat via de mail, contact met school, contact met huisarts, ziekenhuis of bij de apotheek. Daar lopen ze vooral tegenaan.
0: Mm-hmm. En bij het taalhuis kan je dus terecht en dan ga je heel praktisch aan de gang met die mensen.
1: Ja, klopt. Ja, het eerste contact is altijd heel belangrijk. Ik ga met ze in gesprek. Ik probeer het heel laagdrempelig te houden van waar loop je tegenaan? Hoe wil je graag geholpen worden? Wil je graag in een groep oefenen? Of wil je graag 1 op 1? Ik heb ook ongeveer 30 vrijwilligers die mij helpen. En dan gaan we vooral samen kijken van wat heb je nodig en wat kan ik je bieden?
0: Ja. Ja, en veel mensen die schamen zich er natuurlijk ook een beetje voor dat ze moeite hebben met lezen, schrijven of digitale zaken. Hoe zorg je dan dat iemand toch die stap durft te zetten naar het taalhuis?
1: Ja, vooral heel duidelijk maken dat het zeker niet iets is om je voor te schamen. He, je staat er niet alleen voor en er is echt heel veel mogelijk. Sommigen weten ook niet van de mogelijkheden die er zijn. Dus ja. Dat vooral, hè? Een veilige omgeving creëren, dat is vooral heel belangrijk.
0: De eerste stap
1: is al heel moeilijk. En als ze dan die stap zetten, dan ga ik ook niet met allerlei mogelijkheden direct komen. Vooral eerst in gesprek gaan en wat wil je?
0: Ja, de eerste stap is wel belangrijk natuurlijk. Dat je aanklopt en dat er echt hulp is voor je.
1: Ja, en het is gewoon best wel een spannende wereld ook voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Hè. Veel gaat via QR-codes, ze moeten hun wachtwoord onthouden, dus dat geeft al stress. Ze zijn dan nog extra bang om fouten te maken. Dus ja, het is een spannende wereld. En ook voor mensen die digitaal behoorlijk vaardig zijn, is het lastig. Maar als je dan ook nog moeite hebt met lezen en schrijven, dan wordt het helemaal ingewikkeld.
0: Ja. En ik kan me nou ook voorstellen dat er mensen zijn die denken van ik heb er eigenlijk nooit last van gehad. Maar hoe merk je nou aan jezelf dat je toch moeite hebt met dit soort dingen? Met een DigiD of...
1: Ja, het is vooral ook de signalen. Hè. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld helemaal geen e-mailadres. Dat is ook al een signaal van, dat is toch wel het vermijden. Wanneer merk je het zelf? Als je toch bepaalde situaties vermijdt of als je echt informatie ook mist, bijvoorbeeld nieuwsbrieven van school, als die digitaal zijn en er staat belangrijke informatie over een schoolreisje of de gymles of je mist dat, dan is dat toch wel heel vervelend. En dan is het juist heel mooi als je dan die stap wil zetten om hulp te gaan vragen.
0: Ja. Nee, dat begrijp ik. En als mensen nu luisteren en die herkennen zichzelf hierin, of die hebben een familielid waarvan ze denken van kan geen kwaad om eens eventjes meer informatie hierover op te zoeken. Hoe kunnen mensen bij jou terecht?
1: Ja, het klinkt heel simpel, maar het is natuurlijk een lastige stap, zoals ik al eerder zei. Maar neem vooral contact met mij op. Of als je het spannend vindt, laat iemand contact met mij opnemen. En dan maak ik een afspraak met je. Dan kijken we samen wat bij jou past. En als je iemand spreekt in je omgeving waarvan je denkt van die zou misschien hulp kunnen gebruiken, stel de vraag van, mag Nienke van het Taalhuis jou bellen of appen? En als je niet in de gemeente Midden-Drenthe

0: woont, dan kan ik ook zorgen dat je op de juiste plek terechtkomt.
1: Oké, en hoe kunnen mensen het beste contact met je opnemen, Nienke?
0: Ja, nou, als je Taalhuis Midden-Drenthe, daar staat mijn naam sowieso duidelijk op vermeld. Dus, en ik werk bij Welzijnswerk Midden-Drenthe. En daar kunnen ze ook iemand doorverwijzen naar mij.
1: Nienke Jager.
0: Op de bibliotheek.
1: Ja, Nienke Jager moet je dan even opzoeken.
0: Ja.
1: Oké, hartstikke goed. Hey, wat fijn dat je even aan de telefoon wou komen. En veel succes met alles.
0: Ja, nou, graag gedaan en bedankt.
1: Helemaal goed. Doei doei.

0: Na een geweldige overwinning op FC Volendam is FC Emmen klaar voor de volgende kraker. Vrijdagavond wacht alweer een thuiswedstrijd op de Oude Meerdijk. FC Emmen tegen de Graafschap. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 11 september om 8 uur. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd? Dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
1: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Goedemiddag, het is 2:30. Tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe. Hier is Sebastiaan Meijwaard.
5: Goedemiddag. Nijbegun, het compensatieprogramma voor de gevolgen van de gaswinning in Noord-Nederland, maakt 20 miljoen euro vrij voor het organiseren van het WK wielrennen. Groningen en Drenthe willen dat WK graag organiseren in 2032. Met het geld van Nijbegun komt het organiseren van het WK een stuk dichterbij. Er is nog één belangrijke concurrent voor Groningen en Drenthe. Ook India wil het WK in 2032 graag organiseren. Animal Rights wil opnieuw voorkomen dat de provincie Drenthe reeën afschiet. Volgens de provincie gebeuren er te veel ongelukken met reeën. Het afschieten van de dieren moet de verkeersveiligheid vergroten. Animal Rights is het daar niet mee eens en vindt dat er andere manieren zijn. Vorig jaar stapte de dierenclub al naar de rechter om deze kwestie. De rechter gaf Animal Rights toen gelijk. De gemeente Coevorden wil 2,5 miljoen euro extra uittrekken voor de nieuwbouw van middelbare school De Nieuwe Vesten. Daarmee komen de totale kosten van het nieuwe schoolgebouw boven de 43 miljoen euro uit. Het extra geld is nodig voor de aankoop van de laatste twee percelen op bedrijventerrein Holwert Midden. De gemeenteraad moet op 22 oktober nog wel instemmen met het bedrag. De sloop en sanering staan gepland voor 2027. Als alles volgens plan verloopt, opent de nieuwe school in 2029 de deuren. En werknemers in het openbaar vervoer leggen vandaag het werk neer. Daardoor rijden er de hele dag geen bussen en treinen in onze provincie. De staking maakt deel uit van een reeks acties van de vakbonden.

0: De FNV en CNV. Zij protesteren tegen de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Hoewel een groot deel van die plannen inmiddels is teruggedraaid of uitgesteld, zetten de vakbonden de stakingen wel door. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in onze app.
1: En dan gaan we naar het weer. En daarvoor hebben wij contact met Hans Nienhuis.
2: Nou, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het was afgelopen maandag nou zo lekker.
2: Ja.
1: En in één keer is het omgeslagen.
2: Ja, dat was een dag. Een losse dag is een soort. Hè. Opeens 27 graden en de dag ervoor en de dag erna allebei met een graad of 20, 21. En dat gaan we vandaag niet eens bereiken, want het is nu een graad of 17. En dat is vandaag het dagmaximum in onze provincie. Kijken we op de radar, dan zien we een hele parade van gure buien die soms wat aan elkaar clusteren. Vooral over het midden van het land gaat het aardig tekeer. Wij komen in Drenthe eigenlijk nog best aardig weg. Ik heb ook nog geen slag onweer gezien. Maar dat kan vanmiddag nog wel gebeuren. Een losse, spontane klap bij zo'n bui. Hagel, dat lijkt me niet gaan gebeuren, maar het is wel een guur gebeuren buiten. Neerslaggevelheden zijn wel vrij beperkt, want die buien trekken snel en dan laten ze niet een hele grote neerslagsom achter. Maar een handvol millimeter, dat kan toch vanmiddag hier en daar wel gaan vallen. Dan heb je tussen de buien door felle opklaringen, komt de zon er even bij en dan voel je dat hij toch nog wel redelijk wat kracht heeft. Dus kies vandaag in goede momenten. Heb je geluk op de fiets, ga je tussen twee buien door. Maar ja, je weet hoe dat gaat. Je kunt ook zomaar hebben dat je weer een viaduct moet opzoeken en dan sta je een kwartier te wachten tot hij er langs is. Ja, het is echt kies je moment dag. Vanavond en vannacht wordt het allemaal wat rustiger. Die wind die gaat bijna liggen. Zwakke wind vannacht, graad of 8. En er komt morgen een zwak ruggetje van hoge druk onze kant op. Is een mix van zon en bewolking. Wordt dan een graad of 19 bij een zwakke zuidwestelijke wind die later op de dag naar het zuiden krimpt. Kijken we op de weerkaart, dan zien we dat er nog steeds een situatie is met hoge druk ten zuiden van ons en een zone van lage druk ten noorden, dus die westenwinden, ja, die blijven voorlopig wel bij ons. En of we net ietsje meer worden aangetikt door hoge druk of door lage druk bepaalt ons weerbeeld. Vrijdag, dan is er een restant van een oud front dat vanuit het westen over ons heen trekt. Een graad of 19 tot 20 met een matige zuidwestenwind. Mix van zon, bewolking en hier en daar een lichte bui op vrijdag. Maar het stelt niet zo heel veel voor. Rustige nacht naar zaterdag met misschien wat nevel of mist. En hebben we zaterdag overdag 20 graden. Eerst een mix van zon en bewolking, de welbekende wisselvallige perioden. En daarna in de namiddag en avond zou het weer wat kunnen gaan sputteren op weg naar zondag, die dan weer wat druiliger lijkt te verlopen. Oftewel, je hoort het eigenlijk al, het is op en af met dagdelen met zon of soms wat regen. En eigenlijk zit er niet echt veel perspectief in dit weerbeeld. We houden dit gematigde weer qua temperatuur rond de gemiddelde waarde van het jaar eigenlijk ook begin volgende week vast. Zonder veel wind, zonder storm, zonder extreme dingen. Het meest pittige weer is eigenlijk vandaag die gure buien.
1: Oké, zijn we helemaal bij, Hans. Dankjewel.
2: Fijne middag.
1: Fijne middag. Zometeen hier op Radio Drenthe, muziek van Level 42 en De Vroog. Oeh, het is een gouden strot, René Vroger. Komt eraan.

0: doe.
1: Leveren vuurwerken.nl.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.

0: Chuck.
1: Met Ellie Smit.
2: Ja, Ellie is op de woensdagmiddag op Chuck. Ellie, waar ben jij?
3: Ja, goedemiddag. Shakespeare Theater in Diever. En eigenlijk ben ik in de nieuwe foyer. Ik weet je, even naar de camera. En ik een klein beetje met genieten van dit theater. Ik weet niet hoe ver ik kan. Dit is een nieuwe foyer. Dit is de plek die ze hier gebouwd heeft. En waar de mensen straks een kopje koffie kunnen drinken. Of wat anders. En dan zie je daar het Globe Theater. Nou, dan ga ik terug. En dan zie je daar een tafel met twee mannen aanstaan. En daar kom ik tussenin staan. Goedemiddag.
2: Ja, mooi.
3: Ja, een bijzondere opening is dit, hè. Goedemiddag, Peter.
4: Een goed begin. Je laat dan gelijk pauze in.
3: Dat wil ik maar even zeggen. Jullie zijn het bestuurlijke hart van het Shakespeare Theater. Ja, de foyer, hij is nog niet helemaal opleverd, maar wel zo goed als af. Jullie hebben hem ook al in gebruik, num. Ja. Peter Bliedemer.
4: Ja, nee, ik doe dit in Nederlands, als je goed vindt. Nee, we zijn er hartstikke blij mee. En het was ook precies op tijd klaar, want de dag nadat de boel was ingericht hadden we ook gelijk hier de eerste trouwerij die in het stuk speelt van As You Like It, wat we nu spelen. Dus hartstikke mooi.
3: Ja, dus je kon hier meteen de mensen ontvangen. Op dit moment binnen de buiten, de openluchttheater, is nog in volle gang. Nog een paar dagen.
4: Ja, nog een week, deze week nog. Dus nog 3 voorstellingen en dan is dat voorbij.
3: Dan is dat voorbij en dan hop, heel snel naar de volgende voorstelling die in oktober alweer op de rol staat.
5: Ja, klopt. In oktober zouden we Romeo en Julia in het Globe Theater. En in november spullen we door de Midsomernachtdroom. En in december houden we de Zalige Vrouwtjes. Dus het is volop aan de bak. Ja, hoor.
3: Ja, volop aan de bak. Dat wilde ook zeggen dat deze foyer had gebruikt.
5: Exact. Ja, klopt. En door is het ook eigenlijk voor bedoeld. En dat de mensen een kopje koffie kunnen drinken voorafgaand aan de voorstelling. En in de pauze even een kopje koffie kunnen drinken. En na afloop hier ook een kopje koffie of een andere consumptie met hoes kunnen nuttigen.
3: Ja, en dan ook de spullen in kunnen ontmoeten. Dat liet mij voor de spullen ook fantastisch.
4: Ja, dat is ook altijd hartstikke leuk, hoor. Het einde van de voorstelling, hier even wat drinken. Spelers komen dan ook binnen. Die vinden het ook leuk om even met het publiek te praten. Ja. Van ja, wat vond je ervan? En gewoon hartstikke leuk, gezellig.
3: En wanneer is de officiële opening?
4: De officiële opening die is ergens in november. We hebben de datum nog niet bepaald, maar dat doen we morgenavond op de bestuursvergadering.
3: Oh ja, want de puntjes moeten hier nog een beetje op de i zetten worden. Het klinkt nog een beetje hol, er mag nog wat aankleding komen. Maar dan voor november, maar dat zeker lukt natuurlijk. Ja, zo'n gebouw hier bouwen, subsidie door aanvragen, dat was nogal een klusje.
4: Dat was nogal een klus, maar moet wel zeggen van, want wij zijn eerst gaan praten met de provincie. We dachten van, als de provincie ja zegt, die heeft meer van ons gedaan, dan kunnen we de anderen ook al overtuigen. En dat is gelukt. De provincie was heel snel van, jongens, we gaan

0: dat doen. We gaan ook Europees geld ophalen. En dan komt de rest wel, maar dan weet Berend alles.
1: Ja, want dan moet je, heb je dan ook sponsoren of zo erbij die daar met inspringen?
2: We hebben eigenlijk geen sponsoren, maar wel instanties en fondsen die ons een warm hart toedraagt en een financiële bijdrage levert aan het realiseren van dit prachtige gebouw.
1: Ja, en hoe giet dat dan? Is dat gewoon in mijn briefje sturen en dan ja. Komt dat wel verder bakken?
2: Ja, was maar zo simpel. Nee, het is wel een beetje complexer. Ja, ja. Elke instantie heeft eigenlijk weer zijn eigen regeltjes doorheen. En ja, daar moet je aan voldoen. En voldoe je daaraan, dan kom jij in aanmerking voor hun bijdrage. En sommige fondsen, ja, die wies het af en die zeggen van nee, dat is niet ons doel. En zo moet je van fonds naar fonds. We hebben, ik denk dat we van 20 fondsen aangeschreven hebben, maar dan blijft er een stuk of 10 erover.
1: En hoeveel tijd van tevoren, want jullie zijn vorig jaar ergens mee begonnen met bouwen, hoeveel tijd van tevoren ben je begonnen met het fonds werven?
2: Met de fondsen werven, ja, die eerste gesprekken, dat is al in 2023. Ja. En dan, ja, dat kabbelt dan voort. En dan het moet zich maar. Het ontwikkelt zich wel. Hè. En bij die gaat het heel vlot. En de anderen die hebben een heel pakket aan eisen. En moet je maar aanleveren. Maar goed, het is allemaal lukt.
1: Precies, het is allemaal lukt. En dan moet je ook nog op zoek naar iemand die een mooi foyer kan ontwarmen.
0: Ja, en die hadden we heel snel hoor. Want alle gebouwen hier rondom die zijn ontworpen door Willem van der Zalm uit Lee. En zijn zoon Bart, die heeft de foyer ontworpen.
1: Dus oh, kijk, je hebt in de familie om.
0: Ja, blijft in de familie. Ja. Ook hartstikke leuk dat vader en zoon eigenlijk samen alle gebouwen hier ontworpen hebben.
1: Ja, dat is hartstikke leuk. En vader heeft ook nog in metgekeken hoe of het is?
0: Ik denk, nou, ik heb het hier niet gezien, maar ik denk wel dat hij heeft meegekeken van wat maken jullie ervan. En vind ik het ook passend bij wat ik ontworpen heb.
1: Ja. Hey, we staan hier voor de bar, ook een hele bijzondere bar. Maar wat mij dooraan meteen opvalt, de enorme ruimte die het personeel achter de bar heeft. Meestal is dat meeste ruimte voor de bar, maar dit is ook voor het personeel enorm fijn werken, lijkt mij.
2: Nee, klopt. Maar het is goed, ook door en weer goed over nagedacht natuurlijk. Kijk, je kunt het niet volzetten met allerlei apparatuur en met name koelkasten en zo wat. Dus als je dacht dat je een voldoende ruimte hebt achter de bar, dan kunnen we op een lager niveau wel wat koelkasten en wat voorziening doorvoeren voor treffen, zodat het op zich niet in het zicht zit, maar wel functioneel is.
1: Bij de hand, en zo kunnen ze ook nog zo, struggelt ze er ook niet over.
2: Exact, ja. Klopt.
1: Goed zo, nou, nog 3 voorstellingen, as you like it, en dan naar de herfst- en de wintervoorstelling. Ja, en dan giet het natuurlijk vol hier leem. Ik ben heel benieuwd wat de mensen ervan vinden.
0: Nou, wat ze ervan gaan vinden, dat weet ik op voorhand wel. Want de voorstellingen worden altijd hartstikke goed gewaardeerd. Mensen zijn hartstikke blij. Dat is trouwens hier ook zo met zomerstuk. Mensen zijn zo blij. Alleen al om te staan kijken als mensen naar binnen gaan en naar buiten gaan, dat is al een hele beleving.
1: Ja.
0: En er zijn erbij, die komen hier niet 10 jaar of 20 jaar of 30 jaar, maar sommigen al 60 jaar. We hebben er ook 2 gehad wiens laatste wens het was om hier nog een voorstelling mee te maken.
1: Wauw.
0: En dat is natuurlijk aan de ene kant heel droevig. Ja. Maar aan de andere kant zegt dat natuurlijk ook wel iets over ons dat men dat nog wil. Ja, dan denk ik van, dat moet je dan wel heel bijzonder waarderen.
1: Zo is dat. Mannen, ik mag je alvast feliciteren met deze prachtige foyer. En ik zou zeggen, nodig ons uit voor als de opening van de foyer is. Ja, komen we zeker even kijken. Ja. En dan kunnen we zien hoe het helemaal geworden is en hoe mooi het helemaal geworden is. Dank jullie wel en veel succes.
3: Dank je wel. Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee? Op vrijdag 11 september meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
3: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
3: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van Voordeeluitjes.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. En ook de Oekraïense president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Huk.

De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. En vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. En ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. En de zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. En Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Wat dacht je van Japan?
2: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
1: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
2: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Radio Drenthe.
7: Anouk in de middag.
6: Met Dimitris Kops.

0: Don't You Want Me, Human League, Radio Drenthe, 7 minuten over 1. Hoogste tijd voor de hulplijn. En daarvoor hebben wij aan de telefoon Jan Mink. Hij is van het industrieel Small Spoorwegmuseum op Erica. Zeg ik dat goed zo, Jan?
1: Nee,
0: Industrieel Small Spoormuseum.
1: Ja, dat klopt. Moeilijk woord, hè?
0: Ja, het is heel lastig. Ik zit ook op de webcam te kijken en dat leidt een beetje af. Maar ik zie nog geen trein voorbij komen bij jullie.
1: Nee, dat klopt. Het is woensdag en woensdag zijn wij in principe gesloten. En donderdag, zaterdag en zondag zijn openingsdagen voor ons.
0: Oh, dus ik kan kijken wat ik wil op de webcam bij jullie op de site. Maar ik zie geen trein langskomen op het smalspoor.
1: Nee, als je een trein langs ziet komen, dan gaan er bij ons de alarmbellen rinkelen. Want er is eigenlijk niemand. Dus dan zou eigenlijk het alarm moeten gaan.
0: Goh, en de NS rijdt ook al niet vandaag. Dus,
1: Nee, wij ook niet.
0: En jij ook?
1: Nee.
0: Het is wat, hè?
1: Nou, of niet?
0: Hey, hartstikke goed, man. Maar je bent op zoek naar mensen.
1: Ja, we hebben een chronisch tekort aan vrijwilligers. En vrijwilligers, we hebben geen enkele betaalde kracht. Dus we zijn helemaal een vrijwilligersorganisatie. En wat wij constant zoeken zijn vrijwilligers die in een bepaalde tak of een bepaalde rol ons museum kunnen versterken. En dan denk ik aan machinisten, horecamedewerkers, werkplaatsmedewerkers, rondleiders, baanmedewerkers, mensen voor de groenvoorziening en administratieve medewerkers die op de achtergrond dingen gaan doen.
0: Zo, maar als jij nu zit te luisteren, je denkt, nou, dat lijkt me wel wat op zo'n trein een beetje rondrijden. Het is een klein treintje, hè?
1: Het zijn treinen die vroeger in de turfindustrie en turftransport gebruikt worden, zandtransport. En daar kennen de meeste mensen ook van hier in Zuidoost-Drenthe.
0: Ja.
1: Dat soort treintjes. Dat ga je niet zomaar. Als je bij een machinist wordt, krijg je wel een interne opleiding.
0: Oh, want dat
1: moet,
0: wel.
1: Ja, want je gaat met mensen in een ronde rijden, hè?
0: Ja, precies. Dat is een beetje zoals ook in Leek wordt gedaan, hè? In het bos, bij Nienoord.
1: Ja, alleen volgens mij is dat meer op een kleinschalige trein. Waar dus mensen op kunnen zitten. Wat wij dus doen, wij geven rondleidingen met een treintje die ervoor geschikt is en waar je dus op mag rijden.

0: En daar zitten dus 40 man, kunnen dus in een wagen mee. En dan ga je een rondrit doen van anderhalf uur ongeveer. Vijf keer anderhalf uur.
1: Oh, zo'n lange baan hebben jullie?
0: Nou, we hebben niet een hele lange baan, maar het is wel zo. We gaan iets vertellen over de geschiedenis van het museum. Want we zitten namelijk op het grondstuk waar ooit de turftransporten hebben plaatsgevonden.
1: Ja.
0: En ja, er zit een heel stuk geschiedenis aan vast, maar ook met de treintjes die daar gereden hebben. Maar we hebben ook twee rijksmonumenten op ons, tijdens onze rit, waar we aan langs gaan. Dus een oude fabriek uit 1910, waar de machines nog uit 1910 in staan. En een oude remise uit 1910.
1: Zo, wat mooi.
0: En wij leggen ook uit wat smalspoor is. Smalspoor, wij rijden zelf op 900 mm en 700 mm en 600 mm. Terwijl de Nederlandse spoorwegen die rijden op 1435 mm.
1: Als ze rijden?
0: Als ze rijden, dan rijden ze op 1435 mm. Ja, dat klopt.
1: Ja, precies. Nou, precies.
0: Ja, en wij gaan dus ook een verschil uitleggen van wat is dan handig om daarop te rijden en waarom is het een industrieel smalspoor. Dat leggen wij onderweg allemaal uit.
1: Ja, en als je dus machinist wil worden, dan moet je dus eerst bij jullie een interne opleiding volgen.
0: Je krijgt een interne opleiding, vooral gebaseerd op veiligheid. Er zijn locomotiefjes die niet via een computer bediend worden. Je moet het handmatig doen. En ook, het is simpel, maar je kunt doorglijden. Je moet rekening houden met de vracht die achter je zit. Het zijn hele simpele locomotiefjes in principe.
1: Ja.
0: Je moet wel even weten hoe als je in de benoog moet gaan en hoe als je mensen achter je hebt zitten van hoe ga je daarmee om onderweg als er wat gebeurt.
1: Ja, veiligheid voorop natuurlijk.
0: Veiligheid voorop, en dat hebben wij hoog in de vaandel staan, hoor.
1: Ja, maar goed, dat zijn de machinisten, maar je zoekt ook naar horecamedewerkers.
0: Ja, dat is bij ons een prioriteit op dit moment. Horecamedewerkers, die ontvangt dan de bezoekers in de museumrestauratie en verzorgt koffie, thee en de lunch. En het is niet hoogdravend dat je dus inderdaad patat zit te bakken of wat dan ook, of frikandellen. Nee, we hebben een broodje gehaktbal of een tosti. En daar wordt af en toe wordt er een keer een echte lunch gemaakt. En er ligt een klein beetje aan aan de arrangementen die geboekt worden, want dat kan inderdaad, en die worden dus inderdaad ook gemaakt, maar dat betekent dus dat je die dus daarheen stal, dat de mensen dus daar gebruik van kunnen maken.
1: Ja.
0: Dat is over het algemeen, is dat als je voor dagjes mensen hebt, even een kopje koffie, kopje thee, gehaktbal of wat dan ook, en mensen even wegwijs maken in het museum.
1: Juist. En de werkplaatsmedewerkers, dat vraag je wel weer een specialisme eigenlijk.
0: Nou, werkplaatsmedewerkers, je helpt mee met het onderhoud en de restauratie van ons historisch materieel. We hebben meer dan 100 locomotieven op dit moment. En waarvan ongeveer 60 rijvaren zijn. Maar er zijn ook een paar locomotieven die moeten dus altijd rijvaren blijven voor de rondritten ook. En dat zorgt nog een klein beetje voor onderhoud. En af en toe krijgen we ook locomotieven van buitenaf die weer gerestaureerd moeten worden.
1: Juist, oké. Okay. Maar daar moet je wel een beetje verstand van hebben, dus...
0: Nou, dat hoeft niet helemaal. Oh. Kijk, als je een beetje een feeling hebt als automonteur of wat dan ook, je zegt van nou, dat lijkt me wel leuk om als hobby te gaan doen. Ja, dan word je ook begeleid door ons. Dus dat kun je dus altijd doen.
1: Ja, mooi. En rondleiders, baanmedewerkers, groenvoorzieningen, mensen en administratiemensen zoek je ook allemaal nog?
0: Ja, rondleiders is heel makkelijk. Je wordt opgeleid op machinist en dan krijg je een opleiding tot een rondleider. Want je moet natuurlijk iets weten van de omgeving en van de geschiedenis dat daar allemaal afgespeeld heeft. En dat je dat dan allemaal gaat vertellen. En dan ga je dus een paar keer met een echte rondleider die er nu is, ga je dan mee. En dan op een gegeven moment doe je een examen, dan kun je van alles goed vertellen. Maar je moet natuurlijk wel per kwartier tot anderhalf uur moet je de mensen kunnen entertainen.
1: Ja, dat is wel belangrijk natuurlijk. En je moet een beetje feeling hebben voor het vak natuurlijk, hè, van de smalspoor. Je moet een beetje...
0: Ja, dat klopt. En, nou ja, goed, we hebben natuurlijk allemaal mensen met een passie en de werken, of werken zeg ik eigenlijk, die er gewoon zijn. Werken mag je dit noemen, net een vrijwilligersorganisatie. En alle vrijwilligers die er zijn, die vinden met elkaar één grote familie. En eentje die zit in horeca, de andere die is machinist. En ik zelf ben planner, ik ben machinist, ik ben rondleider, noem maar op. Maar we hebben allemaal onze taak, maar we doen het allemaal met een bepaalde passie.
1: Juist. En als je nu zit te luisteren en denkt van... nou ja, goed, dat lijkt me wel wat eigenlijk. Waar kunnen mensen zich melden?
0: Ja, ze kunnen zich melden gewoon tijdens openingsdagen... gewoon bij ons in het museum. Dat is dus donderdag, zaterdag, zondag. En dan meld je maar gewoon aan. En misschien dat er dan op dat moment iemand is... waar je dus even een oriënterend gesprek mee kan voeren. Maar vaak worden ze ook even doorgeleid naar iemand van het bestuur... die dan een oriënterend gesprek doet.
1: Okay.
0: Als je kunnen een mailtje sturen naar mij toe.
1: Ja.
0: En dat is jan.mink@smalspoorcentrum.nl.
1: jan.mink@smalspoorcentrum.nl.
0: Yes.
1: Oké, okay, ik hoop.

0: dat er een hoop op afkomt, Jan.
1: Ik hoop het ook. Ik bedoel, het is hartstikke leuk. Het is een hele mooie omgeving. Het is eigenlijk tussen beide Verenigde Amerika en een heel stukje natuur. En als je dan met de rondrit meegaat, ja, voor hetzelfde geld kom je allemaal hertjes en alles tegen. Dus wat dat betreft, het is hartstikke mooi om te zien.
0: Ja, helemaal goed. Jan, dankjewel voor dat je in de hulplijn wou komen. En ik hoop dat er snel een vracht aan medewerkers bij komt.
1: Ja, en als jij je verveelt, mag je natuurlijk ook bij ons komen.
0: Dan meld ik me weer. Ja, maar het is een beetje lastig, want vandaag rijden de treinen niet. Anders was ik bij je gekomen natuurlijk. Nee.
1: Nee, maar goed, maar wat ik net zei, donderdag, zaterdag en zondag zijn we wel geopend, hè?
0: Ja, daarom. En dan rijden de treinen ook weer goed. Jan Mink, dankjewel en fijne dag.
1: Ja, hetzelfde toegewezen.
0: Hoi, hoi. Dit is Radio Drenthe. Stella Lefty is hier.

0: De slingerplaat.
1: Leuk, leuk, leuk, leuk, leuk. We gaan het weer doen. De slingerplaat op deze woensdagmiddag. Jij bepaalt de plaat. Maar het is wel een plaat in een bepaald thema. En ik zal het thema eens even aanstippen. Ja, vandaag ligt een groot deel van het openbaar vervoer in Nederland stil vanwege een 24-uurs staking. Staking werd al eind juli door de vakbond FNV aangekondigd vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. En onder andere de treinen van de NS liggen stil. Maar ook het stads- en streekvervoer. Ik weet niet of je nog richting de grote steden gaat in Nederland, maar er rijden dus ook geen metro's, geen trams, helemaal niks. Geen bussen, helemaal niks. Geen boot,

0: Geen vliegtuigen?
1: Ja, die wel.
2: Oké.
1: Okay. Maar ik hoorde vanmorgen iemand op de radio die... ja, dat hebben we hier niet echt in Drenthe, maar... ik weet niet waar het was in het land, maar die hebben van die pontjes.
2: Oh.
1: En ook die zelfs rijden niet, want dat is ook openbaar vervoer.
2: In Amsterdam?
1: Nee.
2: Een pontje over het IJ?
1: Ja, nee, die is ook wel niet rijden, maar er was een ander, ik weet niet, ergens... geen idee meer. Maar toen dacht ik ook van, oh ja, was die man die was heel verbaasd. Die stond hier voor die pont te wachten. En toen kwam iemand aan, een verslaggever. Wat doet u hier? Ja, ik wacht op de pont. Ja, maar die gaat niet. Het is openbaar vervoer. Oh, shit.
2: Weet je of hij zijn zwemdiploma had, die meneer?
1: Nee, dat weet ik niet. Ik weet niet of zijn auto kon zwemmen, hoor. Misschien dat hij dat het slecht met hem is afgelopen. Dat hij daar nu ligt.
2: Ja, dat horen we dan vanavond, denk ik, wel op nieuws.
1: Ja, precies. Maar ja, het is wel lastig natuurlijk. Als je aangewezen bent op het openbaar vervoer, dan kan je dus niet op je werk komen. Je hebt er zelf ook last van...
2: Ja, klopt. Als je hier binnenkomt, dan zie je links bij de balie een tent staan. En daar heb ik vannacht in geslapen. Ik heb op het werk geslapen.
1: Ja. Ze lieten jou niet binnen?
2: Nee. Nee, ik ben met een collega meegegaan. Met onze lieve vriend Arjan. Die heeft mij gelukkig meegenomen vanuit Groningen.
1: Ja. Ja, want jij reist elke dag met het openbaar vervoer.
2: Ik ben afhankelijk van de trein, inderdaad. En ik moet zeggen, de treinen rijden eigenlijk best wel goed. Ja. Tussen Groningen en Assen. Ik heb eigenlijk nooit geen problemen. Ja, en nu staken ze een dagje. Maar dat kunnen we allemaal oplossen, joh. Niks aan de hand. Maar overal zit muziek in.
1: Ja, nee, absoluut. Want we dachten, een leuk onderwerp voor de slingerplaat. Laten we er een leuke slinger aan geven aan dit onderwerp. Misschien werk je wel thuis, omdat je niet op je werk kon komen. We zijn op zoek in de slingerplaat naar muziek wat hierbij past. Dus denk aan nummers over reizen. Een nummer over een station. Iets met de auto. Omdat je juist met de auto moet vandaag. Of, nou ja, goed.
2: Het kan van alles zijn. Als je maar op pad moet... Of als er in het liedje iemand op pad gaat... of er wordt iets bezongen dat niet hier om de hoek is, maar heel ver weg.
1: Ja.
2: Reizen, op pad gaan,
1: ja.
2: Dat willen we hebben.
1: Dus heb je een nummertje wat bij dit nieuwsbericht past? Laat het dan weten. Bel of app de studio van Radio Drenthe 0592-33-11-88. We zetten de nummers die binnenkomen op het rad. Het rad staat hier in de studio. Daar staan 26 vakjes op. En Sebastian, jij zet op elk vakje zeg maar een plaatje. En je gaat er een slinger aan geven. En ja... Vandaar de slingerplaat. Dan is het op welk vakje die uiteindelijk uitkomt. En dat plaatje gaan we draaien.
2: Ja, vlak voor 2 uur.
1: Vlak voor 2, hè. Dus laat het weten. Een plaat dat te maken heeft met de OV-stakingen van vandaag. Wat schiet er bij jou nu te binnen? Laat het weten. Bel of app de studio van Radio Drenthe 0592-33-11-88. 0592-33-11-88. Voor jouw plaatje op het rad voor de slingerplaat. Radio Drenthe woensdagmiddag en Agda en de Munich zijn hier.

0: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
2: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: Met de Marktkoop-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkoop Meppen. Kijk op marktkoopmeppen.nl.
5: Nou heb ik ook wat. Voordeur toch behoorlijk. Dus die laat ik vervangen door Bouwmarkt Schoonoord. Zij bestellen een extra isolerende deur met driepuntsluiting en hangen er ook nog voor mee in. Bij Bouwmarkt Schoonoord giet het ook altijd deur.
6: Goedemiddag, het is 2:02. Het laatste nieuws uit Drenthe. Met Sebastiaan Meijwaard.
7: Goedemiddag. Nijbegun, het compensatieprogramma voor de gevolgen van de gaswinning in Noord-Nederland, maakt €20 miljoen vrij voor het organiseren van het WK wielrennen. Groningen en Drenthe willen dat WK graag organiseren in 2032. Met het geld van Nijbegun komt het organiseren een stuk dichterbij. Er is nog één belangrijke concurrent voor Groningen en Drenthe. Ook India wil het WK in 2032 graag organiseren. Animal Rights wil opnieuw voorkomen dat de provincie Drenthe reeën afschiet. Volgens de provincie gebeuren er te veel ongelukken met reeën. Het afschieten van de dieren moet de verkeersveiligheid vergroten. Animal Rights is het daar niet mee eens en vindt dat er andere manieren zijn. Vorig jaar stapte de dierenclub al naar de rechter om deze kwestie. De rechter gaf Animal Rights toen gelijk. De gemeente Coevorden wil €2,5 miljoen extra uittrekken voor de nieuwbouw van middelbare school De Nieuwe Vesten. Daarmee komen de totale kosten van het nieuwe schoolgebouw boven de €43 miljoen uit. Het extra geld is nodig voor de aankoop van de laatste twee percelen op bedrijventerrein Holwert Midden. De gemeenteraad moet op 22 oktober nog wel instemmen met het bedrag. De sloop en sanering staan gepland voor 2027. Als alles volgens plan verloopt, opent de nieuwe school in 2029 de deuren. En werknemers in het openbaar vervoer leggen vandaag het werk neer. Daardoor rijden er de hele dag geen bussen en treinen in onze provincie. De staking maakt deel uit van een reeks acties van de vakbonden FNV en CNV. Zij protesteren tegen de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Hoewel een groot deel van die plannen inmiddels is teruggedraaid of uitgesteld, zetten de vakbonden de stakingen wel door. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
6: En voor het weer gaan we naar Hans Nienaars.
8: Deze middag hebben we met buien te maken, met hier en daar ook een

0: Spontane klap onweer, maar tussendoor zijn er ook scherpe opklaringen. De westenwind bereikt kracht 5 en is met name in de buien vlagerig. Het is maximaal een graad of 17. Vanavond minder buien en dan ook minder wind. Right.
1: Dit is Radio Drenthe, Anouk in de middag. We zijn bezig met de slingerplaat. Grote stakingen in het OV. Daarom rijden er geen treinen, geen bussen. En we zoeken een plaatje, een muziekstuk wat hierbij past. Weet je iets, dan mag je het doorgeven via 0592-33-1188. Kom al een hoop leuke binnen, hè, Sebastian?
2: Het is het ouderwetse callcenter hier. Oh.
1: Maar ja, we gaan ze nog niet verklappen. Zometeen hoor je eventjes de bloemlezing. Maar als jou nog een plaatje te binnen schiet, 0592-33-1188, even bellen of appen voor de slingerplaat. Zometeen hier op Radio Drenthe sowieso Gary Rafferty en ook Madness komt eraan.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een staalopstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Sparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Nu bij Dirk, Lenoir wasverzachter, 2,99. Mooie prijs toch?
7: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
8: Anouk in de middag.

0: Slingerplaat.
1: Is het je opgevallen vandaag? Oh, er rijden geen treinen, er rijden geen bussen, geen metro's. Ja, die hebben we niet in Drenthe. Geen trams. Het openbaar vervoer ligt stil vanwege een 24-uur staking. Eind juli werd door vakbond FNV de staking aangekondigd vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. En daarom is het vandaag toch even lastig om op je werk te komen. Maar we zijn in de Slingerplaat op zoek naar muziek wat

0: hierbij past. Nummers over reizen, nummers over een station. Noem het maar op. Welke plaat past bij dit bericht? Laat het weten. Bel of app de studio van Radio Drenthe 0592-331188. Ik zit hier met Sebastian, die heeft ook last van de OV-stakingen.
1: Maar ik ben met de auto gekomen, dus nou ja, het valt ook wel.

0: van de hel.
1: Je hebt je feitenkennis op orde, Dimitri. Is Team met de Griffel. Rijn, die belde ook en die kwam met een liedje van Willie Nelson. Daarvoor moeten we helemaal naar de zuidkant van de Verenigde Staten. City of New Orleans.

0: Dick, die kwam met een liedje van Kenny Rogers. En eerst dachten we van, dat weten we niet. Maar als je goed luistert naar The Gambler, dan weet je het.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, met up with the gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness. Till boredom overtook us, and he began to speak.
0: Het liedje wordt natuurlijk gezongen vanuit een treincoupé.
2: Ja, zo had ik het nog niet over nagedacht. Ja, staking in het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer ligt plat en we zoeken een nummer wat daarbij past. Bel of app 0592 33 11 88. Nou, deze is heel vaak binnengekomen. Ik zie hem ook nu gewoon as we speak binnenkomen. Ria, Joke en nog veel meer luisteraars. Guus Meeuwis met Per Spoor. Zet hem op het rad, hoor.
0: En eentje die ook niet mag ontbreken, Hans, die belde hem in. En nog veel meer mensen. Was van Skik, natuurlijk, op fiets.

0: Met de trein naar Rode School.
1: Hey, dat was hem.
0: Ja, dat is jouw categorie, hè, dit. De grunnige minstrels. Nooit van gehoord, maar die hebben een liedje. En Gauke kwam er mee.
2: Tjoeke, oh, er is een mooie bal. Tjoeke, met de trein naar Rode School. Op z'n rij beleken.
0: Weet wat je doet, hè, Sebastiaan? Dit gaat ook op het rad, hè?
1: Ik vind, als het een goed liedje is, dan mogen we ook even bij de buren kijken.
0: Ja, maar
2: verlust nou zien verzoen.
0: Het kan zomaar zijn dat we dit helemaal moeten draaien straks, hè?
1: Nou, dan leren we ook eens wat culturele dingen van onze noordenburen.
2: En nou vind ik geen plots meer kriegen, want de hele draai zit vol.
1: Precies. Peter Bosma, die kwam op de valreep nog met een liedje van Supertramp, dat mooie Take the Long Way.

0: altijd nummers die passen bij het bericht dat er een OV-staking is. Zijn welkom 0592 33 11 88. Voor de slingerplaat, elk liedje die er wordt doorgegeven, beland op het rad. Het rad kun je ook zien via TV Drenthe. Dan kun je de studio van Radio Drenthe in de gaten houden. En Sebastiaan gaat zometeen een slinger geven aan het rad. En waar het rad op uitkomt, ja, die plaat wordt gedraaid in zijn geheel. En hoeveel plekken heb je nog?
1: Er kan en nog een enkel liedje bij, dus mensen kunnen blijven bellen.
0: Nog een enkel liedje. 0592 33 11 88. Welk liedje mag niet ontbreken op het rad? Zie je meer?

0: De Slingerplaat.
1: Vandaag ligt een groot deel van het openbaar vervoer in Nederland stil vanwege een 24-uur staking. Onder andere treinen, bussen, metro's. Wat heb je dan nog meer?
2: Pontjes, paard en wagen.
1: Nou, apart. Die rijden ook niet.
2: Vroeger hadden we in Groningen een ouderwetse paardentram.
1: Oh ja.
2: Ik weet niet of we die in Drenthe ook gehad hebben. Misschien weet een van onze luisteraars dat wel.
1: Vroeger, Sebastiaan?
2: Ja, vroeger.
1: Waren de boxershorts nog van hout?
2: Precies, ja, ja.
1: Kan wel je wel zien, hè?
2: Mooi, ik pas.
1: Goed, omdat het OV dus stil ligt, zijn wij op zoek naar liedjes in de slingerplaat die hierop aansluiten. Er is een hoop binnengekomen. Busje komt zo van Hulleboer staat op het rad. Willie Nelson, City of New Orleans staat op het rad. De busstop van The Hollies, Kenny Rogers, The Gambler.
2: Skik natuurlijk op het rad gezet. En we hadden die grunniger minstreels met de trooi en een rode schaal. En Supertramp, Peter Bosma, belde nog even. Dat en nog veel meer natuurlijk, want ik ga slingeren, denk ik, hè?
1: Take the long way home. Ja, hartstikke leuk. Alle liedjes staan op het rad. Je kan meekijken via TV Drenthe. We zien het prachtige uitzicht van Hogeveen. De camera even meewerkt. Die had eigenlijk op de studio terecht.
2: Hij komt tot stilstand. Jij hebt de lijst voor je. Op de J van Joke.
1: Op de J van Joke? En Joke ging voor Per Spoor van Guus Meeuwis. Nou, die is, is misschien wel het liedje van vandaag, weet je
2: nou,
1: wel.
2: Nou, kon niet missen, zeg. Ongelooflijk.
1: Niet meer rijdt de treinen. Per Spoor, kedeng, kedeng. Guus Meeuwis en Van Gant.

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons service.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier, maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van

0: van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. In Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. En vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Aa&Hunze. De lokale omroep van de gemeente Aa&Hunze.
2: Dit is Aa&Hunze Backstage.
3: Aa&Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis. De grootste feestwinkel van het noorden.
4: Goedemiddag.

0: Ja, en welkom weer bij een gloednieuwe aflevering, nummer 36 van A.N. Hunze Backstage. En nou probeer ik mijn koptelefoon wat harder te zetten, maar dat gaat niet helemaal lukken. Nogmaals, welkom bij een nieuwe aflevering van A.N. Hunze Backstage. Het is woensdag 9 september 2026 en we hebben weer een heerlijk boordevol programma voor je klaarstaan. In het eerste uur gaan we luisteren naar Gerdien en Lucien. Die zijn op pad en die zijn op een boerderij ergens in anderen. En die gaan het hebben over met name koeien, maar ook het gewone boerderijleven. In het tweede uur, Titia Flux schuift bij ons aan in de studio. Zij vertelde ons over de landelijke week van lezen en schrijven en het belangrijke werk van Stichting Lezen en Schrijven. In het derde uur is Hans ten Hoven er weer. En hij heeft weer de stofdoek van stal gehaald voor een gloednieuwe ouderwetse stokoude stofnestplaat. Tussendoor hoor je natuurlijk een gevarieerde mix van de beste muziek. En wil je jouw favoriete nummer horen, vraag je verzoekplaat aan via WhatsApp of bel direct naar de studio op 0592 70 30 30. Maar nu gaan we eerst door naar anderen, want daar zijn Lucien en Gerdien op bezoek bij een wat ik had begrepen, een gemengd bedrijf.
1: Tima! Nossa!
0: En dat is hem dus niet. Hij stond, klaar, maar niet helemaal. Dus nu komt hij er wel in.
2: Luisteraars, wij zijn Lucienne en Gerdien van het programma Beestjes. Wij zijn te gast in een hele mooie ruimte op de boerderij van Geertje en Albert-Jan. Klopt dat, Geertje?
3: Jazeker. Jullie zitten hier in de voormalige melkstal van onze boerderij.
2: Nou, daar ziet hier niks meer van dat hier een melkstal is.
4: Nee, behalve dan dat je de koetjes ziet.
2: Ja, je kan hier wel heel mooi de koetjes zien lopen. Dat kan de luisteraars even niet zien, maar je moet zich een ruimte voorstellen. En daar zitten dan twee ramen in, die kijken op de stallen uit. En wij voelen eigenlijk wel helemaal...
4: Ik voel me wel thuis hier.
2: Ja, ik voel me ook hier goed thuis. En we werden al opgewacht door twee mooie honden.
4: Zo.
2: Dus, en paarden ervoor. We hebben net

0: koeien over de weg zien gaan. Geertje, wat gebeurt hier allemaal?
1: Ja, nou ja, jullie zijn hier dus op ons bedrijf, melkvee en akkerbouw. En ja, wij zitten hier echt pal tegen het dorp Anderen aan. En hier gebeurt gewoon van alles. We zijn een werkend bedrijf, dus we hebben net even een paar koeien over de weg gezet die in de wei tegenover de boerderij moeten. Die zijn met zwangerschapsverlof, die staan droog,
0: ja.
1: Dus die eten daar het gras. En ja, dat moet even over de weg.
0: Hoe lang blijven die daar?
1: Het is nu nog hartstikke mooi weer en er is nog gras. En ze blijven daar net zo lang als dat er gras is en dat het nog goed weer is.
0: Nou, okay.
1: Dus die lopen er wel een paar weetjes. En dan als ze dan straks echt wel richting opschieten, richting het afkalven.
0: Ja.
1: Ja, dan halen we ze bij huis en dan hebben ze iets dichterbij. Maar ja, dit is ook al dicht bij huis, want vanuit ons keukenraam zien we ze nou ook lopen.
0: Precies. Ja, dat is wel makkelijk. Dan kun je ze ook een beetje in de gaten houden, hè?
1: Ja, en dat is gewoon belangrijk. Ja, zeker. Ja. Je kijkt elke dag naar je koeien. Ja. En we genieten zelf ook van uitzicht op koeien. En de andere helft, de grotere groep met koeien, droogstaande koeien, die loopt achter. Die loopt helemaal achter het dorp Anderen langs. En dan kunnen inwoners van Anderen zien vanuit hun tuin, hebben die zicht op onze koeien. En die zien daar kalfjes geboren.
0: Ja.
1: Dus ja, wat gebeurt hier allemaal? Ja, veel. Hier wordt gewoon een boerderij gevoerd.
0: Ja. Leuk is dat, hè?
2: Ja, ja. Ik vind het ook leuk. Wel. Zo ja. Net ook dansende koeien.
0: Ja, dansende koeien die erheen gingen, moesten we even begeleid worden. De ene dacht van, ja, moeten we daar wel langs? Moeten we daar wel langs? Ja, dan gaan ze er zo ook maar heen. Nou ja, jullie hielpen ze een handje.
1: Ja.
0: En dan doen ze dat ook, hè? Ja. Ja, dan hebben we gezien. Maar kunnen jullie ook zien aan een koe hoe ze zich voelt?
1: Ja, want we zagen net die koeien de weg overgaan. En dat doen ze niet elke dag. Dus dat vinden ze wat spannend. Nou, dan zie je aan hun houding dat ze een beetje afwachtend zijn. Hoofd wat naar beneden. Even kijken, even ruimen van kunnen we die weg, kunnen we daar echt overheen? En daarna hadden ze door dat ze naar het gras in konden. Ja. Nou, je zag de staart omhoog.
0: Ja, ja, en dat was,
1: nou dat is dus echt opwinding bij koeien van hey, nieuwe wei. Sommigen hebben daar nog nooit gelopen, anderen wel een keer eerder.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is ook voor hun ook een stukje spanning, maar ook... Ook een explosie van joehoe, wij gaan weer.
2: En jij zei net, deze koeien staan droog,
1: maar
2: ze zijn zwanger.
1: Ze zijn, ze krijgen een kalfje.
0: Ja, wij willen graag weten, wat betekent droog? Ja, een droog. Behalve dat je dan geen drank meer drinkt, toch?
2: Ja.
0: Dan sta je toch droog?
1: Bij ons mensen, als je droog staat, dan drink je geen alcohol. Deze koeien, die hebben vorig jaar een kalfje gegeven. En die hebben nu aan hun vakantie toe, hun zwangerschapsverlof. Dat betekent dat ze nu geen melk geven. En dat ze gewoon 2 maanden lang, noem het vakantie. Ze bereiden zich langzamerhand voor op hun volgende kalfje.
0: Ja.
1: En tot die tijd, dan wordt er even niks van ze, niks van ze verwacht.
0: Het is wel een beetje een ontzwangeringperiode, zeg maar, zoiets.
1: Net andersom. Dit is de voorafgaande aand.
0: Oh, oké. Okay.
1: En die koeien die bereiden zich gewoon daarop voor. En ze zijn droog, want ze geven geen druppel melk op dit moment.
0: Kijk, dat is het.
2: Maar dan zie je wel een gigantische uier hangen. Bij eentje zag ik toch echt een hele grote uier.
1: Jazeker.
0: Die heeft natuurlijk al een
1: maar die, de, wij ja, hebben maar onze dan... koeien die... Het is met mensen, elk kind. Dan zet het weefsel aan. En hier zitten een aantal koeien bij. Die zijn al behoorlijk op leeftijd. En die zijn nog gewoon hartstikke fit. Dus ja, dan zie je een grote uier. Dat heeft te maken met leeftijd.
2: Ja, maar die vult zich dan dus niet meer met melk?
1: Ja, straks wel weer.
2: Ja, straks, maar nu niet.
1: Nee hoor. Nee.
2: Okay.
0: Hij staat droog, hè?
2: Ja.
1: Ja. En ook dat knipt ook nog weer, dat trekt ook nog weer. Deze zijn net droog. Dus dat weefsel, dat trekt ook nog weer wat op. Dus dat trekt uiteindelijk gewoon weer helemaal op. En dan neemt die, dat uier neemt af.
2: En hoe lang draagt een koe?
1: Een koe die draagt, wij proberen altijd van 1 keer in het jaar een kalfje en 2 maanden tussenuit. Dus dan hebben ze zwangerschapsverlof. Dat is een beetje het ritme waarin je koeien houdt. En vaak is het iets langer, dat zit binnen een jaar, geven ze eigenlijk nooit een kalf. Maar daar zit dan weer meestal meer dan een jaar zit dat tussen.
2: En de draagtijd?
1: Ongeveer? Ja,
2: Ons is 9 maanden.
1: Ja, nou ja, en koeien die zitten daar

0: Die zit, als je dan het jaar telt, dan die zit nou rond 10 maanden.
1: Oké, okay. Precies. Zo lang nog.
0: Ja. Ja, dat is wel heel wat werk hoor, maar zo'n koetje in elkaar te zetten.
1: Ja, maar een bolle.
2: Al die vlekjes erop.
0: Al die vlekjes erop.
2: Ja, nou, nou, dat je die er ook op hebt.
0: Hebben ze ook allemaal eigen karakter?
2: Ja.
0: Koeien?
2: Ja, koeien hebben, het zijn allemaal persoonlijkheden. En ze hebben koeien binnen het ras. En die hebben allemaal een verschillende karakter. En wij hebben wat verschillende rassen koeien hier lopen. Nou, ja. Tussen de rassen zit ook veel verschil in karakter.
0: Wat voor rassen hebben we hier?
2: Wij hebben hier een paar jerseys lopen. Ja. Nou, het schilderij achter jullie, hier zien jullie onze oma jersey.
0: Ah.
2: Dat is dus eigenlijk een klein koeienras. Lijkt het meest op een hertje. Wat je op een heel aantal boerderijen ook ziet. Geven melk met een heel hoog vetgehalte.
0: Ja.
2: Het zijn wat kleiner koetjes. En dat is de hobby van onze dochter, onze jongste dochter Hendrieke.
0: Ja.
2: Die, die denkt na over als je op het gebied waar wij zitten koeien houdt, moet je dan de Nederlandse melkkoe hebben. Ja, of moet je toch kijken naar een kleiner koeienras wat misschien wat efficiënter is. Ja, waarvan we weten niet helemaal of het past, maar dat zijn we aan het uitproberen of dat past. Ja. En die zijn heel nieuwsgierig. Die, als je in de stal loopt, die kijkt de hele tijd met je mee. Net als met tennis, zeg maar, dan gaat die bal van links naar rechts. Dan kijken de mensen allemaal mee, van de links naar rechts. En deze koeien, ja, die zijn altijd heel attent bezig met ons. En daar hebben we een aantal van.
0: En een ander ras wat jullie hebben?
2: En de meeste koeien die wij hebben is zoals we ze allemaal kennen uit de Nederlandse weien. Dat ze allemaal de Holstein Friesian.
0: Ja, ja.
2: Meest is het zwartbont, een aantal zijn roodbont. En dat is wat eigenlijk bijna, ik zeg niet lang niet iedereen, maar bijna alle Nederlandse koeien zijn van dit ras.
0: Ja,
2: en dan is zwartbont dus heel erg leuk. En af en toe dan wordt er een rood kalfje geboren, een roodbont kalfje. Nou, en dat vinden meiden dan weer leuk.
0: Ja.
2: En helemaal sinds ze doorhebben dat ze dat kunnen sturen. Want rood is recessief, dus zwart over erg dominant.
0: Ja, ja.
2: Dus als je rood keer rood, krijg je 100% rood.
0: Ja,
2: nou ja, dat zijn de dingen.
0: Dus de biologie in optima forma, hè?
2: Ja.
0: Tenminste, wat wij vroeger moesten leren. Zo van, hoeveel procent kans heb je als je dit met dit kruist?
1: Ja.
2: Precies die.
0: Ja.
2: En daar kun je dus, en dat is hartstikke leuk om dat ook met leerlingen te doen.
0: Ja.
2: Van, hoeveel kans heb je op een zwartbont kalfje of een roodbont kalfje? Ja, en dat is ook wat vooral onze jongens gewoon echt hartstikke leuk vindt. En we hebben nog een paar, wie kent ze niet? De Milka-koe. Hè?
1: Die hebben paarse vlekken.
2: En die hebben geen paarse vlekken. Die geven geen chocolademelk.
0: Niet.
2: Maar dat type koe is, daar hebben we ook een aantal van gekruist.
0: En zijn koeien, kunnen die ook bevriend zijn met elkaar?
2: Ja, zeker.
0: Ja, dat ze vriendinnen zijn, of juist niet, misschien?
2: Dominant. Het is een kudde, dus er is altijd een vorm van dominantie. De sterkste. Mensen kunnen heel verlegen, heel terughoudend zijn. Nou, je hebt ook verlegen koeien.
0: Ja.
1: Schattig, wat een lief idee.
2: Ja, en als je we hebben hier dan 120 koeien in de stal rondlopen. En als je ze, je herkent gewoon patroontjes, ze zijn heel erg honkvast. We hebben een witte koe, Sneeuwwitje, heeft ooit in een film gespeeld. Als ik die zoek, dan weet ik al in welke hoek van de stal ik haar kan vinden. Want ze zijn altijd ongeveer op dezelfde plek. Ja, ze lopen door de hele stal, maar het rusten, het eten, dat doen ze het liefst op haar eigen, of in de buurt van haar eigen plek.
1: Ja. Yeah.
2: En je hebt ook koeien, we hebben vorig jaar een paar koeien gekocht van een bedrijf dat was gestopt. En er zijn altijd drie koeien, die zijn altijd bij elkaar in de buurt. Want die komen, dat zijn dan van, die zijn met z'n drieën, met z'n vieren in een vreemde groep gekomen. Nou, en die zijn heel veel nog bij elkaar.
1: En krijgen ze dan ook ruzie onderling? Een soort van?
0: Of valt dat mee?
2: Er wordt rangorde bepaald. En dat kan ook inderdaad best even heftig gaan. Een koeien doen dat minder subtiel als mensen. Als hier een koe staat en die ander wilde langs. Nou ja, bam. De sterkste die beukt de zwakste aan de kant. maar aan de andere kant, ze zijn ook heel lief voor elkaar. Ja, want ze, ja, groomen, ik heb daar geen Drents woord voor.
0: Ja, ja.
2: Ja, maar ze slikken elkaar.
0: Ja, en dat doen paarden ook.
2: Dat doen paarden ook. Ze ja.

0: houden elkaar en ze hebben heel veel sociale interactie.
1: En groomen is eigenlijk dat ze zeg maar aan elkaar zitten, hè?
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Verzorgen, ja, slikken, kroelen.
1: Ja, kroelen. Ja, misschien is kroelen
0: ja,
1: dan een
0: en ook inderdaad, bij elkaar, het bij elkaar zijn is voor die een heel belangrijk.
1: Ja, precies.

0: Jullie doen niet alleen aan dieren, hè?
1: Ja, wij doen juist aan heel veel dieren. Niet alleen aan koeien, maar aan heel veel dieren. Ja, zo'n veestal, hè, want we zijn hier natuurlijk in de koeienstal. Zo'n veestal biedt gewoon heel veel ruimte aan verschillende soorten. Nou ja, de boerenzwaluw kwam net al even langs. Ja, daar zitten heel veel nestjes hier onder het dak. En die krijgen ook heel veel jongen, krijgen die groot. Ja. Elk voorjaar is het altijd spannend. Komen ze terug, ja. En dan zijn ze er. Ja, en er werd altijd gezegd, hè, en dat geloven wij ook, zwaluwen brengen geluk.
0: Ja.
1: Dus op het moment dat de zwaluwen weer terug zijn, maak je haar toch een klein sprongetje.
2: Ja, absoluut.
1: Dat is en het gezellige gekwet. Ik zeg altijd, ik heb een hele grote foyer in de stal.
2: Ja.
1: Het is de gezelligheid. Nou, en als dan de boerenzwaluwen er zijn, dan even later dan komen we de huiszwaluwen. Die dan echt nou ja, aan het huis onder de pannen of onder de dakgoot zitten.
2: Ja.
1: Dan komen die terug. Dan zeggen we, nou, hè, die hebben die gevaarlijke tocht ook weer overleefd.
0: En ik hoorde dat je een kerkuil hebt.
1: Ja, dat klinkt... Ik heb een kerkuil, ja, nee. Maar dat mag je niet zeggen. De kerkuil
2: heeft besloten om hier te wonen.
1: De kerkuil heeft ons uitverkoren. We hadden ooit een kerkuil heel zielig op het spand zitten. Daar we zeiden, nou, dat is wel heel sneu. Toen hebben wij zelf contact gezocht met de kerkuilwerkgroep. En van Jos L. zeggen de kinderen altijd, Jos van de Meer. En die heeft die hebben hier een kerkuilenkast geplaatst. En we hadden heel lang geleden hadden wij een paar wat één jong had. Nou, en toen helemaal niks. En we zagen wel steeds twee vliegen, maar we wisten eigenlijk niet waar ze zaten. Want het kan best zijn dat ze op een andere plek, zeg maar, jongen hebben. En dit, van de zomer, toen het zo heel warm was, toen zat er een heel klein grijs bolletje zat op de vloer. En toen zei onze zoon Lucas, mam, wat is dat?

0: En wij keken, ik zei, oh jee, ik zeg een jonge kerkuil. Maar die was waarschijnlijk door de warmte uit het nest gesprongen, ja. Omdat het te warm was.
1: Ja.
0: Dus toen hebben wij, dat is dan arbotechnisch altijd best ingewikkeld, want het is heel hoog. Dus dan heb je de shovel bij nodig en je hebt een ladder nodig. En je hebt dus een emmertje nodig met een
2: doek voor
0: het uiltje. En een chauffeur en, en Albert-Jan in de bak. En dan de ladder de tekent spannend aan en ik het uiltje aangeven. En toen bleek er 3 jonkies te zitten. En die ben 1,5 week later door Jos geringd.
1: Ja.
0: Dus toen zeiden we, nou dat is mooi. Dus we hebben dus weer een broedsucces gehad met de kerkuil. En we waren een paar weken later de stal aan het schoonmaken. Want ja, nou dat, hè, dat hoort dan wel. We maken de stal schoon. We laten alle zwaluwnesten, die laten we intact.
1: Ja.
0: En toen waren we met een span aan het schoonmaken. En toen zei onze oudste dochter Marieke ineens, moet je nou eens kijken. We hadden 5 kleine kopjes van een toornvalkje.
1: Oh.
0: En die zat achter het span, had hij dus 5 jongen groot gekregen. En toen zijn we daar maar gestopt met schoonmaken, want ja, die moesten we met rust laten.
1: Ja.
0: En die zijn ook allemaal uitgevlogen. En we hebben vrij, want je zei net, alles vliegt hier. Nou, er zitten spreeuwen die zwermen ook weer. En die gaan in veestallen zitten. En dat is best wel ingewikkeld, want die poepen overal op het voerdek, op de koeien, die eten het voer. En je wil ze eigenlijk er niet in. Maar ja, ze zoeken af en toe, zijn ze er en dan zijn ze zo weer weg. En die valkjes, die schrikken wel weer die spreeuwen af.
1: Ja,
0: dus we hebben dit jaar lang niet zoveel spreeuwen gehad als normaal. Nee. Dankzij de valk.
3: Die jaagt eigenlijk
0: weer op die spreeuwen, maar die spreeuwen,
1: natuurlijke afweer eigenlijk.
0: Die zitten hier op de roosters en er zitten altijd, bij koeien heb je stront, heb je stront vliegen, dus altijd veel vliegen. Nou, die zwaluwen die vangen vliegen, maar die spreeuwen die lopen over de roosters en die halen die maden van die vliegen, die halen die weer uit de box bedekken. Dus eigenlijk zijn ze hartstikke nuttig.
1: Ja.
0: Alleen,
3: alles helpt elkaar eigenlijk.
0: Ja, je hebt gewoon een kringloop. Je hebt gewoon een ecosysteempje in en om een boerderij.
3: Wat gewoon spontaan is ontstaan.
0: Ja, daar kun je niet bijsturen. Ik kan niet een uil kopen en hier loslaten. Dat komt hier aan. En als de omstandigheden zo zijn en dan dat zij denken, hé, hier kunnen wij wel wezen. Ja, dan komen ze hier. Ja. En dat groeit heel langzaam. En laat me niet vergeten, vroeger had zo'n dorp als anderen natuurlijk allemaal boerenschuren.
1: Ja.
0: En elke boerenschuur zat een steenuiltje zat in de buurt. Een kerkuil had zijn plek. Maar ja, al die boerderijen, die schuren, die stalden zijn afgebroken. Het is allemaal nieuwbouw. Een
3: woonhuis geworden.
0: En dus er is niet heel veel plek.
1: Nee.
0: En hier,
1: is het dan ook zo dat ze dan ook gewoon, dat je ziet dat er meer vogels van komen? Dat je dus meer boerenzwaluwen hebt, meer spreeuwen?
0: Nou, ik weet niet hoe zij in hun territoriaal gedrag staan, dat weet ik niet. Wel dat het steenuiltje, dat die nou ook veel vaker bij ons op de schuur of achter de schuur zit.
1: Ja, precies.
0: En die zat meestal op een boerderij hier vlakbij, maar dat is allemaal afgebroken. Dus nou, die is toch deze kant op gegaan, is toch verhuisd.
1: Ja. Ja.
3: Eieren voor zijn geld gekozen.
1: Ja, letterlijk.
3: Ja. Ja. En zo'n uiltje, komt hij dan, hij blijft ook hier dan wonen? Of trekt hij weer weg en op zoek naar een andere?
0: Kerkuil? Nou ja, het paardje, dat zit hij dus gewoon al een paar jaar. En als er maar voedsel is, en voedselaanbod, dat bepaalt voor hun alles. Ja. Dus ja, en hier is eten genoeg. Ik bedoel, hier zijn hartstikke veel muizen. En hier in deze omgeving ook. Er is voor die dieren is er genoeg te vinden.
3: Ja.
0: En dat geldt ook voor het steenuiltje. Want ja, wij zitten dan dicht tegen het dorp aan. Maar dat is ook wat zo'n steenuiltje dus nodig heeft. Hè? Die heeft altijd wel wat van activiteit nodig. En variatie in zijn omgeving, in zijn landschap.
1: Ja, precies. Ja, dat is eigenlijk wel leuk, hè? Je zo ziet.
3: Ik wil eigenlijk wel even naar de stal.
1: Ja, eigenlijk wel even zien, hè? En een beetje voelen. Ja. Had je ook nog vlinders?
0: Ja, wij hebben ook. Want we hebben een pruimenboom of 2 voor in de tuin staan. En het valfruit, kijk, wij doen zelf niet al die pruimen en er valt ook wel wat af wat al op de grond ligt. Nou, daar zitten gewoon, er zitten altijd heel veel vlinders op.
3: Vlinders op fruit?
0: Ja.
3: Ik dacht altijd dat die op bloemen zaten.
1: Dat lijkt mij ook, ja.
0: Nee hoor, je hebt een aantal soorten die, ja, die eten ook weer dat fruit, dat valfruit, wat openbaar.
1: Ja, dat is natuurlijk allemaal suikers.
0: En van die bruin is suikers voor hun.
1: Ja.

0: We lopen hier nou echt door een echte koeienstal, hè?
1: Zo, en wat ook een oppervlakte.
0: Zo, zeg.
1: Oh, wat gezellig.
0: En jij zei net al, wat ruikt het hier altijd lekker, hè?
1: Ja, ik vind het zo'n lekkere zoete geur.
0: Ja.
1: En de hondjes lopen gezellig mee.
0: Ja, het is hier een lekkere beestenboel. Ja. Geertje, wat zien we hier allemaal?
2: Nou, we staan hier nou midden in de lichtboxenstal. Nou, je hoort de spreeuwen. Je zag net allemaal, kijk op het span, daar zitten allemaal musjes. Maar ja, daar is die stal natuurlijk niet voor gebouwd. Maar dat is bijvangst, zeg maar, dat die hier ook een plek hebben. Maar wij staan hier voor onze melkkoeien. Want wij zijn voor ons inkomen afhankelijk van onze koeien. En die zitten hier in wat wij noemen een lichtboxenstal. Dat betekent dat de koeien gewoon vrij rondlopen. En die hebben een voer aan het voerrek liggen. Want je zei net van, goh, ik ruik van alles.
1: Ja.
2: Nou, dat is een mengsel van kuilgras met mais. Nou, dat komt hier allemaal van het eigen land, van het eigen bedrijf. En het is nu warm, dus de koeien hebben het ook warm.
0: Wij ook, hè?
2: Daarom hebben we eventjes de ventilator uitgezet, zodat we elkaar kunnen verstaan.
0: We maken het niet te lang, hoor, koetjes. We maken het niet te lang.
2: Nee hoor.
1: Echt een gigantische blazer.
2: Ja, nou, en dat is omdat koeien houden van eigenlijk helemaal niet van die warme temperaturen. Die hoge temperaturen. Ja, dat vinden ze niet fijn. Nou, en dan zet je een ventilator aan en die geeft wat verkoeling. En dat vinden ze heerlijk.
1: Ja,
2: en dat zoeken ze dan weer op.
1: En hier twee schattige kalfjes.
2: Ja, een koe krijgen. Die krijgt dus een kalfje. Die kalfjes die zitten bij elkaar. Nou, dit zijn twee wat jongere kalfjes. Die zitten even in een tijdelijk, even in een noodhokje. Want we zijn aan het verbouwen.
0: Oké.
2: Want we hebben besloten dat wij het roer om gaan gooien. Dat we overgaan op biologische melkvelderij. Gezien de plek ook van ons bedrijf. Pal op het Natura 2000 Drentse A. We zitten heel erg krap, strak er tegenaan. En we hebben vorig jaar al gezegd, nou misschien is het goed dat we dat het roer omgooien. Dat we toch richting biologisch gaan.
1: En wat houdt dat dan in?
2: Dat houdt in dat wij ons bedrijf gaan rond.

0: kan zetten zonder inzet van de chemische gewasbescherming en de kunstmest.
1: Yeah.
0: Dus dat wij nog meer afhankelijk worden van wat ons eigen land ons geeft.
1: Okay.
0: En dus dat wij, en wij willen daarbij ook zoveel mogelijk zelf onze gewassen verbouwen. Ja, en biologisch is een kenmerk waarbij je dus geen gebruik maakt van chemische gewasbescherming en kunstmest. Ja, en aangezien het Drentse A-gebied bron van drinkwater voor inwoners van Groningen. Ja, dan moeten we toch met elkaar kijken hoe we eruit kunnen komen.
1: Maar biologisch, dat houdt dan toch ook in dat de koeien niet gevaccineerd worden?
0: Jawel hoor.
1: Oh, dat wel.
0: Ja, zeker. Ja, dat was het ene. Was het ook de eerste angstige vraag van onze dochter.
1: Oh, gelukkig.
0: Van mogen we koeien die ziek worden nog wel beter maken? Ja, nee, dat mag. Dat is de welzijn in Nederland. Ook voor koeien is goed geregeld.
1: Ja.
0: En dit geeft hopelijk dan de garantie voor het feit dat we hier in kwetsbaar gebied zitten. En wij zijn steeds op zoek naar een manier hoe passen wij als melkveehouder in dit landschap, Nationaal Park Drentse A, met verbreden doelstelling. Dus dat er niet alleen natuur is, maar hier mensen wonen, hier wonen mensen werken. Dus ook een boerderij hebben. Nou, dat moet allemaal bij elkaar passen. En dit is een stukje, wij denken dat dit een stukje is van de puzzel van hoe wij hier gaan passen.
1: En word je daar dan ook in gesteund of geadviseerd? Of?
0: De meeste mensen die we spreken, die vinden het een hartstikke goed idee, fantastisch. Van beleidsmensen tot mensen die je tegenkomt. En alleen financiële steun is daar niet.
1: Nee.
0: En dat is een beetje zuur, want moeten we het zelf rond zien te zetten.
1: Ja.
0: En je hebt anderhalf jaar voordat jij van gangbaar naar bio bent. En je strooit dus geen kunstmest meer, je zet geen gewasbeschermingsmiddel meer in. Dus je land levert iets minder gewas.
1: Ja.
0: En je koeien zakken daardoor iets in de melk. Maar anderhalf jaar, die moet je dus wel omzien en moet je wel zien door te komen.
1: Ja.
0: Met minder opbrengst. Want een biologische melkprijs is wel hoger. Maar de kostprijs gewoon van het aan zich biologisch doen is ook hoger. Dus dat is wel terecht dat die melkprijs hoger is. Maar ja, wij zitten in wat mijn collega de zwarte sneeuwfase noemt. Dat je hebt eigenlijk alleen maar de lasten op dit moment. En dat is knap ingewikkeld.
2: Dat snap ik.
0: Ja.
2: Ja, dan moet je er misschien ook wat dingen voor laten.
0: Nou, wij dachten, laten we het eens omdraaien. Laten we eens gaan crowdfunden. En dan gewoon eens kijken wat de maatschappij. Hè, je levert toch een maatschappelijke dienst. Biodiversiteit, schoon water. Hè, je kleedt het landschap aan. En eens zien wat de maatschappij daarvoor over heeft. Dus we zijn gaan crowdfunden.
2: En hoe gaat het daarmee?
0: Nou, dat gaat heel rustig. Want als boer, het is natuurlijk niet onze, nog zo'n mooi Drents woord, core business.
2: Ja.
0: En je bent nou druk, de mais moet eraf en we zijn aan het inkuilen. Maar we hebben, we hebben wel een mooie actie opgezet. Wij hebben gezegd, wij zetten een extra brede bloemenrand in. En mensen die ons willen steunen, als die nou een vierkante meter bloemenrand gaan we adopteren, dan helpen we elkaar. Dan helpt de maatschappij ons om die omslag te maken die de maatschappij zelf wenst.
1: De fietsers kunnen ervan genieten, alle toeristen.
0: Maar ook de inwoners.
1: Ja.
0: En dat is een beetje de deal. En daarmee zijn we druk bezig om dat rond te zetten.
2: Luisteraars, even een oproep. Waar kunnen ze die crowdfunding vinden?
0: Op www.nieuwaltingen.nl.
2: Kijk. Dat is toch wel heel erg belangrijk natuurlijk dat we die biodiversiteit die jullie gaan helemaal gaan omzetten, zeg maar, opzetten.
1: Ja. Dat lijkt me ook nogal wat.
2: Dat lijkt een hele klus.
0: Ja, dit is ook een hele klus.
2: Ja, zeker.
1: En een stuk onzekerheid.
2: Ja. Ja, absoluut.
1: Prachtige koeien.
0: Maar de koeien blijven gelukkig de koeien.
2: Dan wordt het de biologisch boeren.
0: Ja, een biologisch melkveehouder op deze plek.
2: Heb je al meerdere in Nederland die dat doen? Waar jullie ook contact mee hebben?
0: Ja, zelfs in Drenthe, in de omgeving, zijn er meerdere biologische veehouders. En die, daar kun je even aankloppen en vragen hoe doe je dit of hoe doe je dat.
2: Ja.
0: Dus jou hoor.
2: Dat snap ik. Want jij bent naast gewone boerin ook nog beleidsboerin. Wat bedoelen we nu hier toch staan? Hm. Wat betekent dat dan?
0: Ja, de beleidsboerin. Wij proberen of wij de beleidsmakers, dus de bedenkers van allerlei beleidsregels, die willen we heel graag betrekken bij de praktijk.

0: Want soms bedenkt beleid iets van achter het bureau waarvan wij in de praktijk denken, ja, je wil iets, maar met wat je nu bedacht hebt, bereik je het tegenovergestelde. Juist van wat je niet wil. En dan zeggen we van nou, kom dan hier en bevraag ons. Als je iets wilt introduceren of je wil iets veranderen, ga in gesprek met boeren. En wij zijn een van die boeren die zegt van nou, kom hier en laat me het er eens over hebben. Of het ook de uitwerking heeft die je beoogt.
1: Nemen ze dat dan ook aan van jou? Of denken zij van nou, ik kom uit Den Haag, ik weet alles beter, bijvoorbeeld?
0: Nou, wij zijn al niet begonnen bij Den Haag. We beginnen gewoon mooi bij ons eigen gemeentehuis, bij ons eigen provinciehuis, ons eigen waterschap.
1: Okay.
0: En op het moment dat we, dat we met elkaar zorgen dat de ideeën waarvan wij en dan wij, dan ben ik niet alleen wij, hè, dat zijn onze medeboeren, juist hier, ja. Veehouders, akkerbouwers, allemaal hier uit Drentse Aa-gebied. En als wij het nou voor elkaar hebben, dat het waterschap zegt, hé, hey, de boeren in ons gebied doen het zo en zo. En dat draagt ook bij. En dan komt het van meerdere kanten.
2: Absoluut. Dat snap ik.
1: Ja.
2: Nou, dan zeg je beleidsboerin. Zijn er ook beleidsboeren? Of zijn het alleen boerinnen? Ja, nou, moet er eventjes. Wij zijn natuurlijk ook de dames van beestjes natuurlijk.
0: Ja, ik denk wel dat het een fenomeen is dat vooral bij de boerinnen terechtkomt. Ik denk ook omdat wij ook het grootste oog hebben voor de maatschappij. En dan pak je dat als eerste op.
1: Je ziet meer.
2: Ja,
1: als vrouw. Je ziet andere dingen.
2: Je ziet andere dingen.
0: Je pakt andere dingen op.
2: Ja, precies. Ja, precies. Ja. Ja, bedoel, jouw man is ook boer.
0: Ja.
2: Ja, maar die is dus met andere dingen bezig.
0: Ja, en die wordt veel gelukkiger van gewoon op de trekker, mooie snee gras. Mooi in de kuilbult. Die haalt daar veel meer voldoening uit. Ja, en ik probeer te kneden en te duwen.
1: Ja,
2: dat snap ik. Nou had je toen straks over een koe die Sneeuwwitje heette.
0: Ja.
2: Kun je die ons laten zien?
0: Dan moet je even kijken of ze vooraan loopt of dat ze achteraan loopt. Sneeuwwitje heeft meegespeeld in de film Anders. Over de acceptatie van de LHBTI. En dat het grootste gedeelte van die film is ook opgenomen in de gemeente Aanunzen. En Sneeuwwitje speelt in een heel aantal scènes die bij ons op stal is opgenomen. Tegenwoordig heet die film, kun je hem vinden onder There's Something About Alex.
2: Okay.
0: En Sneeuwwitje is al 12. Nou, die film is uit 2017. Dus Sneeuwwitje is met recht al een oude dame. Maar dan moeten we even...
2: Even kijken.
0: Ja, ik...
2: Nou,
0: ik
2: vind je die...
1: Een hele witte.
2: Ja, die daar helemaal...
0: Ja, ik denk dat haar is.
2: Luisteraars, het is prachtig. Het is jammer dat er geen tv
1: bij is. Waarom loeien ze niet als wij hier zijn?
2: Ja, dat is een ander koetje.
0: Ja, dit is een Jersey. Ja. Dat is Hendrike, onze jongste dochter, haar Jersey. En mama Jersey.
2: Okay.
0: Die staat ernaast.
2: Die staat ernaast.
0: En ja, waarom loeien die koeien niet? Ze zijn, rustig. Ze liggen rustig te herkauwen.
2: Ja.
0: Ze zijn aan het eten. Ze zijn eraan gewend dat er regelmatig mensen in de stal lopen. En ja, waarom zouden ze zich druk om maken?
1: Ja. Hey, en
2: waarom zouden ze zich druk maken?
1: Ja, om ons hoeft dat sowieso niet.
2: Zeker niet. We gaan verder op zoek naar Sneeuwwitje.

0: Waar zijn we nu, Geertje?
1: Nou, wij lopen nu in de werktuigenloods. Ja, we lopen even naar achter. Daar is onder andere woont daar de kerkuilenfamilie. Jullie horen de kalfjes op de achtergrond.
0: Ja.
1: Die zeggen van, nou, het is bijna tijd voor onze brak.
0: Ja,
1: en wanneer loeien ze? Nou dus.
0: Nu dus.
2: Ja, bewijs dat ze er echt zijn, hè?
1: Ja, zeker. Nou, hier is...
0: Het wagenpark zien we.
1: Het wagenpark. En daarboven in de schuur, daar woont het echtpaar Elg. En je ziet ook vlekken op de vloer waar dan eventueel uilenballen en mest ligt. Dus dan weten wij weer van, nou, ze zijn er nog. Maar ja, je verneemt ze niet, je hoort ze niet. 'S avonds in het schemer, ze vliegen, maar je hoort ze niet eens vliegen. Dus dat zijn onze gasten. Nee, wij staan hier in onze, onze akkerbouwwagenpark... We doen heel veel zelf en wij doen ook heel veel zelf, omdat wij van ons akkerbouwbedrijf proberen om met zo weinig mogelijk input aan middelen, met zoveel mogelijk techniek, onze gewassen onkruidvrij groot te laten worden. Dat is een heel lang verhaal, heel ingewikkeld. Maar dat betekent dus, hier staan een wietegg en hier staan schoffels. En hier die zijn er dus allemaal machines, die zijn er voor ontworpen. Dat, wij zitten hier op zandgrond. Onkruid groeit hier altijd, jaar rond. Of het moet al heel hard vriezen, onkruid groeit hier altijd. Dus we hebben vooral in het voorjaar zijn we de strijd tegen het onkruid. Ja, die voeren wij met behulp van wieden en schoffelen.
2: Van zo'n machine kan dat?
1: Ja, zo'n machine die...
0: Kan die ook in een gewone tuin?
1: Maar dan blijft er niet veel van je planten en van je bloemen over.
0: Nee, grapje.
1: wij nemen dan 12 meter in één keer mee. Maar dat moet ook, want anders kom je niet rond natuurlijk. Eerder kon je dat met een schoffel doen. Maar ja, de perceel zijn nou zo groot. En één persoon alleen, die moet zich daarmee redden. Nou, en daar hebben wij dus heel bewust op ingezet. Ook vanwege dat het hier het stroomdal is van de Drentse A. Wat dus ook een bron is voor de bereiding van drinkwater. Nou, wij weten ook van het allerlei projecten dat het juist die onkruidbestrijdingsmiddelen zijn. Ja. Dus die herbicides, zoals dat technisch heet, die middelen, die vinden ze het vaakste terug. Ja, is ook logisch. Ja. In het voorjaar, als de grond nog bijna kaal is, dan doe je een bespuiting. En dan heb je niet in de hand. Ja, dan komt er een dikke regenbui en dan spoelt alles weg richting de sloot. En dat wil je niet. En dat wil geen enkele boer. En dat probeert we op alle manieren te voorkomen. En een van de extremere vormen van voorkomen is dus dat ze niet toepassen en dan maar gaan wieden. Ja. Ja, die staat dus wel voor 5 ton aan machines in de schuur. Om het goed te doen voor de omgeving, voor het drinkwater en voor de biodiversiteit.
2: En wat ook een apparaat, hè?
0: Nou, dit is dan niet te geloven, man.
1: Ja.
0: Passen die allemaal wel op de weg?
1: Als je ze allemaal naast elkaar zet, dan heb je een protest, zeg maar. Dat doen we niet.
0: Nee.
1: Maar je gebruikt ze natuurlijk niet allemaal tegelijk.
0: De maishakselaar,
1: en dat is ook een grashakselaar, die gebruik je in het grasseizoen, in het maisseizoen. Dus dat begint in het voorjaar. En de mais die komt er nou allemaal aan. Er staat een bietenrooier voor onze eigen voederbieten. Nou, dat begint straks in oktober, november, kan tot december. Dan rooien we onze eigen bieten.
2: Dat is wel weer voor de koeien?
1: Dat voeren we aan de koeien. Ja, dat is eigen
0: voer. Is dat al een eerste omzetting, die bio-activiteit? Voor de akkerbouw?
1: Nou, die,

0: hetzelfde?
1: Nee, dat, is, dat staat los van biologisch. Maar dat zit in dat we graag onafhankelijk willen zijn. Hè? Zelfvoorzienend willen zijn in het rondmaken van die kringloop rond voer.
2: Okay,
1: hè? Ja. En gras dat verbouw je hier en mais. Nou, dan passen die bieten er mooi bij. Nou, ik heb twee akkerbouwers in huis. Die worden Albert-Jan en Lucas. En die worden gewoon heel gelukkig van akkerbouwdingen.
2: Ja, want je familie werkt eigenlijk naast hun school gewoon mee, hè?
1: Ja.

0: Nou, hoeveel boeren moeten wel niet opgeven omdat ze geen opvolgers hebben?
1: Ja.
2: Nou, en dat is een heel groot probleem. En dat zit ook de zorg van de sector. Ja, en als je dan jeugd hebt die dit leuk vindt, ja, dan moet je ook wel een beetje koesteren.
0: Zo.
2: Dus we proberen dat ook wel heel positief op ze over te brengen. Alles wat er nou speelt en actualiteit wat niet leuk is. Ja, dan proberen we toch ook wel, ook voor de jeugd te zeggen van, als je een toekomst wil, dan gaan we ervoor.
1: Ja, precies.
2: Ja, en onze jeugd zei van, ja, Denemarken, Canada, Zweden, Frankrijk, je kan overal heen, maar als het kan, moet hier.
1: Nou, ja. Kijk,
0: en
1: daar houden we van.
0: Zij doen ook hun eigen projectjes.
1: Ja, zij hebben hun eigen projectjes.
2: Ja, hun eigen interesses, hun eigen projectjes.
1: Goed zo. We gaan daar zo even verder over hebben.
0: Ja.
1: Want we willen natuurlijk veel meer weten, ook over die akkerbouw en hoe het allemaal gaat gebeuren en zo. Ja, over beestjes gesproken, hè? Je kunt op vakantie gaan, horen we je net, of je stopt het geld in de beestjes.
0: In een laserbehandeling voor een litteken.
1: Ja,
0: bijvoorbeeld. Nou, fantastisch.
1: Nou, we komen van het een in het ander natuurlijk. Hè? En we hebben het net allemaal gezien hoe mooi jullie het hier hebben. En dat jullie over willen naar de biokant. En we, ja, daar heb je natuurlijk ook in je akkerbouw aanpassingen voor nodig.
2: Ja,
1: of niet?
2: Ja, ons akkerbouwbedrijf is eigenlijk heel klein. Veehouderij is ons hoofdtak. Dus ons akkerbouwtak is echt heel klein. Maar die staat wel heel veel ten dienste van ons melkveebedrijf.
0: Dat wil zeggen, wat verbouwen jullie dan?
2: Voederbieten, gerst, gerst met erten. Dat is allemaal, allemaal veevoer. En,
1: zou voor
2: en
1: mensen maïs. Trouwens ook wel goed zijn.
2: Ja hoor.
1: Ja toch?
2: En, en ons doel is om minder afhankelijk te zijn van importvoer uit het buitenland. En het kan heel mooi in kring lopen als je graan verbouwt. Nou ja, ons graan is dan veevoer, maar er zit ook stro in. En dat stro, dat gaat weer in de potstal, dat komt weer op de akker. Ja, die koe die geeft melk en uiteindelijk geeft die koe dus ook vlees. Ja, en je kan er, en die melk, ja, daar wordt weer van alles van gemaakt voor ons mensen. Dus dat is voor ons is dat een hele ultieme manier van kringloopdenken en minder afhankelijk zijn van input van buiten ons bedrijf.

0: En nou, toen wij hier binnenkwamen, zagen we allemaal zakken dichtgezield met gras.
1: Ja, in ons akkerbouwbedrijf hebben wij een proefveld aangelegd. Omdat wij zelf heel nieuwsgierig zijn naar kringlopen van nutriënten. Nou, slaat plat, stikstof, nitraat. Hoe gaat dat? Wij hebben een bouwplan. Dat is een bouwplan, dat wil zeggen de vruchtopvolging van een bedrijf. Nou, daar zit bij ons nog een stukje aardappels in. Dat zijn zetmeelaardappels. Maar daar zit mais in, daar zit een gerstert in, daar zit gras in. En dat zit in een bepaalde volgorde achter elkaar. Nou, en wij zijn heel nieuwsgierig naar hoe gaat dat dan met die nutriënt, met die meststoffen. Hoe efficiënt gaat die plant ermee om? Wat zit er in de plant? Wat zit er in de aardappel? Wat zit er in de maiskolf? Maar ook, wat zit er nog

0: in de bodem. Want ja, je wil het, zolang het groeiseizoen is, mag het wel in de bodem zitten. Maar op het eind, in de herfst, ja, dan wil je dat die bodem, nou ja, schoon leeg, wordt die nooit. Maar dat, dat alles wat je hebt gegeven in het voorjaar, dat ook benut is voor de oogst.
1: Ja.
0: Nou, en we hebben nou zakjes liggen, dus we hebben weer gras gemonsterd. Nou, het is allemaal gewogen, dus we weten precies hoeveel kilo staat er op dat perceel. Nou, en dan komt straks de koerier van een lab. En dat lab dat analyseert dat. En dan weet je weer van, nou ja, het was zoveel kilo. En dan ook zoveel kilo stikstof, maar ook fosfaat. Maar ook bijvoorbeeld sporenelementen, zwavel, koper. Ja. Dat allemaal uitgerafeld. En dat geeft inzicht, ons als boer, maar ook de betrokken onderzoekers. Dit is een proef die duurt zeker 4 jaar. We gaan straks al richting... we hebben nou in 2024 begonnen. Dus we hebben 25, 26. Nou, en we hebben nu aangevraagd tot en met mei 28. En, want 1 jaar is geen jaar. En we zijn allemaal hartstikke nieuwsgierig. En we ontdekken allemaal dingen. Die hou je niet uit een boekje.
1: Nee. Zoals? Noem eens een voorbeeld.
2: Wat ontdek je dan bijvoorbeeld?
0: Nou, wij hadden... soms dan mislukte wat. Dat mislukt nooit. Maar soms lukt iets minder goed. En we hadden door omstandigheden in het eerste jaar heel veel onkruid in de aardappel staan. Echt heel veel. Nou, en de onderzoeker heeft dus de aardappelplant naar het lab gebracht en ook de aardappels. Toen keek hij om zich heen en dacht hij van, hier staat echt wel heel veel onkruid. Dus hij heeft ook dat onkruid van het proefveldje wat we bemeten, heeft hij meegenomen naar het lab.
1: Ja.
0: Nou, en dan bleek daar nog 124 kilo stikstof vastgelegd in dat onkruid. Als je dat niet weet, dan we wisten hoeveel er in de aardappels staan, in de aardappelplant en in de bodem. En dan zeg je van, nou, er mist, er is 124 kilo uitgespoeld. Bedreigt het grondwater? Nee, dat lag dus vast in het onkruid.
1: Ja. Okay.
0: En zo zijn er allemaal dingetjes die alleen al dus te doen, leren wij als boeren daarvan. Dat delen wij met andere boeren, omdat wij een demobedrijf zijn van het Delta... plan agrarisch waterbeheer. Dus
1: yeah.
0: Andere, en de kennis die we opdoen, die delen we ook weer met andere boeren. En dan hopen we dat we er met elkaar weer een stukje handiger in worden, zodat we ook, ook richting beleid, hè, de beleidsboer in.
1: Zodat
0: we richting beleid gewoon een verhaal hebben en zeggen van ja, weet je kan van alles bedenken achter een bureau, maar in de praktijk werkt het zo. En niet 1 jaar, 1 plek, 1 gewas, nee. Of 4 gewassen, 4, 5 jaar lang. Op zandgrond.
1: Ja. En dan zie ik hier ook klaver tussen zitten en van alles. Ik begreep ook, en dat zie ik ook op dat foldertje, dat jullie heel veel ook met bloemen erdoor doen.
0: Ja, wij werken met kruidrijk grasland. En dat is voor ons heel, een hele logische keuze geworden. Want het is hier in de droge zomers echt heel erg droog op de S. En dan is het eigenlijk te droog voor gras. Maar kruiden en klavers, die kunnen het wel, en die wortel wat dieper. Dus die houden we langer vol.
1: Yeah.
0: Dus we kunnen het gewoon wat langer uitzien als het heel erg droog is. Nou, en dan heb je dus bloemen. Ja, en als die bloemen dan weer gaan bloeien, hè, zoals in dit geval de klaver. Nou, daar hebben de vlinders en alle insecten hebben daar ook wat aan.
1: Ja. Yeah.
0: En het helpt ons gewoon om weerbaarder te worden voor droogte.
1: Okay.
0: En dat ziet er nog hartstikke mooi uit ook.
1: Ja, prachtig.
2: Het ziet er heel erg mooi uit. Sowieso, ja, absoluut. Als jij nou, even een beetje tot slot, hè? Want we kunnen wel uren doorpraten hier.
1: We kunnen hier wel komen wonen.
2: Ja, echt wel. Nou, dat kan hier prima.
1: Ja.
2: Eten genoeg.
1: Ook.
2: Ook nog. En verantwoord ook nog. Maar als jij nou eens 1 ding in het landbouwbeleid zou mogen veranderen, hè? Wat zou je dan... Waarvan zou je dan willen zeggen, daar zouden boeren en natuur echt mee geholpen zijn?
0: Oh, dat is een heel ingewikkelde vraag. Maar ik denk dat het al heel erg zal helpen als je dus van onderaf in de praktijk met elkaar begint. Hè, dat je van elkaar leert, maar dat je samen van onderaf kijkt en dat je het gaat insteken op klimaat in plaats van altijd maar boeren tegen natuur.
3: Ja.
0: Wij vinden

0: elkaar namelijk in klimaat. Want wij hebben allemaal last van klimaat, te droog, warmte, of te nat, te extreem weer. Nou, en als wij elkaar daar nou eens gaan vinden en dan van onderaf aan, en dan niet van achter de tekentafel en niet vanuit de kalenderlandbouw, maar wat heeft een bodem nodig? En wat kan een bodem leveren? En wat kan landbouw met zijn bodem nou toevoegen aan een gebied waar ook natuur in zit, maar ook gewoon onze hele samenleving, onze dorpen, alles. Nou ja, en dan komen we dus al even op de bloemenrandjes.
1: Ja.
0: Ja, maar dat is iets wat we extra kunnen geven aan de omgeving.
1: Dat is iets wat de luisteraar aan mee kan werken.
0: Ja, zeker.
1: Ja, kun je het nog een keer vertellen?
0: Ja, wij maken voor ons melkveebedrijf dus de overstap naar biologische boeren. Nou, lang verhaal kort. Je hebt anderhalf jaar zware jaren, want je hebt mindere inkomsten. En je hebt dat wel nodig, want je hebt hogere kosten. En dan kan je heel zielig doen. Maar ik dacht van, nou, we kunnen ook gewoon eens even bij de maatschappijen navragen van, hey, wij willen wel over op bio. Dat doen we voor schoonwater, dat doen we voor een landschap, maar ook voor onszelf. En wie ons wil helpen, graag. Want we hebben daar echt hulp bij nodig. En daar geven we bloemen voor terug. We gaan een brede bloemenrand inzaaien. En mensen kunnen die dus adopteren. Ja, en als die straks in de zomer, volgend jaar is dat, en mooi in bloei staat, dan geven wij terug. Dan zeggen wij, nou, kom maar.
2: En
0: dan
2: maar plukken.
0: We maken een stukje voor het plukken. We maken een stukje voor de foto's maken. Ja, dan geven we ook iets aan terug. En we geven het ook terug aan de beestjes.
2: Ja.
0: Maar ook aan degene die doneert. En die niet nog doneert, ja, die kan er ook bij langs fietsen. Die kan er ook van genieten.
1: Die heeft er
0: ook
1: nog wel genot van, hè?
0: Ja.
2: Absoluut.
0: En het is puur een manier om te kijken van ja, en in hoeverre kunnen we ook met elkaar, samen met de samenleving, deze stap maken.
1: Ik denk dat dit een mooi slot is.
2: Vind ik ook.
1: Van beestjes.
2: Ja. Ja.
1: We hebben heel veel beestjes gezien, we hebben beestjes gehoord. We hebben gezien wat ze te eten krijgen.
2: We hebben ze geroken.
1: We hebben alles. Dankjewel, Geertje.
0: Ja, graag gedaan.
1: Ja, Geertje en Ting. En Albert-Jan
0: Knijp
1: uit Anderen.
0: Ja.
1: Bedankt voor het interview.
0: Jullie ook.
3: A. en Hunze Backstage. Over dieren rondom en in uw huis. Beestjes met Lucien en Gerdien.
4: Radio A. en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoepen was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie...

0: Ja, ja. Funking for Jamaica was dat van... van wie was die nou?
1: Tom Brown.
0: Van Tom Brown. Dat is ook zo.
1: Ja.
0: Ik moet even mijn koptelefoon bij de hadden zetten, hoor. Moeilijk. Welkom terug bij het tweede uur van A. en Hunze Backstage. En fijn dat je weer luistert. Vandaag hebben we een bijzondere en belangrijk onderwerp in de uitzending. Maar we vliegen het op een hele toegankelijke manier aan. Het is deze week namelijk de landelijke week van lezen en schrijven. Georganiseerd door Stichting Lezen en Schrijven. In Nederland zijn er maar liefst iets meer dan 3 miljoen volwassenen voor wie het lezen van een ingewikkelde brief, het invullen van een formulier of gewoon het navigeren door een app op je telefoon helemaal niet zo vanzelfsprekend is. En eerlijk is eerlijk, de wereld om ons heen wordt er met al die digitale regels niet simpeler op. Om ons alles te vertellen over deze actieweek, wat er in de regio gebeurt en hoe we elkaar een handje kunnen helpen, schuift vandaag bij ons aan Titia Flux van de Stichting Lezen en Schrijven. Titia, ontzettend en welkom bij ons in de studio.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik zal even de microfoon iets dicht. Ja, zo. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, Titia. Het is de week van lezen en schrijven. Is dit voor jou en de stichting de drukste week van het jaar? Of voelt het gewoon als een soort feestweek, zeg maar?
1: Nou, een feestweek. Ik denk dat we daar ook vooral een feestweek van moeten maken. En als ik zie wat vooral de partners, en daar kom ik dadelijk even op terug, de partners van lezen en schrijven, dus bijvoorbeeld bibliotheken en instanties, allemaal organiseren deze week, zit er absoluut een heel feestelijk tintje aan.
0: Kijk
1: aan.
0: Ja. De stichting Lezen en Schrijven, wat doet die buiten de week van lezen en schrijven om? Wat doet die nog meer?
1: De Stichting Lezen en Schrijven is in 2004 is die opgericht door prinses Laurentien. Dat is een Poolse boegbeeld geweest. En de Stichting Lezen en Schrijven is vooral bezig om bewustwording te creëren voor lage basisvaardigheden. En lage basisvaardigheden, dat zijn lezen, rekenen, schrijven, maar ook digitale vaardigheden. Want zonder dat je digitaal een beetje actief bent, kun je tegenwoordig best moeite hebben met allerlei dingen die heel gewoon zijn geworden de afgelopen jaren.
0: Ja, maar nou is toevallig ook in deze week wordt er enorm besproken, omdat de kinderen die van de basisschool afkomen haast niet meer goed kunnen lezen.
1: Ja, dat klopt. Dat onderzoek is gisteren gepubliceerd. Ja.
0: En daar ben ik eigenlijk ook best wel van geschrokken hoeveel kinderen dat het zijn die niet goed kunnen lezen.
1: Nee, dat is al jaren is dat een tendens, dat naar beneden loopt. Dan wordt er heel vaak natuurlijk gekeken naar het onderwijs en naar de docenten. Dat speelt een rol, maar wat ook meespeelt is dat kinderen steeds meer eigenlijk wel opgroeien in een taalarme omgeving. En daar bedoel ik mee dat ze eigenlijk weinig lezen, weinig rekenen, zelf weinig schrijven. Voor een groot gedeelte wordt dat dus eigenlijk ingevuld door het mobieltje.
0: Ja, het social media, zeg maar. Tijdens social media ook gebeuren.
1: Ja.
0: Is dat, want je hebt nu ook AI, heb je, waar kinderen ook veel van gebruik van maken. Maar daar zit toch ook een stukje in waarvan een kind kan denken, zo kan dat ook geschreven worden.
1: Ja. Klopt.
0: Dus is het nou leerzaam dan, dat sociaal media? Of zeg je van boeken, dat is het allerbeste?
1: Nee, echt niet. Allebei, echt waar. Maar het heeft ook heel veel te maken met leesplezier. En dat begint al op heel jonge leeftijd. Dat begint eigenlijk al dat je als kind wordt voorgelezen. Misschien als je gewoon 1 of 2 jaar bent, je wordt voorgelezen. En dat je daar plezier in krijgt. Dat je zelf een verhaaltje gaat verzinnen als je die plaatjes ziet terwijl je nog niet kan lezen. Dat je ouders of je grootouders je daarin stimuleren. En kinderen die plezier hebben in lezen en in verhalen vertellen, die kunnen gewoon ook makkelijker leren lezen. Omdat hun woordenschat, ook al kunnen ze het niet lezen en schrijven, het woordenschat is al veel groter geworden doordat ze heel veel tekst hebben gehoord.
0: Ja, is het nou zo dat die kinderen die moeten eigenlijk weer in het voortgezet onderwijs een extra impuls krijgen om weer te gaan lezen? Zadelen ze de basisscholen, de voortgezet onderwijs daar dan niet mee op?
1: Oei, dat vind ik wel een lastige vraag. Daar durf ik ook geen antwoord op te geven. Want
0: nee.
1: Dat,
0: nee.

0: Dat is niet mijn specialiteit.
1: Oké, dan gaan we weer terug. Veel mensen denken bij lezen en schrijven meteen aan de schoolbanken en een strenge leraar met een rode pen.
0: Nou.
1: Welke sfeer hopen jullie deze week daar uit te stralen dat dat eigenlijk niet zo is?
0: Ja, dat kunnen wij vooral niet alleen. Dat zijn vooral ook bijvoorbeeld de bibliotheken die daar een rol in spelen. Zij organiseren heel veel leuke dingen. Zoals bijvoorbeeld, wat ik persoonlijk erg leuk vind, een brievenwasseretten. Nou, dat zal ik direct even toelichten. Ja, vragende blik. Ja. Een brievenwasseretten, dat is het volgende. Hoewel de overheid en allerlei instanties erg zijn best doen om duidelijk te schrijven en eenvoudig te schrijven, is er ook een hoop jargon. En alleen het woord jargon is al jargon. Hè? Ja. Betekent gewoon veel moeilijke woorden. Dus precies. Kun je nagaan hoe makkelijk dat het er gewoon insluipt. En zo'n brief van bijvoorbeeld een woningstichting of van een UWV of van een gemeente, als je dat niet kunt begrijpen, kun je ermee, en dat is een beetje een ludieke actie, kun je ermee naar een brievenwasseretten. Daar staat een grote wasmachine. Daar stop je hem in. Deurtje gaat dicht. Nou, dan moet je wel even wachten.
1: Is dat AI?
0: Nee, dat is geen AI. Nee, dit is real life. Dit is real life. Ja. Deurtje gaat dicht. En dan zijn er mensen die dus weten van taal en hoe je taal eenvoudiger kunt maken. Die vertalen die brief in gewone taal. Dus als daar bijvoorbeeld staat, dit is bestuursdrang, of bestuursdwang heet het geloof ik, dan zeggen ze van ja, dit is een boete. Punt.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Waarom doen ze dat van de overheid dan niet direct zo in? Ik noem het dan maar Jip en Janneke taal. Nee, dat iedereen dat begrijpt.
0: Nou, ik ben het niet met je eens als je Jip en Janneke taal zegt. Want dan klinkt het dus alsof het kindertaal is.
1: Ja. Maar als je kijkt dat veel ouderen met name enorm problemen hebben met lezen en begrijpend lezen. Ja, dan zou je dat toch in de Jip en Janneke taal veel beter aan ze kunnen uitleggen. Ja. Dat je in dat jargon weer teruggaat.
0: Ja, nee, dat klopt ook helemaal. Alleen wat ik bedoelde, en dat was ik net niet helemaal duidelijk in. Jip en Janneke taal, dan lijkt het net alsof jij het in kindertaal uitgelegd moet krijgen. Dus als je het gewoon noem het gewoon duidelijke taal, simpele taal, eenvoudige taal, heeft niemand bezwaar tegen.
1: Ja, net zoals het journaal in makkelijke taal.
0: Ja, en binnenkort komt er ook een Libelle in makkelijke taal.
1: Kijk,
0: voor de tweede of derde keer. Het tijdschrift Libelle. Ja.
1: Oké, nou leuk. Ja. Als we deze actieweek gaan vergelijken met de grote landelijke campagne, wat is dan de blikvanger waar luisteraars deze week echt niet omheen kunnen?
0: De blikvanger van de week van lezen en schrijven?
1: Ja.
0: Oei, daar heb ik gewoon geen antwoord op.
1: Daar heb je geen antwoord
0: op? Nee, wat is de blikvanger? Ik denk dat het belangrijkste is deze week, en dat gebeurt dus op verschillende manieren. Onder andere doordat veel collega's en ik bij radiostations aanwezig zijn. Dat we proberen om te zeggen van, joh, dat je het niet zo goed begrijpt. Of niet zo goed kan rekenen of lezen. Dat is niet erg, want we kunnen niet allemaal alles. Maar het is wel een van de belangrijkste dingen om mee te kunnen doen in de maatschappij. En tegenwoordig hebben we niet meer die leraar met die rode pin, maar is er voor iedereen die wil, is er een cursus of een training of hulp, op welke manier maar ook. En dat sluit aan bij wat jij wil leren. En er is dus geen meester meer of juf die zegt van, en nu moet je deze gezegdes ontleden en signaalwoorden aanduiden.
1: Ja. Maar dat doet de Stichting Lezen en Schrijven, die organiseert dat soort cursussen?
0: Nee, dat doen we niet zelf, maar dat doen wij in samenwerking met bijvoorbeeld ROC's. De mbo-opleidingen. Die ook een volwassenenafdeling hebben.
1: Ja, precies.
0: En wat ook kan, is even los van gewoon burgers, is ook dat er binnen bedrijven dat er aandacht is voor lezen en schrijven en dat er cursussen op maat worden gegeven in het bedrijf.
1: Ja. Goed, er is een nummer gemaakt. En daar ben ik zelf een beetje debet aan.
0: Nou.
1: Ik moet zeggen, ik heb alleen de tekst geschreven daarvan. En de muzikale omlijsting daarvan, dat is allemaal computerwerk. Want als je dat zelf zou moeten betalen, bekostigen, dan ben je een enorm vermogen. Maar goed, ik heb dus een nummer geschreven en die heb ik opgestuurd naar de directeur, geloof ik. Is dat van Stichting Lezen en Schrijven?
0: Nou, ik denk onze communicatieman.
1: Of de communicatieman Michiel Halve. Ja. Of Michael Halve.
0: Ja.
1: En dat nummer wil ik graag even draaien. En helemaal is het een nummer wat heel belangrijk is voor de mensen die het aangaat. die problemen hebben met lezen, schrijven, formulieren invullen, social media te volgen en dat soort dingen. Nou ga ik even naar de techniek kijken of je me

0: in kan starten. Hij zit op Spotify 2 en dan moet je hier die moet je opstarten. Die. Goed. Ja? Oké, okay. we gaan het proberen of het lukt. Ik had hem voor mezelf al ingesteld, maar... Ja, doe maar. Spotify 2.
1: Ja, dat heb ik.

0: 3 miljoen verhalen. En ja, daar is de ondergetekende, die is daar debet aan het nummer. Althans, de tekst alleen. Het arrangement, dat is allemaal computerwerk. Dat geef ik eerlijk toe. Dat kan ik zelf dus ook niet doen. Goed, bij ons nog steeds in de studio, Titia Flux. En zij is van de Stichting Lezen en Schrijven. Titia, in het begin hebben we het gehad over de herkenbare praktijk en de luchtige invalshoeken om dit punt aanhalig te maken. Mm-hmm. Even zien hoor, aanhalig te maken. Ik heb nu een blokje en dat gaat over succesverhalen en de menselijke kant van het feit laaggeletterdheid, laat ik het zo zeggen.
1: Ja.
0: Je spreekt ongetwijfeld spreek je ook heel veel mensen via de stichting. Is er een mooi of hartverwarmend verhaal uit de praktijk dat jou altijd is bijgebleven?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik werk zelf nog niet zo heel erg lang voor lezen en schrijven. Ik ben begonnen in de vakantie, maar ik heb er vroeger wel mee te maken gehad. Ik ben ooit begonnen met werken op een uitzendbureau in Hoge Zand. Productie en technisch personeel. Ik vond het heel normaal dat daar mensen kwamen die mij vroegen hun formulieren in te vullen. Die hun loonbelastingformulier mee naar huis namen om in te vullen. Of die hun bril vergeten waren. Of ja, dat soort dingen allemaal.
0: Ja, dat zijn die verhalen.
1: Je vraagt naar een mooi verhaal. Kort geleden heb ik weer opnieuw de verhalen gezien van de taalambassadeurs, de ervaringsdeskundigen hier in Drenthe. Dat zijn Gea Mulder en Dennis Bos. En zij staan ook op RTV Drenthe, waar gisteren een uitzending was om de Week van Lezen en Schrijven te openen. En daar zie je vooral de trots van mensen die hebben gewerkt aan het verbeteren van lezen en schrijven. En dat ze minder afhankelijk zijn geworden van hun omgeving. Dat ze zich niet meer schamen of bang zijn voor onverwachte situaties. Hè, zoals jij ook net in je nummer al beschreef. En voor wie de wereld vooral gewoon veel groter is geworden.
0: Ja. Krijg je nou ook feedback van die mensen? Die bijvoorbeeld ook ik noem het even laaggeletterd.
1: Ja,
0: die laaggeletterd zijn en die een cursus hebben gedaan en die daar heel goed uitgekomen zijn.
1: Ja, dat hoor ik vooral via de docenten.
0: Ja, maar niet van de mensen zelf.
1: Nee, daarvoor sta ik daar weer te ver van af. Omdat veel van de mensen waar ik een rol in speel, die werken bij bedrijven. Dus die hebben dan al te maken met hun eigen manager. Misschien met een HR-afdeling. En dan komt daar een school iets doen. Daar sta ik te ver van af. Maar ik hoor het wel graag terug van de docenten. Want die zijn daar minstens net zo trots op.
0: Ja. Ja. Hey, wat is een misverstand over laaggeletterdheid? Dat je vandaag voor eens en voor altijd de wereld uit wilt helpen?
1: Dat laaggeletterdheid betekent dat je dom bent. Dat is een misverstand. Groot misverstand.
0: Zien mensen dat laaggeletterdheid als dom?
1: Ja. Ja, dat daar. De omgeving vindt dat dom, die lacht daarom. Als ze ik ken het ook gewoon uit mijn eigen omgeving. Van, die moet je dat niet vragen, want die kan dat. Die moet je dat niet. Sorry, ik zal dichterbij praten. Ja, ik ben dichterbij. Die moet je niet vragen iets op papier te zetten, want dat kan die niet.
0: Ja.
1: Of dat doet zijn vrouw.
0: Een beetje denigrerend.
1: Denigrerend, ja.
0: En wat hoopt de stichting daarmee te bereiken? Om mensen anders over laaggeletterdheid te laten denken?
1: Ik hoop vooral dat de mensen zelf die luisteren en die denken, ik ben daar niet zo goed in en ik vind dat moeilijk. Dat ze inzien dat ze daar niet alleen in zijn. Dat heel veel mensen zijn. Dat heb je net al genoemd. 3 miljoen. Alleen in A en Hunze zijn dat al bijna 700.000 mensen. Heb ik al even uitgerekend. En dat ze een stap willen zetten. Bijvoorbeeld in de richting van het taalhuis. In A en Hunze in Gieten bij de bibliotheek. Om te kijken wat is hier wat mij past om te leren.
0: Hoe kom je aan die cijfers?
1: Die heb ik doorgekregen van onze communicatieman.
0: Ah.
1: Ja.
0: Ja, even kijken hoor. Dat is veel. Dat is de persvoorlichter voor jullie?
1: Ja, dat is mijn adviseur communicatie. Dat is Michael Halve. Ja. Ja.

0: Ja, ja, en die heeft de cijfers en die heeft hij weer van het expertisecentrum basisvaardigheden.
1: Stel een luisteraar denkt nu, hey, mijn buurman, collega of een familielid worstelt hier eigenlijk ook mee. Wat is de allereerste, het meest laagdrempelige stap die je diegene aanraadt?
0: Stel.
1: En dat is ook voor mij wel van toepassing. Ja. Ik kan ook een aantal mensen die, ik blijf het laaggeletterd noemen. Niet dom, maar ik blijf het laaggeletterd noemen. Misschien ook wel voor mij van toepassing.
0: Ja, voor mij, ik zou zeggen, de eerste stap is stel een vraag. En die vraag is, heb je daar moeite mee? Heb je dat vaker, dat je het lastig vindt om zo'n formulier in te vullen?
1: Heel rechtstreeks.
0: Ja. Maar ik weet dus wel uit ervaring dat dat heel bevrijdend kan zijn voor iemand. Omdat het dan namelijk ook gewoon wordt gemaakt.
1: En, ja.
0: Want stel je wilt hier een nieuw vloertje leggen en je hebt moeite met rekenen. Dan vraag jij misschien wel je collega van, goh, kun je me even helpen? Want ik weet niet precies hoe ik dat moet opmeten. Ik noem het maar even zo.
1: Ja.
0: En dat geldt ook voor het opstellen van een sollicitatiebrief of het vinden van een nieuwe auto op Marktplaats. Dat je dat lastig vindt om te doen.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja.
1: En waar kunnen mensen deze week terecht als ze mee willen doen aan een activiteit?
0: Deze week hebben we in A.N. Hunze hebben we nog geen activiteiten. Die zijn wat uitgesteld. Ze kunnen wel bijvoorbeeld naar Hoogzand of naar Tinalo. Ik heb niet precies op mijn netvlies wat er precies te doen is. En ik zou bijna zeggen, als ik verwijs naar de website www.lezen-en-schrijven.nl, moet je die al wel kunnen vinden en dus al digitaal vaardig zijn.
1: Dat zal wel kunnen, denk ik.
0: Ja, dus als het gaat om activiteiten, zou ik vooral het taalhuis in Gieten in de gaten houden. En die kun je ook gewoon bellen. Natuurlijk hebben ze ook een website, maar je kunt ze ook bellen. En de taalhuiscoördinator is Karin Koik. En haar nummer mag ik noemen. Dus ik zal hem
1: oplezen. Ja, doe maar.
0: Dat is Karin Koik, 06-28-51-72-91. Ik zal het nog een keer herhalen, want ik was natuurlijk heel snel.
1: Heel snel.
0: Het taalhuis in A.N. Hunze, daar is de coördinator. Haar naam is Karin Koik en het nummer is 06-28-51-72-91. En wat ik er dan direct bij wil zeggen, als je echt denkt, nu ga ik wat doen. Morgen van 11 tot 12 is er spreekuur in Gieten in de bibliotheek van het taalhuis. Dat is iedere donderdag van 11 tot 12. Dan kun je gewoon binnenlopen. Karin is daar en ja, zij vindt jouw vraag alleen fijn om te horen.
1: Kijk. Dat is iedere donderdag. De achternaam van Karin. Die
0: ja, dat is een moeilijke naam. Dat is Koik. Dat is K-O.
1: K-O-I-J. I-J.
0: C-K.
1: C-K. Karin Koik.
0: Ja.
1: En die zit in de bibliotheek in Gieten.
0: Ja, maar niet altijd. Want zij is ook docent aan, Terra College. Of Alpha. Hou me te goede. Ik weet het niet precies. Ik weet dat ze docent is. Dus zij is part-time coördinator. Maar ze is er in ieder geval op donderdag tussen 11 en 12.
1: Goed. Nou, wij gaan uiteraard dit nummer vaker herhalen tijdens de uitzending. En een speciaal verzoek aan de mensen die problemen hebben met lezen en schrijven, om die daarheen te verwijzen. Laat ik het zo zeggen.
0: Nou, heel goed idee.
1: Verder hebben wij nog een weet ik niet.
0: Moeilijk woord.
1: Dat was een moeilijk woord. Dat moet even in Jip en Janneke taal. Nee, alle gekheid op een stokje. Maar heb jij nou ook iets wat luisteraars beslist moeten weten over Stichting Lezen en Schrijven? Of over de actieweek Lezen en Schrijven? Wou je nog wat kwijt?
0: Wou ik nog wat kwijt? Nee, nou, het belangrijkste heb ik denk ik net gezegd. Blijf er niet mee rondlopen. Laat het probleem geen probleem blijven. En neem daar actie op. En neem anders iemand in vertrouwen. Je kunt ook bellen naar een landelijk nummer. Maar Karin weet dat ook allemaal. En zij is even het makkelijkste punt hier, denk ik, in de regio. Het enige wat ik kan zeggen is dat er vele mensen je voor zijn gegaan. En daar nooit spijt van hebben gekregen om iets te leren. En het fijne is vooral, denk ik, dat er als je weer opnieuw beter wil leren lezen en schrijven, dat er altijd wordt uitgegaan van wat jij wilt leren.
1: Ja.
0: Dus wil je je kinderen voorlezen? Wil je ze helpen met huis?

0: huiswerk, wil je dus inderdaad een DigiD aanvragen en dat soort dingen. Ja, het kan allemaal.
1: Dat is even weer het dingetje, dat huiswerk. Als je kinderen wil helpen met huiswerk.
0: Ja, dat ben je, ja.
1: Dan heb je een probleem. Want ik heb mijn zoon wel eens geprobeerd uit te leggen hoe je iets moet delen toen hij nog op een lagere school zat.
0: Oh ja, ja.
1: En dan kom ik uit de tijd van jaren 60. En dat deden wij met staatdelingen. Nee, pap, zo moet dat niet.
0: Oh. Nou ja.
1: Dan ben je uitge...
0: Ja. Ja, goed. Misschien wij, is het geen goed voorbeeld dat... geweest, het huiswerk.
1: Nee, maar...
0: Misschien met een spreekbeurt voorbereiden.
1: Maar, dat zijn volgens mij met een heleboel dingetjes zo. Als kinderen iets op school moeten leren... dan willen de ouders wel helpen. Maar het wordt misschien door de ouders precies... verkeerd uitgelegd zoals het op school geleerd moet worden.
0: Ja.
1: Of wordt geleerd.
0: Nou, dan vergeten we dat voorbeeld.
1: Dat voorbeeld gaan we vergeten. Oké, dat gaan we inderdaad vergeten. Titia, ik wil jou, tenzij je nog iets heel belangrijks te melden hebt...
0: Nee, ik wil alleen...
1: Want we kunnen nog uren praten.
0: Ja, nee, ik wil jou heel erg bedanken voor je lied...
1: Heb ik heel graag en met heel veel liefde gedaan.
0: Ja.
1: Ik stel ook voor mensen die dit nummer mooi vinden. En met name de mensen die problemen of moeite hebben met lezen en schrijven. Luister enorm goed naar de tekst van dit nummer. Dan weet je waar het over gaat. En schaam je niet als je niet goed kunt lezen en niet goed kunt schrijven of rekenen. Dankjewel, Titia, voor dit gesprek.
0: Heel graag gedaan.

tweede uur, Radio A en Hunze Backstage. Dat was muziek van eigen bodem van Raccoon en No Mercy uit 2011. De volgende die we draaien is een verzoekje trouwens van iemand uit Groningen. Zo meneer zal ik de naam nog even noemen. Uitje van Good Old Santana. En het heet Maria.

Nederlandstalige muziek van de formatie Doema met Henny Vriend onder andere en Ernst Jans. En dat was een nummer van het album Skank Vergeet Me. Even kijken, wat gaan we doen, dames en heren? We gaan even naar de jaren 80 met de Afrikaanse zangeres Sade. Bekend geworden met het nummer in de Nederlandse discotheken. Het heet Paradise.

Uiteraard bekend geworden in de jaren 80 met de nummer Smooth Operator. En dat was een hele grote hit, deze die je net hoorde. Paradise van Sade Adu. Oké, verder met het volgende nummer. Dat is een oudje van Kenny Rogers. De titel, hoor je zo.

0: ken je wel uit jouw tijdperk, Riemert.
1: Uit mijn tijdperk was dat 1968 was dat met Zen en het nummer Hair.
0: Ja, lekker nummer, joh.
1: Hey, trouwens, we hebben een nieuwtje.
0: Nou, vertel.
1: Arjen Hunze Backstage krijgt straks internationale sterren aan voor de microfoon.
0: Daar komen we straks in de tweede uur, of in de derde uur, helemaal uitgebreid op terug.
1: Dat gaan we doen. Dat gaan we zeker doen. En wil je alvast weten wat het is, kijk dan even op de Facebookpagina van Arjen Hunze Backstage.
0: Daar staat het uitgebreid op. We draaien nog even één nummer en dan een stukje instrumentaal tot het nieuws van 4 uur. We gaan luisteren naar Elvin Stardust en Pretend. Pretend.

0: Elvin Stardust en Pretense uit de jaren 70. En je kon hem nog van onder andere My Cockatoo. Zit erop, Riemer, het tweede uur.
1: Het tweede uur zit er ook alweer op. Gaat dat snel, hè?
0: Gaat allemaal supersnel.
1: En een hartstikke leuk gesprek met Titia Flux van de Stichting Lezen en Schrijven. Gaan we het in het laatste uur gaan we het daar nog even heel kort over hebben.
0: Ja, en in zomer in het derde uur even een beetje cafégeluiden op de achtergrond.
1: Zeker.
0: En even over het wel en wee momenteel wat er allemaal gaande is met de staking van het openbaar vervoer. Ja. Maar we gaan op naar de klok van 4 uur. Straks tussen 4 en 5 keuvelen met Hans en Riemer. Tot zo.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. En chauffeurs die moeten hierdoor omrijden. En dat kost volgens transportbedrijven veel geld. En de kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. En de bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep. Als

0: protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. Een Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer, een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Dit is AN Hunze Backstage.
3: AN Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Vijfhuis. De grootste feestwinkel van het noorden.
4: Goedemiddag.

0: Beetje geestelijk voer uit de jaren 70 van een van de meest creatieve Beatles ooit. En dat was Mr. George Harrison en My Sweet Lord. Goedemiddag, welkom bij het derde uur van Back... Of Arnhunze Backstage.
1: Arnhunze Backstage, ja. Arnhunze Backstage. En nou hoor ik mijzelf amper op de microfoon. Maar op de koptelefoon. Maar dat mag de pen niet drukken. Welkom nogmaals. Ook namens mij natuurlijk. Zo net een heel interessant interview gehad met Titia Flux.
0: Zeker.
1: Over het onderwerp lezen en schrijven. Deze week van 8 tot 15 september is de week van lezen en schrijven. En wil je daar informatie over hebben, bel gerust naar de studio en wij verwijzen je door naar de desbetreffende instanties die je kunt helpen.
0: Ja, en wil je bellen of appen, dan kan dat via 0592 70 30 30.
1: Ja, wat hebben we lawaai hier in de kroeg, hè?
0: Ja, joh.
1: Zo.
0: Gezellig weer, hè?
1: Ja, maar wel heel gezellig.
0: Wel gezellig.
1: Er is ook een hele leuk gezelschap zitten rondom ons. Ja, toch?
0: Ja, gezellig, joh. Even tussen de buien door, hè?
1: Ja, wat ik net dus zei, dat er binnenkort groot nieuws is bij Radio Arnhunze en het programma Arnhunze Backstage. Want we krijgen 3 wereldberoemde artiesten voor de microfoon.
0: Ja, en die hebben internationaal best wel wat betekend in het hitwezen. En het gaat om Mr. George McRae.
1: Ja.
0: Die woont nog geruime tijd in Nederland trouwens.
1: Ja, is ook getrouwd met een Nederlandse vrouw.
0: Ja, met Yvonne.
1: Ja.
0: En dan hebben we nog een dame van Mai Tai. En daar gaat zo meteen de SSP ook over. De stokoude Stroffnisplaat.
1: Harriet Wills.
0: Ja, en nog een dame van de Boney M Experience. En die heeft ook meegezongen bij de oude Boney M.
1: Ja, klopt. Edna Proctor is dat. Die krijgen we live, weliswaar voor de telefoon. Want ja, voor 10 minuutjes interview van Limburg naar Arnhunze te gaan rijden.
0: Woont ze in Limburg?
1: Nee, maar George McRae wel. Die woont wel in die omgeving. Nou, die laat je niet voor 10 minuten even...
0: Oh, dus waarom niet?
1: Goed, nee, hij moet alleen een hele gezellige dag maken in Arnhem.
0: Ja, maar wat ik begrepen heb, heeft George McRae wel een heel druk programma. Want hij reist nog naar Amerika, geloof ik, voor optreden.
1: Klopt.
0: En dan gaat hij nog op vakantie naar Aruba.
1: Ja, de drie... Ik vermoed dat de 23e september George McRae in de uitzending komt. En daarna gaat hij inderdaad naar Vegas toe. Naar Engeland gaat hij nog optreden doen. Maar die man die is al bijna... Nou, die loopt al tegen de 80. Als hij de 80 niet al gepasseerd is. Maar treedt nog steeds op. Hè?
0: Ja, en weet je wat heel interessant is? De discoperiode, ik heb het al eens eerder gezegd in de uitzending. Die begon met een nummer van George McRae, Rock Your Baby.
1: Ja.
0: En dat was eigenlijk een beetje de aanzet voor artiesten om met meer disco-nummers te komen. Maar hij was een van de eerste met Rock Your Baby. En later You Can Leave Me Alone. Maar een hele goede artiest trouwens.
1: Ja, maar zullen we dat nummer eens gaan draaien?
0: Ik heb hem in de lijst staan. Dus.
1: Heb je hem in de lijst?
0: Dan volgens mij moet ik hem in de lijst hebben.
1: Even kijken.
0: Ja hoor.
1: Ga ik even zoeken. Ja, ik heb hem al. Dat is deze. Die gaan we nou even draaien.
0: Lijkt me helemaal goed.
1: Uit het jaar 1974 is dit George McRae met het nummer...
0: I Can Leave You Alone.

0: Binnenkort dus een telefonisch interview met Mr. George McRae. En die was de opvolger, de tweede single in successie, I Can't Leave You Alone.
1: Wel spannend.
0: Wel spannend.
1: Ja, wel spannend en, dat we ze in de uitzending krijgen.
0: Ja, je kan gewoon Nederlands praten, toch, hè?
1: Ja. Hij spreekt vloeiend Nederlands.
0: Prima.
1: Maar weliswaar met een Amerikaans accentje.
0: Nou, dat is
1: maar,
0: prima.
1: Dat is toch gezellig?
0: Dat is heel gezellig.
1: Hey, wie we dan ook, ik denk een weekje later, wie we dan ook in de uitzending krijgen, dat is Edna Proctor. En die zong in de periode dat Bobby Farrell nog leefde op de achtergrond mee.
0: Oké. Okay.
1: En toen Bobby overleed, toen zijn zij begonnen met, hoe noemen ze dat, de Experience.
0: Ja, Boney M. Experience.
1: Experience. En toen is hij samen met de twee andere dames al die nummers weer uit de stofkast aan het halen. Ja. Zeg maar.
0: En ze treden nog op natuurlijk.
1: En ze treden nog steeds op.
0: Ja.
1: En nou zijn we daarna even ontschoten van die twee, maar daar kom ik...
0: Daar komen we straks op.
1: Ja, daar kom ik straks
0: op. Daar komen we straks op. Maar nu we het toch over Boney hebben, laten we gewoon een nummer draaien, joh.
1: Zullen we dat doen?
0: Ja, zeker.
1: En welke had jij in gedachten?
0: Ik had een nummer uit 1977 in gedachten. En eigenlijk is dat een oud nummer. Toen de tijd in een nieuw disco jasje gestoken.
1: Ja.
0: We gaan luisteren naar Sunny.

0: Eigenlijk grappig, hè? Die oude nummers, zoals Sunny, die we net ook draaiden van Boney M. Dat was eigenlijk een oud nummer. En ook deze, To Love Somebody, was een oudje van de Bee Gees uit de jaren 60. En opnieuw vertolkt door Jimmy Somerville.
1: Ja, maar je kunt niet stil blijven zitten met dit nummer, hè?
0: Lekker, hè?
1: Je blijft, dat heb ik namelijk ook met het volgende nummer. Zo gauw ik die hoor, dan moeten mijn benen bewegen, ondanks mijn leeftijd.
0: Ja, maar dat lukt nog wel.
1: Ja, dat lukt nog steeds.
0: Zonder ongelukken?
1: Ja, zonder ongelukken. Okay. Zonder ongelukken.
0: Nou, jij mag hem aankondigen.
1: Zal ik de Inner Circle ken je nog wel, hè?
0: Die ken ik zeker.
1: En er is ook een film waar dit muziek ook gebruikt wordt.
0: Nou, dat is een herkenningsmelodie van de tv-serie Cops.
1: Juist.
0: Dat was hem, hè?
1: Dat was hem helemaal. We gaan hem even draaien.
0: Helemaal goed, joh.
1: En dan zal ik me benieuwen of jij stil kan blijven zitten.
0: Nee, vast niet.
1: Vast niet.

0: Muziek van eigen bodem, van de Revelation Time. En we hadden drie lekkere reggae-nummers achter elkaar. En dit was South Africa. We gaan naar de SSP, Riemer.
1: Dit is de Stokouwe Stofnestplaat.
0: Dat zeg ik.
1: Stofnestplaat.
0: En die SSP die gaat vandaag over een nummer van de formatie Mai Tai. En Mai Tai is een Nederlandse discogroep die oorspronkelijk als trio werd samengesteld door de producenten Erik van Tijn en Jochem Fluitsma. De groep die bestond origineel uit drie Nederlandse, in Suriname en in Antillen geboren vrouwen. Jetty Wales, Mildred Douglas en

Caroline de Wind. Douglas en de Wind waren eerder lid van de formatie Fruitcake. En die ken je nog van My Feet Won't Move in de jaren 70. Midden jaren 80 had Maite in Nederland diverse hits in zowel de Nederlandse top 40, nationale hitparade, als de Tros top 50 en boekte ook successen in Europa en de Verenigde Staten. Ook waren ze te horen als achtergrondzangeressen in de hit Kronenburg Park van de Franke Boeiengroep. De debuutsingle was Keep on Dancing in 1983. Met deze single wist de hitparade niet te bereiken. Ja, later in 1984 lukte dit wel. En met What Goes On, Body and Soul, Am I Losing You Forever, The Female Intuition en Turn Your Love Around werden hits gescoord. In 1989 stopte de groep om daarna in 1993 een comeback te maken in een andere samenstelling. Het succes viel echter tegen. Het nummer wat je gaat horen was de grootste internationale hit voor de groep in 1985 en het bekendste nummer van Mai Tai. Het valt vooral op door de sterke vrouwelijke samenzang, de soulvolle zangstijl en de typische vrij strak geproduceerde sound van de jaren 80. De tekst die gaat over een relatie die voorbij is en waarbij iemand terugkijkt op wat er is gebeurd. Het woord history verwijst daarbij naar een liefde die inmiddels tot het verleden behoort. De combinatie van een herkenbaar refrein, dansbare productie en een Amerikaanse soul- en funk-invloed maken het nummer geschikt voor zowel de radio als de dansvloer. Je gaat luisteren naar Mai Tai met History.

0: De stokoude stofdisplaats van de Nederlandse formatie Mai Tai. En dat ging over History uit 1985. En over Mai Tai gesproken, Riemer. Binnenkort dus een interviewtje met Henriette Wales. We mogen haar Yeti noemen.
1: Oh, is dat zo? Ja, mogen wij Yeti noemen?
0: Dat is alleen voor intimie, hè?
1: Oh ja, dat is ook zo. Ja. Hey, ik wil trouwens Jordi Jansen ook even heel hartelijk danken voor het tot stand brengen van deze drie interviews.
0: Ja.
1: Hij zegt, en ik heb nog wel meer internationale artiesten, maar nou komt het mooie. Ik zeg, maar dat zijn waarschijnlijk allemaal Engelstalige artiesten. Hij zegt, nou, die heb ik wel. Maar ik heb ook genoeg bekende artiesten die Nederlands spreken. Ik zeg, ja, want als ik met mijn steenkolen Engels in die eten moet, dan...
0: jij hebt een Herman Brood Engels, een steenkolen Engels.
1: Nou, nog erger dan steenkool.
0: Ik kan me er aardig mee redden, trouwens.
1: Ja, toch wel?
0: Ja, jawel.
1: Nee, het wordt maar gauw te moeilijk, de Engels.
0: Ja, het gaat helemaal goed.
1: En vooral als jij... dat heb ik ook met Gronings spreken. Als ik met iemand in discussie ga in het Gronings, sla ik gewoon over naar het Nederlands.
0: Ja, hè? Niet andersom?
1: Terwijl ik wel Gronings spreek.
0: Ja, je spreekt goed Gronings.
1: Ja.
0: Voor een Rotterdammer spreek je steenkolen Gronings.
1: Nee, voor een Rotterdammer.
0: Rotterdammers.
1: Maar goed, Mai Tai.
0: Mai Tai,
1: International Artist.
0: Ja, met een aantal, dit was trouwens de grootste hit, hoor.
1: Ja, maar, hoe ben je hierop gekomen op deze? Naar aanleiding van het Facebook-bericht.
0: Ja, even een bruggetje slaan. Ik denk van, dan moet er even een SSP komen van Mai Tai.
1: Dat vind ik ook. Ik had gekozen voor een ander, maar ja, smaken verschillen.
0: Dit was de grootste hit. Ik denk ik daar hun grootste hit.
1: Dat ben
0: dus
1: ik ook.
0: Yeti zou trots zijn.
1: Absoluut, absoluut. Hey, we gaan even een nummer draaien van de Margriet S-Huis Band.
0: Ook van eigen bodem.
1: Ook van eigen bodem.
0: En ook een geweldig nummer.
1: Maar was dat toen niet Lucifer?
0: Of... Ja, ze was zangeres van Lucifer.
1: Ja, met Henny Huisman.
0: Henny Huisman, ja.
1: Maar
0: klopt.
1: De Margriet S-Huis Band, is dat een voortvloeisel uit de formatie van Lucifer? Of...
0: Ja, is na die tijd, in de jaren 80. Lucifer, dat was... ik denk zo'n beetje eind jaren 70. Denk ik, met House for Sale, dat was de bekendste hit.
1: Ja, dat was
0: een
1: hele mooie.
0: Later is de band uit elkaar gevallen. Henny Huisman, die ging andere dingen doen.
1: Ja, de presentatie van de Soundmix Show.
0: En Margriet S-Huis, die ging verder met een band. Hè? De Margriet S-Huis Band. En we gaan luisteren naar een nummer uit 1985. Black Pearl.

0: Ik zei 1985, maar 3 jaar eerder werd hij al uitgebracht in 1982. Black Pearl van de Margriet's S-House Band.
1: Kijk aan.
0: Kijk aan.
1: De voormalige liedzangeres van de formatie
0: Lucifer. Lucifer.
1: Is het Lucifer?
0: Lucifer.
1: Oké. Okay, nou,
0: of zijn Engels. Of zijn steenkolen-Engels.
1: Of zijn steenkolen-Engels, ja. Hé, jij wilde graag Henk Westbroek een keer in de studio, toch?
0: Ja, nou, in de studio. Die zal hier. Nee, Henk zal vanuit Utrecht hier niet heen komen.
1: Nee, dat denk ik ook
0: even
1: niet.
0: Een telefonisch interviewtje.
1: En wat zou je hem willen vragen?
0: Nou, ik zal hem wel over de periode met het goede doel natuurlijk. Maar ja. Ik weet van mezelf dat ik niet te veel over Henk Temming moet hebben.
1: Nee, er waren geen vrienden van elkaar.
0: Dat waren geen vrienden van elkaar. En nu helemaal niet meer.
1: Nee.
0: En ik heb laatst nog even een filmpje gezien dat het goede doel wat studio-opnamen maakte. En dat ging meer om het plezier dan om de opnames. Maar toen kreeg hij het nog even over Henk Temming. En het kwam erop neer. Het was de grootste zagerij van Nederland. Maar goed, Henk kennende. Henk kan ook wel eens een beetje bar zijn.
1: Ja, nou. Maar,
0: Het lijkt me leuk om hem eens een keer te interviewen.
1: Ja, en met name het nummer waar hij heel bekend mee geworden is. Onder andere, er zijn veel meer nummers van hem bekend geworden. Maar het nummer waarover de naam ging, zelfs je naam is mooi.
0: Ja, zeker.
1: Dat is echt, textueel is dat een prachtig nummer.
0: Ja, en ook goed gezongen, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
1: Dat ben ik helemaal mee.
0: Ik vond Henk Temming de betere zanger. Maar in dit nummer komt zijn zang volledig tot uiting.
1: Hij heeft een wat zwaardere stem.
0: Ja, hij heeft een wat zwaardere
1: en wat rauwer.
0: Ja, klopt.
1: Ja.
0: Klopt. Maar het is een geweldig nummer. Zelfs je naam is mooi, Henk Westbroek.

0: Ja, nu heb je mij helemaal te pakken, Riemer, hoor.
1: Is dat zo?
0: Ja, lekker,
1: vertel,
0: joh.
1: Vertel. Oh, nou, qua muziek bedoel je?
0: Ja, qua muziek. De Golden Earrings, en dat was in 1966. En dat was nog in de tijd dat ze Frans Krassenburg, die zong dit nummer in. Barry Hay was nog niet bij de band. Die kwam volgens mij
1: iets later. Toen was het nog de Golden Earrings.
0: De Golden Earrings, met een S. En Jaap Egmond, die drumde nog. Of Siep Warner, een van beiden.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar nou ja, een hele lange geschiedenis. Meer dan 60 jaar bij elkaar. En de beste Nederlandse rockband die we ooit hebben gehad.
1: Ja,
0: en nooit weer zullen krijgen.
1: Nee, klopt.

0: Hou je van klassiek?
1: Ik hou wel van klassiek.
0: Hou je ook van gemoderniseerde klassiek?
1: Ik hou ook van gemoderniseerde klassiek.
0: Want ik heb nog een heel mooi oudje voor je. En dan lopen we zo langzamerhand tegen de klok van...
1: Vijf.
0: Kijken, van 5 uur. Ja, dan moeten we er ook zo uit dus.
1: Het valt me wel op. Veel Nederlandstalig of Nederlands repertoire.
0: Nederlands product, ja.
1: Ja, klopt. Veel Nederlands products.
2: 1969.
1: Ook een hele mooie exception. Het gaat om de lucht om ons heen. De frisse herfstlucht die eraan komt. Het gaat over air.
0: Van Bach.

0: Exception met Rick van der Linden.
1: Ja.
0: Weet jij met wie Rick van der Linden ooit getrouwd was?
1: Penny de Jager.
0: Juist. Ik wou dat tegen je zeggen. Ja, Avro's top op.
1: Ja, van Avro's top, top op. Nee, dat huwelijk heeft
0: niet lang stand gehouden.
1: Nee, klopt. Hey, dit was trouwens Exception met het nummer R. En R is eigenlijk een nummer van Bach.
0: Ja, klopt.
1: Johann Sebastian Bach. En dat was in welk jaar was dat?
0: Nou, 1789, denk ik.
1: Nou, ja, dat is een beetje te vroeg. Maar goed, het was al heel vroeg, ja, klopt.
0: We gaan eruit. We gaan op naar het nieuws van 5 uur. En dan nog een uurtje te gaan bij Arend Hunze backstage.
1: Ongeveer.
0: Het gaat weer supersnel.
1: Hey, jullie horen ons na nieuws. En de kleine commercial weer terug bij A&Hunze backstage. Tot zo.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. En ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken een uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze.

0: omroep van de gemeente AN Hunze.
1: Dit is AN Hunze Backstage. AN Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Vijfhuis, de grootste feestwinkel van het noorden. Goedemiddag.

0: Jawel, luisteraars, welkom bij het vierde en voorlopig laatste uur van A.N. Hunze Backstage op deze woensdag 9 september 2026. Dat was Madonna met een van die vele grote hits die ze in de jaren 80 had. Deze kwam in 1982 en het heette Dress You Up. Riemer, goedemiddag nog.
1: Goedemiddag, Hans.
0: Ben je er weer
1: leuk,
0: bij?
1: Ja, leuk dat je er ook nou
0: is. Leuk dat je er bent, man.
1: Ik ben alweer heel druk voor jou aan het werk.
0: Wat ben je aan het doen?
1: Nou, vertel. Ja, ik ben al vragen aan het maken voor jou, voor Henk Westbroek.
0: Voor Henk Westbroek. Eerst nog even benaderen, hè?
1: Eerst nog even benaderen.
0: Maar dat kan je ook via Jordi doen?
1: Dat kan ik waarschijnlijk ook wel via Jordi doen.
0: Nou, helemaal goed. Helemaal
1: dus
0: goed.
1: Jordi Janssen ben ik heel erg dankbaar.
0: Ja. Ja, ik ook.
1: En hij vindt het ook heel leuk om te doen, trouwens.
0: Nou, daarom. En het is voor hem ook een stukje bekendheid weer in het noorden,
1: ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Want nogmaals, we gaan uiterlijk 1 januari 2028 wordt het

0: Omroep Maat, ja. Weerde Drenthe, Assen, Anlo of Annen dan, he, Radio A en Hunze en Tinalo natuurlijk. Ja. Ja. Met een grote bereik. En vorige week hebben jullie een beetje de proloog gehad, begreep ik.
1: Dat klopt helemaal. Wij hebben toen uitgezonden, ook via Omroep Assen en Omroep RTV Tinalo.
0: En wat was het bereik? Het grootste bereik, of het grootste gedeelte van Drenthe, moet ik eigenlijk zeggen.
1: Ja, eigenlijk, nou, ik denk... iets meer, al, ja, ik geloof 2/3 van de provincie okay. Konden we bereiken. Nou, dat is hartstikke leuk.
0: Ja, en dat gaan we in de toekomst natuurlijk ook doen.
1: Dat gaan we in de
0: ook
1: toekomst
0: ook met dit
1: doen.
0: Programma.
1: Ook met dit programma. En vorige week hadden we dus de primeur. Dat we dat voor het eerst even... Maar dat was puur voor testen.
0: Voor testen.
1: Of dat een beetje wel met die ja. Zendapparatuur en dergelijke. Dat is techniek. En dat is voor mij Arabisch.
0: Ja,
1: techniek.
0: Dat is voor mij abacadabra.
1: Ja, dat is voor mij ook abacadabra. Nou ja,
0: dat bedoel je.
1: Dat is het dus. Nee, maar ik kan niet afwachten. Omroep Maat lijkt me geweldig om daarmee te werken.
0: Ja, en wat ik al zei, uiterlijk 1 januari 2028... mits een vergunning afgegeven wordt. Maar daar gaan we vanuit natuurlijk.
1: Nou ja, volgend jaar is sowieso de licentie van de Radio A en Hunze is exit. Ja. Dan moeten de lokale omroepen stoppen... en dan moeten ze opgaan in een streekomroep.
0: Zo is
1: en
0: dat.
1: In dit geval streekomroep. Maat.
0: Ja, dat gaat gebeuren. Het gaat helemaal goed komen. Music Maestro. We gaan luisteren naar een heel mooi nummer, vind ik zelf, van de formatie Coldplay.

0: uitstekende Schotse band met die uitstekende zanger Chris Martin. Daarmee had ik het over Coldplay.
1: En dat nummer dat klinkt mij als muziek, alsof het gisteren uitgekomen
0: is. Als muziek in de oren.
1: Maar hij is wel weer 23 jaar ouder. Hè,
0: ja, zeker. Zeker.
1: 23 jaar.
0: Ze hebben een heleboel hits gehad, jongens. Echt een superband, vind ik.
1: Ja, Coldplay.
0: En dat was Klaks trouwens. Hey, jij houdt een beetje van drummen. Wil je nog mee drummen?
1: Ja, ik hou wel van drummen. Alleen ik kan niet drummen.
0: Jij kan niet drummen?
1: Ja, ik kan wel met die stokjes op die trom slaan. Op de snare en op de bek.
0: Ja. Zullen we het eens proberen?
1: Ja hoor.
0: We gaan het gewoon proberen. Ja hoor.
1: Ja hoor.

0: Flash and the Pan.
1: Ja, en je kon hem vast nog wel uit 1976, Flash and the Pan, met Hey St. Peter. Die hebben we ook wel eens gedraaid hier. Misschien volgende week eens een keer weer een ander nummer van Flash and the Pan. En ze komen eigenlijk voort uit die Easy Beats. En dat was een Australische band in de jaren 60. En die heeft één, of eigenlijk twee nummers. De Easy Beats met Friday

0: on my mind. En Hello, how are you? How are you?
1: Hello,
0: how are you?
1: Ja, inderdaad.
0: Die ken je, hè?
1: Ja, dat nummer ken ik, ja.
0: En Friday on my mind.
1: Ik wou net zeggen, die heb je toch niet op liggen?
0: Nee. En nou ja, we draaien nog een heleboel leuke nummers natuurlijk. En
1: ja, ik verslik me even. Sorry.
0: Verslik je even.
1: Ja, dat kan gebeuren.
0: Weet je hoe het momenteel met het openbaar vervoer is? Heb je er nog iets van grijzen gehoord?
1: Ik heb natuurlijk vanochtend nieuws wel aangezet. En wonderbaarlijk staan er nog steeds mensen op het station.
0: Ja, hè?
1: Die niet weten dat er een staking is. Een landelijke staking in het openbaar vervoer.
0: Dat kan je haast niet voorstellen. Dan
1: ben je toch van... Ja, nou, dan... Ja.
0: Maar het land ligt wel een beetje op zijn gat. Hè? Die stakingen van het treinpersoneel en van de buschauffeurs. Ik kan het allemaal begrijpen.
1: Ja.
0: Hè? Maar gisteravond ook weer op het nieuws. Die brug, die Hardenbergbrug daar bij Nijkerk in de buurt. En bij Papendrecht, geloof ik. Hè? De Merwedebrug.
1: Ja. Dus, het komt nou allemaal tegelijk. Hè? Ja, maar goed, dit land en met name deze regering... Die geeft de voorkeur om de miljarden naar het buitenland te sturen.
0: Inderdaad.
1: Naar Oekraïne en weet ik veel waar dat allemaal...
0: Het is allemaal achterstallig onderhoud of uitstel. Maar het is uitstel van executie, hè, totdat er wat gebeurt.
1: Ja, klopt.
0: En die bruggen zijn natuurlijk ook vaak in diezelfde periode gebouwd. Hè, in de jaren 70, 80.
1: Ja, 60, 70.
0: En het onderhoud is allemaal uitgesteld.
1: Ja,
0: dus daar betaal je nu de rekening voor. Of wij gaan de rekening betalen.
1: Waar het meeste geld zit, en dat is bij de burgers.
0: Inderdaad. Dus daarom zeg ik
1: de massa. De massa, daar is het meeste geld. En ja, maar die gasten... Kijk, wij nemen dat enorm in onze portemonnee.
0: Ja.
1: Maar die gasten die daar in die bubbel in Den Haag zitten, die kijken daar niet naar om, joh. Die als ze een eurotje meer moeten betalen voor een stukje kaas, ik noem maar wat, hoor. Maar daar liggen ze helemaal niet wakker van. Die zitten echt in een bubbel. Die weten niet eens wat er leeft onder de mensen.
0: Die hebben één gedachte, hè? Vernachel de massa, grijp de kassa.
1: Ja, nou, zo is het precies.
0: Zo is het precies. Ja. Maar we gaan even weer lekker...
1: Trouwens, nu we het er toch over hebben... Want Ongehoord Nederland dreigt ook... uit het bestand gehaald te worden.
0: Dat kan nog wel een tijdje duren, hoor.
1: Ja, maar ik denk niet eens dat ze dat winnen.
0: Dat denk ik ook niet. Ik denk dat ze behoorlijk sterk staan.
1: Ja, ze staan ze ook. Want
0: je hebt de mening van vrijheid van meningsuiting.
1: Ja, klopt. Ja. Dat klopt. Helemaal.
0: Dus ik hoop dat ze vrijheidsuiting.
1: Ja. Ik hoop dat ze het Ongehoord Nederland wel blijft.
0: Dat mag van mij.
1: Alleen net als wat een aantal presentatoren gisteren ook op televisie zeiden. Dat bruine randje, die moet er inderdaad af. En dat voorbeeld van Adolf Hitler en dergelijke. Daar hebben ze eigenlijk een beetje de plank mee misgeslaan. Ja. Maar goed, het is vrijheid van meningsuiting.
0: Inderdaad. We gaan even weer lekker naar muziek luisteren, Riemer.
1: Oh, gaan we dat doen?
0: Nederlandstalig product uit Amsterdam.
1: Meen je niet?
0: Ja, en
1: ja, hoor.
0: Ik wil zeggen, mijn naam is Hans en...
2: Ik heb

0: Twee Nederlandstalige nummers achter elkaar. De Dijk met Nergens Goed Voor. En dit was de band van de Stucadoor, zei hij.
1: Goldband.
0: Geelband.
1: Geelband. Ja, de Goldband.
0: Maar leuke, heel leuk nummer. Noodgeval.
1: Ja, zeker weten. Hé, maar speciaal voor de kijkers van Radio A en Hunze.
0: Ja.
1: Want we zijn ook op televisie.
0: We zijn op televisie.
1: Zag je net een noodgevalletje bij mij?
0: Ja, ik zag
1: ik was even aan het dansen. Dat ging wel aardig goed.
0: Het ging wat langzaam, maar het ging wel goed. Ik dacht dat het een slowdance was. Ik denk, het is toch een snelle nummer.
1: Ja, echt wel. Hé, wat gaan we doen?
0: Eens even kijken.
1: Gaan we de afgelopen 3 uur gaan we die nog evalueren straks? Of zeg jij van,
0: Ja, die gaan we nog even evalueren. Okay. Maar eerst nog even een muzieknummertje. Ja. En het eerste nummer van de vorige uur draaiden we een nummer van George Harrison. My Sweet Lord, een beetje geestelijk voor, ook voor jou.
1: Ja.
0: En het nummer wat we nu draaien heeft eigenlijk een beetje betrekking op de Beatles. Want dat is een nummer van Barclay James Harvest uit 1976. Een nummer heet Titles. En luister eens goed, want het gaat allemaal over titels van nummers die de Beatles ooit gemaakt hebben.
1: Ah, dan gaan we ze even opschrijven. Luister. Welke titels dat we tegenkomen.
0: Oké, en dan mag jij ze straks opnoemen.
1: Ja, ga ik doen.
0: Gaan we doen.
1: Jij zei de hoofd.

0: titles, met allemaal nummers van de Beatles verweven in die titels van Barclay James Harvest. Riemer, weet je al wat?
1: Nou, ik ben er een aantal tegengekomen. Alleen op het eind worden ze ook nog een keer allemaal opgenoemd. En dan weet ik niet, heb je het nou opgeschreven?
0: Zo snel kon jij niet schrijven,
1: zo snel kon ik niet schrijven. Maar sowieso, Long and Windy Road.
0: Ja.
1: Here Comes the Sun. All You Need Is Love. Lady Madonna, Let It Be, Yesterday, All You Need Is Love, I Feel Fine, and Something In The Way You Move.
0: Helemaal goed. Helemaal goed.
1: Hey.
0: En misschien hebben we nog wel één gemist.
1: Ja, ik weet wel dat we wel meer gemist zijn. Maar zo snel kon ik niet schrijven.
0: Ik denk dat er 7 of 8 titels in zitten. Dus volgens mij heb je er 7 opgenoemd, of 8.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 heb ik.
0: 9 heb je nog wel. Ja. Nou, dat is helemaal goed, joh. De eerste prijs voor vandaag.
1: Ben ik geslaagd?
0: Je bent geslaagd en je krijgt een schouderklopje. Heb je vandaag nog niet gehad, denk ik?
1: Nou, weet je, de Beatles, dat is een band die mij enorm interesseerde toen.
0: Ja.
1: En er was een keer een programma op televisie met die duim van Jos Brink, weet je wel. Maar dan in Duits.
0: Dan in Duits.
1: Wetten das.
0: In dem Deutsch.
1: En er was een man die zegt van, ik hoor bij de eerste noot welk nummer dat is van de Beatles. Ik was nog sneller dan hem.
0: Ja?
1: Ja.
0: Had jij mee moeten doen, joh.
1: Nee, joh, maar ik, ja.
0: Nee, maar goed, wij komen ook een beetje uit die tijd.
1: Ja.
0: Beatles en Stones, dat waren eigenlijk twee tegenstellingen.
1: Ja,
0: ik heb het eigenlijk nooit zo meegemaakt, die tegenstelling niet. Want ik was zowel fan van de Beatles als van de Stones.
1: Beatles... Nou, de Beatles was poprock,
0: ja.
1: Eigenlijk. En de Stones was meer tegen de hardrock aan.
0: Ja, de Stones ook heel divers natuurlijk. Ook heel veel bluesnummers.
1: Blues
0: en ook heel veel rocknummers.
1: Ja.
0: En de Beatles die hebben zoveel materiaal gemaakt. Ja, de Stones trouwens ook. Dus dat waren de twee toonaangevende bands in de jaren 60.
1: Die in hetzelfde jaar allemaal, ja.
0: En de Beatles hebben zoveel werk gemaakt. En in een betrekkelijk korte periode. Hè, ze hebben maar 5 of 6 jaar bestaan.
1: Ja.
0: Maar er ligt nog zoveel werk en nog zoveel werk wat nog niet ontdekt is. Daar ben ik van overtuigd.
1: Abbey Road Studio, die plank ligt volgens mij nog vol met onverwerkt materiaal.
0: Ja, inderdaad. En de Stones die gaan gewoon nog door, hè? Maar die treden gewoon nog op.
1: Ja, die oude knakkers.
0: Oké.
1: Ze hebben ook een nieuw album nog uitgebracht, ja.
0: Ja.
1: Het laatste album.
0: Het laatste album.
1: En er wordt al stiekem gefluisterd dat er heel veel AI in zit.
0: Dat zou best kunnen. En het zou mij niet verbazen dat heel veel van die gerenommeerde artiesten, dat ze daar gebruik van maken.
1: Ja.
0: Wie niet?
1: Ja, ze hebben gelijk.
0: Wie niet? We gaan even een mooi nummer draaien.
1: Oh, ja.
0: En dat is van een groep uit Philadelphia.
1: Ja hoor.
0: En dat is een beetje pop, rock, soul. En dat is een nummer van Daryl Hall en John Oates uit de beginperiode, uit 1981. En we gaan luisteren naar Private Eyes.

0: origineel was van Mr. Marvin Gaye. En in 1973 werd deze gecoverd door de Creedence Clearwater Revival. And I heard it through the grapevine. Riemer, resume.
1: Hans, resume van deze middag. Nou, dat was wel een hele drukke middag als je mij vraagt.
0: Ja, het eerste uur dat...
1: Het eerste uur volledig beestjes. Gevuld door beestjes.
0: Ja, en nog even met dank aan Koos, want die heeft er nog even wat leuke muziek tussendoor gemixt.
1: Ja.
0: En dat kwam precies op het uur uit.
1: Ongelooflijk.
0: Dus hulde voor Koos. Koos, ja, bedankt.
1: Koos, heel mooi gemonteerd dat interview. Supermooi. Hartstikke mooi.
0: Zeker weten.
1: Het eerste uur, ja, dat was natuurlijk dat prachtige interview met Hans en Gerdien. Bij een gemengd boerenbedrijf in Anderen.
0: Ja.
1: Leuk interview. En ook die mevrouw Jetje heet, geloof ik. Nou weet ik niet meer precies, maar die heeft wel tekst.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, die was ook heel enthousiast.
0: En wat de dames, Gerdien en Lucien overviel, ze begonnen in het Hollands.
1: En later
0: werd het Drentisch, hè?
1: Ja, dan wordt het wat gemakkelijker.
0: Ja, inderdaad. Maar dat was wel leuk.
1: Ja, dat vind ik ook
0: wel. En een heel goed interview. Dames, bedankt ook.
1: Dames, ja, bedankt. En het tweede uur hebben wij Titia Flux gehad.
0: Ja.
1: En Titia Flux, dat is iemand van de stichting Lezen en Schrijven. En dat komt dan heel mooi uit, want het is deze week ook de week van Lezen en Schrijven. En er zijn er een heleboel mensen, 3 miljoen maar liefst, die problemen daarmee hebben.
0: Ja.
1: Heb je daar nou echt problemen mee en je komt uit de omgeving van in de gemeente A en Hunze, dan kun jij een beroep doen op Karin Koik. En Karin Koik is iedere donderdag van 11 tot 12 bereikbaar. Dan heeft zij een spreekuur in het taalhuis in Gieten.
0: In Gieten, ja.
1: En je kunt daar ook bereiken op 06-28-51-7291. Dus schroom niet. Heb je problemen met het lezen, met het schrijven of met het invullen van formulieren, of begrijp je een bepaalde tekst in een brief niet? Neem gerust contact op met Karin Koik van het taalhuis in Gieten. En die zit in de bibliotheek.
0: En die week, die duurt tot 15 september, zei je?
1: Tot 15 september. Die is gisteren begonnen.
0: Ja.
1: Bij RTV Drenthe hebben ze de aftrap gegeven. Anita Witschier, die heeft het geopend bij RTV Drenthe. En daar is ook het volgende nummer gedraaid. En dat is een nummer wat eigenlijk gericht is naar de mensen die daar problemen mee hebben met lezen.
0: Ja, en jij
1: met begrijpend lezen.
0: Jij hebt de tekst geschreven.
1: Ik heb daar de tekst van geschreven. Ja. De muziek heb ik niet gemaakt, want ik zat te denken van, ja, hoe krijg ik die muziek dan? Maar dat kost een enorm vermogen om daar een arrangement te...
0: Ja,
1: dat heb ik gewoon door de computer laten doen. Maar de tekst, die komt wel bij mij vandaan.
0: En dat nummer is al meerdere malen te beluisteren geweest. Ook
1: door heel Nederland.
0: Ja, inmiddels. Ook bij de collega's van RTV Drenthe.
1: Ja, en door heel Nederland wordt
0: door heel Nederland.
1: Het wordt eigenlijk een beetje het lijflied gaat het worden van de stichting Lezen en Schrijven.
0: Ja, eigenlijk moet je zorgen dat het ook nog op Spotify komt, hè?
1: Ja, misschien een idee. Ik weet alleen niet hoe je dat daar opzetten moet, maar...
0: Ik ook niet, maar daar zoeken we wel even uit. Maar jij wil vast je eigen nummer nog eens even weer horen. En de luisteraars ook natuurlijk. We gaan luisteren naar 3 miljoen mensen.
1: Nee, 3 miljoen vragen.
0: 3 miljoen vragen.
1: Ja, 3 miljoen vragen.
0: Ik was even in de war met 14 miljoen mensen van Fluitsbaan en van Tijn.
1: Ja, 3 miljoen vragen.
0: Ja, 3 miljoen. Je zei eerst eerder in de uitzending, of het vorige uur al, dacht je eerst 1,5 miljoen, maar bleek het toch 3 miljoen te zijn.
1: Ja. Want ik werd door Michael Halve van de stichting erop geattendeerd. En die zegt van, Mike, het is geen 1,5 miljoen, maar 3 miljoen.
0: Een keer zoveel.
1: Dat is een keer zoveel, ja.
0: Weet je wat we gaan doen?
1: Kun jij die tekst nog aanpassen, zei hij tegen mij. Ik zei, nou ja, ik ga hem aanpassen en ik stuur hem weer naar je toe.
0: Ja,

0: het niet erkende volkslied van Brabant.
1: En dan denk ik aan Brabant, want daar
0: ik denk dat het volk van Brabant, de mensen die in Brabant wonen, dit nummer wel willen erkennen als het Brabants volkslied.
2: Ja.
0: Maar het is nog niet officieel het Brabants volkslied. Maar
2: geweldig,
0: het gaat er wel aardig heen. Prachtig nummer.
2: En de brand altijd nog licht in Brabant.
0: En de brand altijd. En het is altijd gezellig daar.
2: Altijd gezellig.
0: Vooral met carnaval.
2: Oké. Nog even een klein nummertje. Een kleintje.
0: Even kleintje. Mogelijk dat je hem iets moet inkorten. Maar
2: ga ik doen.
0: Gaan we doen.
2: We gaan luisteren naar Bolland uit Zuid-Holland. En wait for the sun.

0: Ja, ja, het zit er weer op. Het zit er weer op. 4 uurtjes. Jongen, wat gaat dat snel.
1: Ze zijn weer omgevlogen.
0: En ze zijn vreselijk omgevlogen. Nou, de resume van deze dag hebben we al gehad. Het was een hele gezellige dag. Samen met de dames Lucienne Gerdien op de boerderij en anderen. Met Titia Flux van de Stichting Lezen en Schrijven. Ach, en we hebben zelf ook nog een kleine bijdrage geleverd.
1: Een hele kleine bijdrage. Ja. Maar het was weer genoeg.
0: Het was weer genoeg.
1: En het was weer gezellig.
0: Wij nemen afscheid van u. Graag tot de volgende week, aflevering 37 van ANN's Backstage.
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week.
2: Radio A. en Hunze. Het is 6 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen. Dat meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
2: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En hij gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken, niet één. Dat doen weerkundigen ook, zei hij, en dat zou zijn aanbeveling zijn.
1: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
3: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
1: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer, eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: 12 hunebedden. 12 hunebedden. 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
5: Iets online kopen. Opzoeken welk bus je moet hebben. Een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen. En daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroep Maat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: U luistert naar een herhaling van een van de programma's van Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: We zijn in Anlo, waar we praten met Lucien van der Boor over haar bedrijf Peer de Grut Equicoaching.
3: Ze zijn allebei op leeftijd en als het heel hard regent, dan blijft hij slapen.

0: Maar dan moeten we even de eigenaren van... Jan is hier, of is Jan bij jullie? Ja, hij is hier. Ah, Jan, jongen, hou eens op. Oeh, dat is lekker, hè? Dit is madame.
1: Het is blijkbaar een levendig bedrijf. Tijd om kennis te maken met Lucien.
2: Ik ben vandaag weer op stap voor Asselij. En we zijn een eindje buiten Assen. Hele mooie route gereden. En uiteindelijk beland in Amlo. Want daar woont onze collega Lucien van der Boer. En die werkt ook bij Radio A in Hunze. Maar we kennen Lucien ook... Als collega ook vaak meegeholpen en meegepresenteerd met de live-uitzending en TT-uitzending. En hartstikke leuk. Dus wij dachten van, heel benieuwd wat voor talenten Lucien nog meer heeft. Lucien, wij zijn gast in jouw, of jullie, hele mooie boerderij in Amlo. Eerst ben ik wel heel benieuwd van welke eeuw is deze boerderij?
0: Ja, die is van de vorige eeuw. Deze boerderij is in 1912 of in 1914 gebouwd. En ik ben daar een beetje onduidelijkheid over, omdat er namelijk een steen bij de voordeur zit. Daar staat 1912 op en er staat ook dwars doorheen 1914. Gentse kant noot, zeg maar. Zoiets.
2: Heeft toch een kindje misschien even
0: ik heb
2: gekrast
0: geen
2: op een onbewaakt ogen met zo van, ik heb leren tellen op school en ik doe het gewoon in 14.
0: Dat zou best kunnen. Het schijnt ook dat deze boerderij eerst omgekeerd heeft gestaan. Dat er brand is geweest en later weer is opgebouwd. Maar we hebben daar verder niet zoveel aanwijzingen verder voor kunnen vinden. En de mensen die dat eventueel zouden kunnen vertellen, die leven niet meer.
2: En verder, we zitten in een van de prachtige kamers en die gebruik jij voor je bedrijf.
0: Ja.
2: Hoe heet jouw bedrijf?
0: Peer de Grut Equicoaching. En dat staat voor paardencoaching.
2: Paardencoaching, ja.
0: En Peer de Grut, Grut. Het kan natuurlijk veel kinderen zijn, mm-hmm. hè, Grut. Het kunnen ook grutjes zijn dat je kan eten. Ja. Maar ook een beetje een soort van troep mensen, Grut. En peerde, dat is logisch, komt van paard. En peerde Grut is eigenlijk daar een combinatie van. Ik moet eigenlijk niet al te serieus nemen, in die zin. Ik vond het wel leuk, want ik werk ook wel met kinderen.
2: Dus volwassenen. Mooie combinatie.
0: Ja, volwassenen en kinderen.
2: Ja, zeker. En Lucien, wat doe jij als paardencoach?
0: Ja, ik heb twee paarden. Ja, voor kenners onder paarden betekent dat ik heb één KWPN'er. Dat is een warmbloed paard. Hij heet Wilco. Het is een ruin. Hij is inmiddels 23 jaar. En een uitstekend coachingspaard. Het is een lief paard. Heel erg gericht op energie, op mensen. En ik heb een halve Fries. Dat klinkt ook een beetje raar, net of je een half paard hebt. Maar het is dus een kruising tussen een Friese, zo'n zwarte Fries paard. Mm-hmm. En een Palomino. Palomino Hengst is een lichtbruin gekleurde paard met lichte manen. Dus je krijgt daar een beetje een aparte combi van.
2: Ja, dat is
0: beetje bronsachtig.
2: Zie je die niet zo heel vaak in het weiland?
0: Nee, die zie je niet zo vaak.
2: Nee, zeker.
0: Nee.
2: En hoe lang ben jij al paardencoach?
0: Ik ben het onderhand al 7 jaar.
2: Oh, dat is ook alweer een hele tijd.
0: Ja.
2: En vroeger ook als kind al begonnen met paardrijden?
0: Ik ben wel begonnen met paardrijden. Coaching, dan rij je eigenlijk niet. Maar paardrijden, ik rijd graag paard. Ik mocht eigenlijk niet rijden van mijn moeder. Want zij had een heel ernstig ongeluk gehad met paardrijden. Dus ging ik met mijn vriendinnetje naar Zeegse. Toen ik 1 jaar of 8 was.
2: Oh,
0: want dan kon je nog gewoon een pony huren. Er werd helemaal niet gevraagd of je kon rijden. Je kreeg gewoon zo'n beest mee en een ritje er maar mee. Ja, toen kwam mijn moeder daarachter. Dus toen waren de rapen gaar. Mm-hmm. Ja, toen zei ze van, als je dan toch zo ongehoorzaam bent, ga dan maar op les.
2: Ja, dan kon ze je ook wat in de gaten houden.
0: Dan had ik tenminste iemand die op mij lette als ik aan het paardrijden was.
2: Ja, precies.
0: Ja, dus ik heb toen wel steeds... Ik heb altijd wel bij een manege gereden. Ik heb nooit een eigen paard gehad.
2: Maar wanneer is je belangstelling gevormd, zeg maar, dat je dacht van, ik kan wel iets daarmee doen naar andere mensen toe, in combinatie met nu mijn twee paarden die mij daarbij ondersteunen?
0: Dat is eigenlijk een lang verhaal. Kort hiervoor was ik makelaar-taxateur. Dus het is een heel ander beroep.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Dus je werkt dan ook veel met mensen.

0: En daarvoor werkte ik in de psychiatrie. Dus ik heb een bijzondere loopbaan achter de rug, zeg maar. En toen werd ik op een bepaald moment, met een bepaalde leeftijd, dacht ik, is dit alles? En ik dacht, ja, hoe kan ik het nuttige en het aangename eens met elkaar combineren? Ik hou van het werken met mensen, maar ik hou ook heel veel van werken met dieren. En op een gegeven moment was het zover dat ik dacht van, hey, misschien kan ik wel iets met coaching doen. En toen kwam er iemand, een jonge dame bij mij aan de deur. Die was doorverwezen via een gemeenschappelijke kennis. En die zocht eigenlijk ruimte om met haar paard paardencoaching te gaan geven. En zij deed dat op de Canadese methode. Volgens de Canadese methode. Ja, en het was zo'n klik dat ik zei van, ik heb hier de ruimte. Ik heb ook paarden. Als jij mij leert hoe die methode gaat, dan gaan we gewoon samenwerken. En toen zijn we samen begonnen, 7 jaar geleden.
1: Oké, maar je hebt dus 2 of misschien wel meer opleidingen als paardencoach. Maar de Canadese methode...
0: De Canadese methode, ja. Ik mag dus coachen. Ik mag gewoon mensen coachen, omdat ik gewoon... In de tijd dat ik in de psychiatrie zat, heb ik... dat heet nu SPH, Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Heb ik allemaal gedaan, dus je mag coachen. In de opleidingen zit coaching al. Ja. Maar ik heb geen specifieke opleiding voor paardencoach. Ik heb dus de Canadese methode voor coaching. Nou, eigenlijk is het paarden trainen. Het is een trainingsmethode vanuit Canada om wilde paarden tam te maken.
1: Oh ja, ja.
0: En dat doen ze in Canada door middel van energie. Mm-hmm. En het is een hele paardvriendelijke methode. En paarden reageren dus ook op bepaalde aanwijzingen van jouw lichaam. Mm-hmm. En van jouw uitstraling.
1: Die lees je eigenlijk, hè?
0: En dat doen ze volgens een bepaalde structuur. Mm-hmm. En die is overal hetzelfde en die geldt voor elk paard. Ja. Maakt niet uit welk paard het is. Mm-hmm. Ja. En dat heeft ze mij geleerd. En wij hebben dat een aantal jaren samen gedaan. Totdat zij ging trouwen en kindertjes kreeg. Kindje kreeg.
1: Toen dacht ik, zeer druk bezette Lucien. Dat kan er wel bij, want dat vind ik heel leuk. En daar hebben andere mensen ook heel veel aan. Dus met open armen ontvangen natuurlijk. En
0: sinds die tijd doe ik het wel alleen. Dat zij natuurlijk ook met haar man had zij al een bedrijf in de IT. Dus dat is een beetje gegroeid. Toen zei ik van, nou, als ik dan een grote groep heb van 10 man, dan vraag ik haar erbij. Maar in principe doe ik maximaal 5 man.
1: Oké, en heb je 1 paard voor 5 mensen?
0: Ja, en ik hang er ook een beetje van af. Want ik heb natuurlijk 2 paarden, dus ik kan ze allebei inzetten.
1: Ja.
0: En ik zet allebei bij verschillende onderdelen neer. Ik heb een onderdeel leiden en een onderdeel sturen. Dus met name voor trainingsdoeleinden voor leidinggevenden is het heel erg een mooie methode.
1: Ja.
0: Dus dan kan je eigenlijk door middel van opdrachten die ik dan geef, zeg maar, aan degene die gecoacht wordt, ook zien en merken. Mensen kunnen ook zien wat er gebeurt, hoe een paard reageert.
1: Ja, dus en heb je ook wel bijvoorbeeld, dit is dan specifiek, ik denk even aan iemand die wat moeite heeft om zijn plek te vinden binnen een organisatie. Die komt misschien 1-op-1 bij jou voor de coaching.
0: Kan, ja.
1: En dat bevalt heel goed, maar is er daarna ook een vervolg? Dat je zegt van, ik heb 4 collega's en daar wil ik graag in die groep van 5.
0: Dat kan.
1: Weer mee verder, zeg maar. En dan komt er uiteindelijk een eindresultaat en dat ga je bespreken.
0: Wat ik wel eens doe, zeg maar, dat ik een... Ik ben ook wel eens onderdeel van een coaching. Van een coach van een groot bedrijf. Dan komt diegene komt hier en die zegt van, ik heb een aantal mensen. Dan wil ik graag dat die gecoacht worden. Mm-hmm. Maar die kent die mensen het beste. En die maakt dan, zeg maar, dat oordeel van hoe die groep verder moet. Ik ken doorsnee eigenlijk niemand.
1: Nee.
0: Ik ken eigenlijk niemand. Dat vind ik eigenlijk heel prettig, want ik ben dan ook onbevangen.
1: Ja, precies.
0: Dus als er iets

0: gebeurt tijdens de coachingsessies. Mm-hmm. Dat de opdracht gedaan wordt en dat wordt op een bepaalde manier gedaan en het paard reageert op een bepaalde manier. En ik confronteer, zeg maar, de coachie daarmee. Dan is dat gewoon, ja, eigenlijk ook heel eerlijk, want ik ken diegene niet. Mm-hmm. Ja, ik kan alleen maar zeggen, goh, gebeurt het vaker, ja, dat dit zo gebeurt, of dat het niet zo gaat, of dat, het, dat je hierdoor geraakt bent, of dat je over je heen laat lopen, of dat je juist afstand schept. Dat kan ik lezen in een paard.
1: Ja, ja. Er zijn natuurlijk heel veel situaties waar jij ook in getraind bent om dat te herkennen. Maar hoe is het voor het paard om... het grote hoofd is op een gegeven moment vol. Ja. Wat zie jij bij jouw twee paarden?
0: Als ze er zat van zijn.
1: Als ze er helemaal zat van zijn.
0: Dat zie je. Ja, hoe moet je dat zeggen? Kijk, iemand kan natuurlijk heel, heel weinig energie hebben. Maar als een paard geen energie meer heeft, dan denkt hij van, schiet maar in de kerstboom. Want ik doe het niet meer. Ja, dan wordt het heel lastig. Mm-hmm. Ik test dat wel eens. Want soms kan het ook aan een coachie liggen. Hè, als er wat minder energie ligt, zeg maar. Mm-hmm. En dan ga ik zelf wel eens even kijken of het daar ook echt aan ligt. Mm-hmm. Meestal, ik herken het natuurlijk na zoveel jaren, herken ik het wel. En dan zeg ik, jongens, we gaan even een ander paard pakken. Want deze meneer of mevrouw is er wel klaar mee. En die moet eventjes het hoofd leeg hebben.
1: Even lekker erbij in.
0: Ja, dan gaan ze erbij
1: even het eruit galopperen, zeg maar. Ja, precies.
0: Maar andersom heb ik het ook wel eens gehad. Uh-huh. Ik had een keer dat het oudere paard die had wat aan zijn oog gehad. Er was een vlieg ingevlogen. En die had die week daarvoor een beetje een dik oog. En die was een beetje, die sloeg steeds met zijn hoofd. Uh-huh. Nou, dat is als je paarden niet gewend bent en je loopt er dan naast. En je moet er van mij dan leg maar naast lopen. Of je hebt er dan een lijntje vast. Ja, dan is dat best wel een beetje spannend. Want je weet niet wat dat paard gaat doen.
1: Ja, ja.
0: En toen zei ik van, nou, dit gaan we even niet doen. We gaan eventjes het paard weer in de wei zetten. Want hij heeft te veel last van zijn oog. En zo kunnen we niet met elkaar werken. Mm. Nou, dus hij ging de wei in. En we haalden het andere paard op. Nou, dat ging allemaal prima. Maar hij ging steeds dichterbij staan. Hij wilde steeds. Hij, op een gegeven moment dacht ik, denk, nou, hij wil gewoon ook weer coachen. Hij vindt dat leuk. Uh-huh. Ik zei, nou, zullen we dat toch maar doen? En hij was ook minder met zijn hoofd aan het slaan. Dus ik zeg, nou, vooruit, kom er maar bij. En we hebben dat toen gedaan. En hij vond het geweldig. Hij heeft geen enkel met zijn hoofd geslagen. Hij heeft
1: heel bijzonder.
0: Echt, dat is echt heel bijzonder. Ja. Hij vond het echt. Hij wilde er gewoon graag bij horen.
1: Toch merk je dan hoe graag ze ook iets voor jou willen doen. En iets voor je willen betekenen.
0: Ja,
1: doen.
0: Ze krijgen natuurlijk ook hele prettige aandacht. Want nieuwe mensen zijn altijd vaak heel erg lief tegen de paarden. Dus dat vinden ze ook wel heel prettig.
1: Dat kunnen ze goed hebben. We gaan straks nog even naar jouw twee paarden toe.
0: Ja, zeker.
1: Even kennis maken. En heb je al gezegd dat dat kon. En Bert en ik werden ook al begroet door een hele lieve hond. Ja. Hey, je kwam er net aan met wandelen en zo. Maar we maakten even kennis met de hond. Maar toen zag ik ook wel een hele alerte blik. En even gevraagd van, is deze hond ook, ook van zichzelf al bezig om jou te helpen met een soort van coaching?
0: Ja, ik zet haar wel eens in. Het is een Duitse herder. Mm-hmm. Het is een eigen fox. Ze is inmiddels 9, dus is wel op leeftijd. Maar ik zet haar ook wel eens in tijdens coaching. Het is ook net wat je zegt, een hele lieve hond. Maar het is geen doetje, want nu kwam ik er aan, maar als omgekeerd, zeg maar, dan had ze jullie wel heel erg met blaffend begroet. Ze is wel heel erg waaks, namelijk. Maar omdat ze gewoon. Zij is gewoon. Ja, als bij kinderen met spelen, vindt ze geweldig. En ze is ook heel gehoorzaam. En het voordeel daarvan is dat als een kindje wat bang is voor honden, zij heel erg goed is. Want je hoeft maar één keer, ik noem maar wat hoor, even zitten zeggen.

0: luistert ze. Dus dat wekt ook vertrouwen.
1: Ja, absoluut.
0: En dus die oh, het is zo'n grote hond, maar ik hoef dat maar te zeggen en het gebeurt. Mm-hmm. En op een gegeven moment dan spelen ze, rotten ze met haar. En dan denk je van, oké, toen ze hier kwam was het, vond ze het wel een beetje eng en spannend. En ik heb ook wel agility spullen. Dus ik heb zo'n grote ruimte waar ze doorheen kunnen gaan. Zo'n soort kokerachtig iets.
1: Zo'n slurf.
0: Zo'n slurf, ja. Zo'n plastic slurf. Ja. Ergens overheen springen. En nou, allemaal dat soort dingen.
1: Kinderen er ook bij.
0: En die kinderen vinden het geweldig.
1: Ja, en dat werkt ook op een hele natuurlijke manier natuurlijk. Hè? Ja, dan heb je het eigenlijk niet eens over therapie. Maar dat vindt zich vanzelf mens en dier.
0: Ja.
1: Kind en dier in dit geval. Ja. Maar,
0: maar het is goed voor het zelfvertrouwen van de kinderen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, we gaan zo meteen met jou naar de paarden. Maar Lucien, als laatste nog even van... hebben jullie nog meer dieren?
0: Ja, we hebben één kip.
1: Ja, oké.
0: Eén kip. En misschien zien we die nog wel, maar meestal zitten hier voor de deur. En zij heeft een vriendje, die woont hier tegenover. Dat is de haan, dat is één haan.
1: Oh, okay.
0: Ja, ze zijn allebei overgebleven uit een koppeltje... wat eigenlijk allemaal overleden is. Maar de haan heet Jan en die komt haar elke ochtend ophalen. Dan scharrelen ze de hele dag en 's avonds brengt hij haar naar huis.
1: Nou, dat
0: is ja, het is echt fantastisch.
1: Een voorbeeld voor veel mensen.
0: Ja, zeker. Ja, en zelfs, hij laat haar ook als eerste altijd eten en zo. En, hij heeft haar ook wel eens gered, omdat er een andere hond die dacht... oh, dat kippetje is wel een lekker kippetje. Nou, dat heeft die hond geweten. Die haan die viel toen de hond aan.
1: Zo.
0: Ja,
1: en die zijn allebei op leeftijd. En
0: ze zijn allebei op leeftijd. En als het heel hard regent, dan blijft hij slapen.
1: Oh. Ja.
0: Maar dan moeten we even de eigenaren van... Jan is hier, of is Jan bij jullie? Ja, die is hier.
1: Ja, dat is sowieso een kinderboek van.
0: Ja, echt waar.
1: Echt geweldig. Het is... Met tekeningen erbij.
0: Ja, echt
1: ik zie
0: waar.
1: Het helemaal voor
0: ja.
1: me.
0: Ja.
1: Ja. Nou, ja. We gaan even met jou mee naar buiten, Lucien.
0: Ja, dat is goed.

0: Kom maar, loop eens door. Stapje. Ja, kom maar, madame. Madame. Kom eens. Oh, dat is lekker, hè?
1: Oh, dit kun je mooi opnemen, Bert.
0: Ja, oeh, dat is lekker. Dit is madame.
1: Hi, hallo.
0: Lekkere geluidjes, hè? Hier zo, smakgeluidjes.
1: Even ja, ze hebben net veel iets lekkers van jou gehad. En voor... er zijn inderdaad heel veel
0: veel vliegen.
1: Ja, en hoe heet je andere paard?
0: De bruine heet Wilco.
1: Ja.
0: Die is 23. En deze dame, madame, is 9.
1: Oké. Ja. En ze zijn ook echt samen heel goed.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dat is natuurlijk belangrijk als je twee paarden hebt. Ja, dat ze wel goed met elkaar op kunnen.
0: Je zet ze gewoon maar bij elkaar en je hoopt maar dan dat het goed gaat. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, nee hoor. Dit gaat heel goed met z'n tweetjes. Ze zijn ook verknocht aan elkaar. En... ja, Wilco die komt hier uit Anlo. Die heeft bij de boer verderop gestaan.
1: En dan zijn ze
0: dit is de inloopstal.
1: Ja, wat minder.
0: Als je hier ingaat, daar staat zeg maar water.
1: Hier.
0: En dan kan ze eventueel daar ook voeren. En ze hebben verder de rest hebben ze het land hieromheen, wat je ziet.
1: Ja, dat is heel veel ruimte. En een beetje lekker ruimte. In de stal, ook met dit weer.
0: Ja, daar zijn geen vliegen.
1: Cool.
0: In de vliegen hebben wij boerenzwaluwen. Mm-hmm. En die eten alle vliegen op.
1: Oh ja.
0: Dus ze gaan wel eens gewoon van ellende, omdat er buiten dan gewoon heel veel vliegen zijn. Gaan ze gewoon naar binnen toe.
1: Ja.
0: En dan staan ze daar even en dan hebben ze een rust.
1: Ja, nou die mogelijkheid hebben jullie ook goed voor hun ervoor gezorgd in ieder geval. Ja. Maar dat ecosysteem dat werkt dan gewoon van grote naar kleine dieren. Want ze lossen het eigenlijk onderling ook op, merk je dan. Hè?
0: Ze lossen het zelf op en dat doen ze ook heel goed. Nou, dan denkt zij van, het is wel goed. zij kan heel goed tegen warmte.
1: Oh ja.
0: Ja, en de andere paard ook wel hoor. Ja, en eens op, lieverd. Ik heb niks meer. Nou, dan niet. Dan gaan we weer weg.
1: Ja, we hebben hier nog de kip en de haan. En Jan heet de haan en die hoor je ook heel duidelijk.
0: Ja, die hoor je.
1: Het gesprek even mee praten.
0: Nou, je hoort ook andere animale geluiden.
1: Ja, dat is helemaal. Ja. En waar doe jij de coaching?
0: In de,
1: zeg maar?
0: In de bak, zeg maar.
1: In de paardenbak.
0: Kijk, ik wil, even, wil je dat even zien?
1: Ik zie het even van afstand.
0: Ja, dat is ook, je kunt ook een beetje opzij gaan, kan je het een beetje zien. Maar de bak halveer ik dan, als het ware.
1: Ja.
0: De bak halveer ik, kom maar hoor. Ja, ik heb jouw hand.
1: Ja. Nee, en maar dan, ik luister naar jou. Ja,
0: oké.
1: Ja.
0: En dan gaan we dan daar, zeg maar... degene die dan in de bak staat... Uh-huh. Die is dan de kudde met het paard.
1: Eén persoon.
0: Eén persoon.
1: Ja.
0: Ja, ja, we doen het altijd, ik doe altijd één op één. En ik sta dan zelf buiten de, zeg maar, niet waar jij nu staat, maar even eentje verder of achter dat verdere hout.
1: Ja.
0: En dan geef ik aanwijzingen. Tenzij iemand zegt van, ik vind het heel spannend, dan ga ik er wel eens bij in.
1: Ja, oké. Okay. Ja.
0: Dan ga ik er bij in en dan zeg ik van, nou, zullen we gewoon samen even lopen? En dan gaat het meestal ook goed.
1: En komt die spanning dan ook echt van, het paard is groot, onbekend, ik ben niet gewend met paarden om te gaan? Of komt die spanning omdat er dan ook een stukje coaching bij komt kijken en een confrontatie met jezelf?
0: Ja, ik denk dat het een beetje een combinatie is van beide. Want het is natuurlijk, als je er nog naast staat, we hebben net eventjes de paarden gevoerd. Ja, dan zijn ze ook al, er zit er een hek tussen. Maar misschien ben je wel blij dat het hek ertussen zit. Hmm. Maar als je er gewoon naast staat, dan is het wel imposant. Het zijn geen kleine paarden.
1: Nee, het zijn geen kleine paarden, nee.
0: Ik heb wel eens een keer het paardje van de... overbuurvrouw geleend. Uh-huh. Dan

0: Was,
1: Een hobbelpaard?
0: Nee, dat is een mini-paardje. Mm-hmm. Die is ongeveer 90 centimeter hoog.
1: Ja, ja.
0: En er was iemand die vond het zo spannend. En toen zei ik van, nou, we hebben ook een kleine paardje. Zou je dat beter vinden? Mm-hmm. Ja, dat vond diegene wel beter. Nou, je hebt er veel meer werk van. Achteraf, maar goed. Dat weet men niet. Omdat het gewoon niet zo imposant is. Ja. Maar het was ontzettend leuk om te doen met een kleine paardje. Want die is ook heel gevoelig voor energie. Maar alleen, die loopt al sneller.
1: Oh ja.
0: Ja, dus... En dat is wel het mooie met een beetje grotere paarden. Mm-hmm. Het is ook iets rustiger.
1: Ja.
0: Maar met de kleine paardjes was het ook echt heel erg leuk.
1: Dus voor jou ook even kijken van of dat werkt. En dan,
0: Ik had hem al vaker gezien en ook getraind, zeg maar. Samen met de buurvrouw. Want met de buurvrouw men ik ook samen met het, zeg maar, de halve Fries.
1: Oh ja.
0: Dus de halve Fries gaat ook voor de kar.
1: Ja.
0: En soms hebben wij ook wel mancoaching gedaan. Dan kom je zeg maar op de kar en dan doen we dan... Maar dat doen we altijd met z'n tweeën.
1: Oké.
0: Ja, dan geeft iemand les aan het mennen, zeg maar, coachen. En de ander, ja, die moet erop en eraf. Want het wordt ook wel eens gemest en dan moet het opgeruimd worden.
1: Ja, zeker, ja.
0: En dat hebben we ook wel eens met groepen gedaan. Ja, en dan is het ook wel heel erg leuk als je met een groep leidinggevende bent... en de directeur moet even de mest opruimen.
1: Het hoort er allemaal bij. Nou, ja. Lucien, als er nou luisteraars zijn die zeggen van... nou, dit lijkt me toch wel heel erg leuk. En ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe dat gaat. Waar kunnen ze naartoe voor informatie?
0: Nou, dan kunnen ze naar www.peerdegrut.nl.
1: Ja.
0: En daar kunnen ze zeg maar via contactformulier of ze kunnen bellen voor een afspraak.
1: Ja.
0: Ja, dat kan allemaal.
1: En dan hoort daar nog een korte intro bij qua kennismaking voor de telefoon bijvoorbeeld?
0: Ja, dat kan hoor. Dat kan.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat naar verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
2: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
1: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
3: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Noren en buitenlandse toeristen.
1: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
0: U luistert naar een herhaling van een van de programma's van Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.

De enige echte Dolly Parton om mee te openen natuurlijk. Welkom bij Geesten van Jetjen. Mijn naam is Lars Jette. En het is vandaag 26 augustus 2026, de dag na dat Dolly Parton ons ontvallen is. En ik was bezig gisteren met het maken van dit programma. En ik zei tegen mijn vrouw thuis, nou, ik zei, kan maar met één artiest natuurlijk beginnen. En dat is met Dolly. En toen had ik Islands in the Stream. En toen zei ze, nou, dan moet je eigenlijk I Will Always Love You doen, want die vind ik veel mooier. En misschien heeft ze ook wel gewoon gelijk. Een beetje een somber begin. Maar wat ik zeg, wel ontzettend mooie muziek waar we kunnen van blijven genieten. En bij deze dus ook even stilgestaan bij het ontvallen van Dolly. En al het moois dat ze heeft betekend. Normaal begin je altijd een beetje opgewekt. En begin je altijd een beetje, hey, hallo, leuk, leuk. Ja, dat is dan in zo'n stemming even wat minder. En om dan maar een beetje toch die energie terug te krijgen, stappen we gauw over naar Fatboy Slim en Iggy Pop met He's Frank. Daar krijg je wel energie van.

The Walk of Life met daarvoor Iggy Pop en de BPA en Fatboy Slim met He's Frank Slight Return. En vooral die clip is ook leuk om te zien, want dan hebben ze een soort Iggy Pop pop gemaakt. Een soort, nou ja, hoe noem je zoiets? Zo'n Muppet. Een Muppet pop. En die ziet er net zo uit als de echte Iggy Pop, maar dan nog een beetje wat beangstigender. Als ze met die pop ooit een horrorfilm gaan maken, dan moet dat zeker goed komen. Dat is dan ook weer een klein bruggetje natuurlijk, hè, naar het nieuws van zo net dat Tim Curry ook is overleden. Die kennen we natuurlijk allemaal van de horrorfilmen It. Maar nu gaan we even niet meer hangen in het feit van allemaal mensen die zijn overleden. We gaan wel terug naar iets wat ook niet meer weer komt, namelijk de Formule 1 van Zandvoort. Die was dit weekend voor de laatste keer. En normaal deed Nederlandse hoop in bange dagen Max Verstappen het daar eigenlijk altijd wel heel goed. Maar deze keer, op deze laatste editie, vloog hij er helaas uit de bocht en crashte die. Zeer jammer voor hem, zeer jammer voor de fans natuurlijk, die voor hem zijn opkomende dagen. De race werd gewonnen door Lando Norris. En ik geloof dat het podium werd geflankeerd door de Mercedes-coureurs. Die kregen dan wel weer een handje van de koning. Dat is altijd leuk. Dit was dus de allerlaatste keer. En een soort muzikale ode. Dit is wel weer een beetje grappig, want ik heb dus een nummer uitgezocht, die luister ik zelf echt heel vaak, van de Andrew Oldham Orchestra. En die hebben nummers van de Rolling Stones tot een soort, nou ja, orkestachtige samenstelling gemaakt. En je kunt het er niet altijd even goed in herkennen. Maar dit is dus eigenlijk een instrumentale cover van The Last Time van de Rolling Stones. En volgens mij, als je goed luistert, heeft dit nummer weer als inspiratie gediend voor The Verve met de Bittersweet Symphony. Want als je daar op een gegeven moment dat strijkersstukje hoort, nou, dan hoor ik The Verve met Bittersweet Symphony. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik vind het in ieder geval vet. En ik ben ook benieuwd of jullie dat soort van sampletje herkennen. Dit is The Last Time van de Andrew Oldham Orchestra. Geniet de geblazen.

Red, This Is The Last Time. En daarvoor hadden we de Andrew Oldham Orchestra met zijn... Nou ja, instrumentale renditie van het nummer van de Rolling Stones. En wat ik zeg, ik vind hem heel vet. En er zit op een gegeven moment zo'n strijkerstukje in. Ja, ik kan dat niet loszien van The Verve met de Bittersweet Symphony. Misschien kunnen we die zaak ook altijd nog wel gewoon een keer ergens tussendoor drukken. Moet vast wel lukken. Ook een heel mooi nummer. Maar voor het volgende nummer gaan we even een compleet andere richting uit. De inspiratie kwam daar een beetje voor van een artikel van RTV Drenthe. Dat op het Holtingerveld ze nu bezig zijn met het tot ontploffing brengen.

van een viertal bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Op het Holdingenveld zat in oorlogstijd zat een vliegveld, Vliegerhorst Havelte. En dat vliegveld dat is veelvuldig door de geallieerden gebombardeerd, want dat werd gebruikt door de Duitsers. En nu willen ze dat gebied weer natuurherstel plegen in het kader van het Natura 2000-beleid. Onderzoek gedaan en we kwamen ze erachter, hey, hier liggen een hoop verdachte objecten, bijna 80 stuks. Nou, en daarvan bleken er 4 ook daadwerkelijk bommen te zijn. Vanuit mijn werk vroeger heb ik hier ook wel eens mee te maken gehad. Ik vind het altijd wel grappig. Als er één club is, als er één beroepsgroep is, wat echt, nou, van die ontzettende vakidioten zijn, dan zijn het wel die bommenlui. En aan de ene kant heb je dan de mensen die de boel tot springen brengen en dat soort zaken. Dat zijn allemaal vaak oud-EOD'ers. En ja, die vinden het gewoon allemaal mooi als het maar boem doet. En aan de andere kant heb je dan allemaal historici erbij zitten. En dan komen er altijd van die rapporten tevoorschijn met echt dat je denkt, waarom zit deze foto erin? Ik had laatst nog weer iets. Dat ging ook over een onderzoek, volgens mij in de buurt van Eelde of zo. Ja, en dan foto's erbij van een Noorse piloot die daar ook even gestationeerd was geweest. En die was dan even later was die wel neergeschoten, compleet ergens anders. Dus het doet helemaal niet de zaken voor die locatie. Maar dan toch even dat hele verhaal erbij met een foto en alles. Omdat het zulke geschiedenisfreaks zijn. En dat is natuurlijk ook wel weer heel leuk. Maar het is een heel aparte tak van sport, dat bommenonderzoek. En er zit ook een heel aparte tak van mensen zitten daar. En om dan een beetje in dat thema van bommen te blijven, ja, dan heb je natuurlijk aan de ene kant deze bommen met een heel vervelende lading. Maar dan heb je ook andere bommen. En dan kom ik uit bij al gauw deze hier. Namelijk bij Tom Jones. Met een seksbom. Die kunnen we beter hebben.

Missy Elliott met Past That Dutch. En daarvoor hadden we even kijken. Tom Jones natuurlijk met Sexbomb. Vanwege de bom in het Holtingerveld. En af en toe ook op de chat lees ik dat misschien niet iedereen even gecharmeerd is van Missy Elliott. Nou, ik hou ervan. En ik moet eerlijk toegeven, we hebben natuurlijk ons interne programma met een interne muziekbibliotheek. En aan de ene kant heb je de Spotify en aan de andere kant heb je die interne muziekbibliotheek. En ik moet af en toe verbaas ik me erover wat ik niet in die bibliotheek vind. Maar zoals vandaag verbaas ik me ook weer over wat ik wel in deze bibliotheek vind. Namelijk gewoon Missy Elliott met Past That Dutch. Nou, dan heeft iemand wat betreft mijn optiek hier goede smaak gehad. Maar de meningen zijn verdeeld. Anders smaakafhankelijke band gesproken. Vorige week draaiden we de nieuwe van deze band. En deze week draaien we even gewoon een oude vertrouwde. En dan heb ik het natuurlijk over Weezer. En dan kan ik niet al te veel praten, want deze knalt er gewoon gelijk in. Hier is Weezer met Buddy Holly.

Cage, The Elephant met Beaches in Tennessee. En daarvoor Weezer met Buddy Holly. Ooh, I go just like Buddy Holly. Altijd goed, ik hou ervan. Anders waar ik niet van houd, is van oorlog. En wie houdt daar wel van? Ja, misschien mensen die... die bommen mensen, dan houden ze werk. Waar we het net over hadden, hè? Die bommenonderzoekers, dan houden ze werk. Misschien dat die dan toch nog een bepaalde perverse prikkel hebben om ervan te houden. Maar over het algemeen, ik hou er niet van. En volgens mij de meeste mensen ook niet. En ik las van de week weer in de kranten dat er een total financial war aankomt richting Iran. En ondertussen gaat, ik geloof, het conflict in Oekraïne gaat alweer zijn 15 jaar in. En het is een beetje zo'n sunk cost fallacy. Zo'n denkfout van verzonken kosten op dit moment. Al die conflicten volgens mij. Weet je, mensen, ze kunnen ook niet meer terug zonder gezichtsverlies te lijden. Een Poetin kan niet meer terug en zeggen, nou ja, oké, ik heb het geprobeerd, maar het is helaas niet goed gekomen. Zonder dat hij dan ergens zelf ook waarschijnlijk in Moskou per abuis zichzelf uit een raam bevindt. Zonder vloer eronder. En zo is het volgens mij met Amerika ook met Iran. Weet je, op een gegeven moment moet je misschien ook gewoon alle investeringen en alle tijd en al het geld en al het leed wat je nu een beetje aan het veroorzaken bent, moet je gewoon je verloren kosten voor lief nemen. Het is af en toe om gefrustreerd van te worden. Dat je denkt, nou, waarom wordt iemand daar niet even wakker en is iemand niet even wat slimmer en schijnen we gewoon uit met dat soort zooi. Wie daar wel een leuk liedje over heeft, of ja, een leuk liedje, in ieder geval een opbeurend liedje over heeft gemaakt, laten we het ook maar een beetje opbeurend houden. Dat is natuurlijk de Nederlandse band Kensington. Dus ach ja, dan moeten we daar maar mee doen. Hier is in ieder geval een wat leukere vorm van war. Maar voor de rest, laten we er alsjeblieft gewoon mee ophouden. Toch?

Justice met Dance. En daarvoor hadden we Kensington met War vanwege het gedoe rondom de wereld met allemaal nogal onzekere mannen die niet weten wat ze met zichzelf aan moeten. We zitten ook al een beetje richting het einde van het uur. De breekte week komt er deze week aan. Die is voor deze de breekte week van deze week komt er ongeveer aan. Die is deze week geïnspireerd eigenlijk op de, denk ik misschien wel, favoriete band van mijn broers en mijn zus. Wie dat zijn, ga ik lekker nog niet verklappen.

Maar dat het een stevige beuker is, dat staat buiten kijk. Daarnaast nu nog richting het einde. Vorige week draaiden we ook al een nummer van deze artiest. En in de chat had het ook over smaken verschillen. Nou, ik weet niet of iedereen een fan is. Ik ben wel een fan. En dan heb ik het natuurlijk over Arjen Pronk. En vorige week draaiden we In de Ring. Nou, deze keer gaan we verder op het dialect, want dat is natuurlijk bij hem alleen maar zo. En is het Horst. Dus hier komt Arjen Pronk en Denef Horst.

Arjen Pronk met Horst. Ja, soms heb je Horst en hij heeft het nog nooit gehad. Nou, dat is toch altijd fijn om geen Horst te hebben. Ja, wat ik al een beetje jouw tipje van de sluier oplichten. Hè, dat is de Break de Weekplaat. En die komt zo dadelijk bij het nieuwe uur. Komt die van niemand minder dan Limp Bizkit. En ik vind dat zelf eigenlijk wel heel leuk. Want die band die lijkt een beetje op een soort van, nou ja, retour te komen. Ik ben zelf een beetje van de jaren 90, jaren 0. Jaren 0 waren echt wel die formatieve jaren qua muziek. En toen waren zij misschien al een beetje over een hoogtepunt heen. Maar ik weet dus wel dat mijn broer en mijn zus, die waren ontzettend fan hiervan. En tot op de dag van vandaag nog steeds. En dan zaten we met elkaar als bij elkaar van, nou weet je, hè, misschien moeten we eens een keer een kaartje scoren voor een concert om daar naartoe te gaan. Maar omdat het nu weer helemaal hip is en een soort tweede leden heeft gekregen. Ja, is het nu in één keer ook best heel duur om naar een band als Limp Bizkit te gaan. Wie had dat ooit gedacht? Ik wist het niet. En ja, dan heb je natuurlijk heel veel om uit te kiezen. De grote hit is natuurlijk Break Stuff. Maar je hebt ook wat onbekende werk. Je hebt zelfs nieuwe muziek waarmee ze komen. Nou ja, ik vind het allemaal nog lastig om te kiezen. Dus ik

Ik heb er eentje wel van het wat oudere werk gekozen, maar nog niet gelijk de meest bekende. Maar voordat we zover zijn, gaan we natuurlijk eerst nog even luisteren naar het nieuws. Dat komt zo dadelijk ook nog voorbij. Maar ik denk dan toch ook, weet je, hè, mijn lieve Moeke luistert ook mee. Nou, dan is een beuker en het hondje is al uit geweest, dus ze kan niet nu vluchten met het hondje, begreep ik. Dan moeten we toch nog een beetje rustig houden. We moeten nog een beetje rustig beginnen. Nou ja, en dan denk ik, hè, dan hebben we nog weer de keuzesreuzen. Maar dan is de keuze in dit geval om het een beetje rustig af te sluiten, is gevallen op Shania Twain. En dan, hè, daar heeft ook wel weer een paar rocknummers gemaakt, en noem het maar op. Maar we houden deze keer bij een rustige. En je merkt, ik moet een beetje de tijd volpraten, want ik had me een beetje vergist in de tijd. Nou, dat heb je soms, hè, dan moet je een beetje kletsen. Dus ik kan nog vertellen dat er in de radio of in de gemeente Aanhunt op dit moment geen file staan. Het enige fileknooppunt dat wij hebben is natuurlijk de N34. Maar ja, die ligt eruit, dus daar hebben we ook geen files. En ja, voor de rest ook de A28 rijdt eigenlijk wel door. En voor de rest hebben we qua weerbericht, ja, het is nu nog goed, hè, maar het weekend wordt wat slechter. En ondertussen dan denk ik dat we zover zijn dat ik kan zeggen, jongens, tot het volgende uur. En veel genieten met Shania Twain. Kalleman. Hey, ik heb er een schorre kiel van. Bliksem. Volgende keer beter timen, dat is de les. Tot het volgende uur, jongens. Hoi, hoi.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
2: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
1: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjes dag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt, maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: U luistert naar een herhaling van een van de programma's van Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.

0: Ja, Limp Bizkit met My Generation. Van de Break de Week, de plaat voor deze week. Hè. Elke woensdag breken we de week even door midden. En dat doen we met de Break de Week. En dat doen we op Geef ze van Jetjen bij Radio A en Hunze. Mijn naam is Lars Jetten, leuk dat je luistert. Het is 26 augustus 2026. Er staan zoals altijd op dit uur geen files in de gemeente A en Hunze. En we gaan weer even lekker uur er tegenaan met een beetje mooie muziek. Aanvragen kan, en dat is met deze ook gebeurd. Hier zijn Ike en Tina Turner met Proud Mary.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing.

Alles of Niks van Dickhout. En daarvoor hadden we Ike en Tina Turner met Proud Mary. Die was voor Ati. En van Dickhout was voor Luc aangevraagd via de WhatsApp. En dat kan gewoon, 0592 70 30 30. En dan kun je ons WhatsAppen. En je kunt ons natuurlijk ook via de chatbox je verzoekjes sturen. En de volgende is ook een soort van verzoekje. Voor Pedro uit Scheemdra. Deze ken je vast nog wel. Want die heb je denk ik heel vaak voorbij voor horen komen. Toen we nog samenwerkte. Ik ben benieuwd of je deze nog kent. Laat me weten.

Joyce McRae met I Can't Leave You Alone. Aangevraagd door Jan uit Emmen. Hartstikke mooi. En daarvoor hadden we Electric Six met Danger High Voltage voor Pedro. Ik heb vroeger in een duister verleden heb ik ooit wel eens een keer voor een autobedrijf gewerkt. En daar hadden we dan een onboarding, zoals dat heet, als je dan net begint. Hè. Vroeger noemde je dat inwerken, nu is dat onboarden. En daar kreeg je ook een soort geschiedenis van het bedrijf en noem het maar op. Maar wat mij nog het meeste bijstaat van dat inwerken daar, was dat die cursus ook zei dat uit onderzoek bleek dat de meeste mensen liever naar de tandarts gaan dan dat ze

een nieuwe auto kopen. En nou ja, ik moet zeggen, ik heb dat altijd juist wel leuk gevonden. Maar ja, misschien, ik heb ook bij een autobedrijf gewerkt. Maar het is altijd een beetje, de vangst is in ieder geval altijd, de jacht is altijd in ieder geval heel mooi. Misschien is de jacht wel mooier als de vangst. Maar uiteindelijk, weet je, alles uitzoeken en ditjes en datjes en noem maar op. Ja, ik hou er altijd wel van. Maar ja, klaarblijkelijk is het voor het overgrote deel van de mensheid is het prettiger om een vulling te krijgen dan dit. Ik wist het niet. Maar nou ja, ik weet niet hoe het met jullie zit. Laat het vooral ook in de chat weten. Als je zegt van nou, auto kopen is ook mijn hobby. Of als je zegt, ik hou er ook niet van. En ik ga inderdaad ook liever voor een wortelkanaal. Iemand anders die, als het gaat om auto's, dat in ieder geval mooi bezongen heeft, vind ik. En dan ga je wel een beetje naar echt die dikke jaren 80 vibes. Is Gary Numan met Cars. Even helemaal terug naar de jaren 80, jongens. Zet de schouderstukken er maar in.

Ja, even automotive blokje dit, hè. Eerst Cars van Gary Numan en nu War met Lowrider. Even helemaal in stijl. Via de chat wordt een beetje gezegd van ja, inderdaad, sommige mensen gaan toch wat liever naar de auto verkopen dan naar de tandarts. Nou, dat scheelt alweer. En in de chat worden ook recepten gedeeld over hoe je het beste je bier zo snel mogelijk koud kunt krijgen. Blijkbaar is het niet hoe noem je dat? Keukendoekje eromheen en dan in de vriezer. Maar een gelhoesje, een speciaal gelhoesje. En dan heb je je bier goed snel koud. Nou, dat is een goede tip om mee te nemen. Qua volgende nummer, ja. Eigenlijk, ik zat zo even te kijken. Want soms heb je zo'n nummer, dat hoor je dan. En dan ben je in één keer terug op een bepaalde plek in je leven. Of een bepaalde tijd in je leven. En dat associeer je daarmee. Dan ben je in één keer terug in je tienerjaren. Of een bepaalde vakantie of zo. Dat heb ik ook nog wel eens. Dat je dan een bepaald liedje heel veel op de radio hoort. Terwijl je op vakantie bent. En sindsdien, als ik dat nummer dan weer hoor, dan moet ik aan die vakantie denken. Maar gek genoeg is dit volgende nummer is een beetje een soort van gelieerd aan mijn jeugd. Dat ik voor het eerst ging stappen en zo. Terwijl hij kwam wel uit in 2001, dacht ik al. Zeg ik dit nou goed? Ja, dat zei ik volgens mij wel goed. 2011, sorry. Ja, 2011. Nou, toen was ik wel hard aan het stappen, inderdaad. Dus daar zal het dan ook wel aan gelegen hebben. Maar ik weet niet, als ik deze hoor, dan ben ik in één keer terug in een disco in Groningen of zo.

Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk.

The Babysitter Circus met Everything Is Going To Be Alright. En daarvoor Martin Solveig featuring KLM is Ready To Go. En dat was een beetje mijn soort van uitgaansplaat in een fase. Altijd als ik die plaat hoor, denk ik nog aan dansen. En via de chat kwam ze net een andere binnen. Desiree met Live. Nou, die gaan we vandaag ook draaien. Maar die komt na dit nummer. En dat is een beetje in de categorie van een beetje vreemd. Maar ik vind het lekker. Ik hou van Rage Against the Machine. Niet iedereen houdt ervan, maar ik hou ervan. En ik kwam in één keer deze band tegen. Dat is namelijk niet Rage Against the Machine, maar dat is Brass Against. En die maken dus covers met een soort big band brass-achtige toestand erachter. Ik vond het super vet. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat het horen. Ik ben benieuwd. Komt-ie.

0: Desiree met Live voor Hendrik uit de chat. Die is daarmee, als het goed is, gelijk weer terug op vakantie in Frankrijk. En daarvoor hadden we Brass Against met Wake Up. En die kan niet, in ieder geval niet, de goedkeuring in de chat zie ik is best omhoog, duimpjes omhoog. Maar het kan zeker niet de goedkeuring van mijn lieve Moeke wegdragen. Nou ja, bij deze heeft het niet de Moeke's seal of approval. Dan in het nieuws, want er zijn natuurlijk een regio-omroep aan het worden. En dus mogen we ook wat vinden van Assen. In Assen, daar is het bij het Drents Museum nogal wat gesteggel. Directeur Robert van Lang sleept nu het Drents Museum voor de rechter, omdat hij als directeur op non-actief is gesteld. Het rommelt eigenlijk al sinds vorig jaar november, toen deze man is aangetreden. Zakelijk directeur Annelies Meuleman is geschorst, maar die schorsing heeft zij weer aangevochten. En nu is het Drents Museum dat zegt, oké, Robert van Lang die zorgt voor een nare cultuur, dus die is weer op non-actief gesteld, maar die vecht dat ook weer aan. En het is op zich niet iets waar deze beste man uniek mee is, want hij heeft hiervoor bij het Rijksmuseum gewerkt. En daar heeft hij ook al verbeterde trajecten moeten volgen, na klachten over sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag. Maar ja, het Drents Museum, dat heeft dus ook een hoop heibel erbij. En ligt dus eigenlijk al met verschillende mensen in scheiding over het functioneren en het noem maar op. En dan is het altijd een beetje de vraag, ja, hoe gaat dat dan, hè, zo'n scheiding bij zo'n museum? CD van jou, CD van mij. Je ziet al waar ik een beetje naartoe wil. Want dat is natuurlijk eigenlijk het nummer als het gaat om scheidingen. Van Ak Den Berg. CD van jou, mag jij dan deze vuistbijl meenemen? En CD van mij, mag ik dan dit veenlijk mee? Nou ja, zo werkt het natuurlijk niet, maar het is wel grappig.
1: Ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben. Ze tilt me op en ramt me.

Caesars met Jerk It Out. En dan gaan we even afwachten of we ruzie krijgen. En krijgen we ruzie? Nee, we krijgen geen ruzie met het nieuws. We hebben dus nog even bij deze Blur Song 2. Dit was Geesel van Jetje. Leuk dat je luisterde. Volgende week, dan die week, zijn we er niet. Dan zijn we even weg. En voor de rest, daarna zijn we er ongetwijfeld alweer een keer. Ik wens jullie een fijne avond. Tot ziens.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische

0: Gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
1: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op de goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
0: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
2: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
0: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
4: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

Travel Stones en Dusty Rhodes. Twee uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.

Roll, roll, roll. Welkom bij een nieuwe aflevering van Cobblestones en Dusty Roads. Het radioprogramma waar je eerlijke handgemaakte muziek tegenkomt. Lonnie Brooks, Long John Hunter en Philip Walker kwamen in 1999 met het album Lone Star Shootout. En daarvan hoorde je het openingsnummer. Een mooi begin van een van 2 uur blues in Americana. Welkom nogmaals bij Cobblestones. Mason Casey komt uit New York en die kreeg via Papa Chubby de kans om een plaat te maken. Het resultaat was Reefer Smoking Man en daarvan is dit Two Trains Coming. Mason Casey.

0: Honey, where you going? Dit was wel het zeer herkenbare geluid van Jimmy Reed. De man was slechts 51 jaar oud. En Michael de Jong, ben ik wat van draaien. Hij is ook lang geleden. Die speelde toen in zijn band en die vond de man levenloos in de kleedkamer. Het trieste eind van een bijzondere bluesman.
1: Cubby's Blues.
0: Nou, niet meer onder de noemer van de mooie expositie Traveling with the Blues. Die kun je trouwens nog altijd bekijken in het C+B Museum in Grollo. Maar nou is het gewoon Cubby's Blues. Nieuw vast onderdeel in ons programma. Alleen, nou, vast nieuw. Andere namen, precies dezelfde muziek. Alleen nou niet meer zo gebonden aan die expositie. Dit is nu de titel dat Muskei onder zijn eigen naam speelde. Van het live album... live, gewoon dit album, is dit Cadillac Assembly Line.

Ruthie Foster. Ze is op 26 september te zien in de nieuwe Colgan Argentinse Crossroads Festival. Dus dan komt er meer mooie namen op. Ga maar eens kijken op mijn website. Hier hoorde je Ruthie met een nummer van Grace Pettis. Working Woman. Mooi nummer. En dit is Jimmy Witherspoon. I'm just a country boy.

Willie Hatcher, Robert Lee McCoy, Speckled Red en Sonny Boy Williamson. Wat een illustre kwartet. Ik vond dit op een album genaamd Harmonica Blues. En er stonden stukken wat van deze ja, best wel mooie, obscure pareltjes op. En dit was er eentje van. Nummer, de titel van het nummer, zoals ik dat een bekend nummer was, maar het is het niet, maar het heet gewoon Suzy Q. En deze man is helaas niet meer onder ons, maar we hebben nog zijn muziek. B.G. Hagen met zijn band. Mooie lijfuitvoering, The Greyhound Bus Station.

0: duik naar het begin.
1: Ja, een van de meest iconische bluesnummers, denk ik, die er ooit gemaakt is. Nummer Crossroads, of zo sommigen noemen. Standing at the Crossroads. En het ging natuurlijk over de bluesklassieker van Robert Johnson. Hij schreef het in 1936 en nam het op 7 november van dat jaar op in San Antonio in Texas. We gaan de komende weken elke week een uitvoering draaien van dit nummer. En vandaag beginnen we natuurlijk met het origineel. Dit is Robert Johnson, Crossroads.

Ja, dat kan niet missen. Robert Cray. Dit komt ook alweer in 1986. Onvoorstelbaar eigenlijk. Zo gauw als het titel heet. Dit album heet Strong Persuader. En het nummer wat je hoorde was I Wonder. En deze man heet Kirk Fletcher. Een man die onder andere met Joe Bonamassa en Eros Ramazzotti speelde. Dit is I Smell Trouble.

0: ABC of the Blues. De blues op alfabet.
1: Ja, met ABC of the Blues zijn we aanbeland bij Elmore James. De man is van 27 januari 1918 en hij komt uit Richmond, Mississippi. Hij ging al op jonge leeftijd naar Chicago worden met vele grote bluesmannen speelde. En zijn manier van gitaar speelden levert hem de binom The Master of the Slide Guitar op. Hier is hem in ABC of the Blues met It Hurts Me Too, Elmore James.

lekkere Southern Rock van Lynyrd Skynyrd, Double Trouble. En daarmee komen we aan het einde van het eerste uur van Cobblestones in Dusty Roads. Blijf lekker bij ons, pak een lekker drankje, wij mogen wat klaarstaan. En dan ben we er zo weer. Het laatste nummer van dit eerste uur is van DK Harrell, A Little Taste. Tot zo.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen

0: en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Cobblestones en Dusty Rhodes. 2 uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.
1: Sander Sterling.
2: Zimmerlaan, elke week wordt anders.

0: Van William de Poor Boys was dit Poor Boys Shuffle. Natuurlijk van de Creedence Clearwater Revival. Welkom terug bij Cobblestones en Dusty Roads. We nemen weer vanaf met NOLA, oftewel New Orleans. En daar gaan we zo vooral over vertellen, want het is onze laatste speciale zomerse aflevering. Maar voordat we dat doen, is het natuurlijk de tiet vuur.
1: De keuze van Jos.
0: En deze week heeft Jos gekozen voor een prachtige live-opname van Eric Clapton en Steve Winwood. Live opgenomen in Madison Square Gardens. Can't Find My Way Home.

Grand Party Blues, typisch een New Orleans geluid. Maar in dit geval komt het niet uit New Orleans, maar het komt uit Delfzijl en Appingedam. Het was de Pax Jazz Band als opwarmertje voor dit uur New Orleans. Maar eerst even, we gingen een beetje gek beginnen vanop. Maar Willie and the Poor Boys was natuurlijk het album waar Poor Boys Shuffle opstond van de Creedence Clearwater Revival. Goud, New Orleans, de smeltkroes in het zuiden van de Verenigde Staten. Ooit Frans en toen Spaans, toen uiteindelijk bij de hoofdstad van Louisiana. Want trouwens, dat is intussen nog niet meer, dat is nou Baton Rouge. Het is een plaats van het verleden, de ter slaaf gemaakten, zodat het tegenwoordig heet, uit Afrika aan land kwam. Maar ook natuurlijk de Fransen kwamen door, de Spanjaarden, mensen uit Zuid-Amerika en voor mij zelfs wat Duitsers. Het mag van die stad een mooie smeltkroes en dat komt tot uiting in de muziek die in de Big Easy, zoals de stad ook wel genoemd wordt, mak wordt. Deze man bijvoorbeeld mag in dit programma zeker niet ontbreken. Ik heb het over Louis Armstrong, Potato Head Blues.

0: We zijn bezig met de laatste aflevering Zomerse Ding en Cobblestones en Dusty Roads. Verder we volgende week weer gewoon overgaan tot de normale zaken. En we zijn in New Orleans aanbeland vandaag. En je hoorde Jelly Roll Morton en I Thought I Heard Buddy Bolden. En nog zo'n man en nog zo'n nummer die, als je het hebt over New Orleans, zeker erbij hoort. King Oliver. En dit is St. James Infirmary.
1: Zomerse Ding.
0: Zomerlaan, elke week wordt anders.

start van de Mardi Gras, het carnaval en de garnaal en de gumbo. En natuurlijk de prachtige Frans aandoende gebouwen

ben nooit geweest en het is echt een schitterende stad. Giacomo hoorde je van Sugarboy en de Cane Cutters. En dit is Dave Bartolomeo en die bezingt de Shrimps en de

Bud Neville was de zanger van de Hawkettes. En dit is een van de bekendste nummers over het carnaval in New Orleans. De Mardi Gras Mambo. Wie er met nog zo'n icoon uit de stad aan het zuiden van Amerika. Fats Domino. Hij was na de storm van Catalina een poordong

Ja, lekker. Je hoorde een man die het grote voorbeeld was voor Fats Domino. Professor Longhair, moet ik zeggen. En ook hij had het over de Mardi Gras in New Orleans. Een grappige man. En nou, je hoorde wel aan.

zijn pianospel, dat Vers Domino zeer onder invloed was van deze man. Muzikaal gezien dan. Wieder met de Dixie Cups. Wereldberoemd worden met het nummer Chapel of Love. Maar dit is Eiko.

0: stock, rings and watches and hoodoo products unlimited, to mention just a few. Man, I'm a man. You better get it while you can. Just have the green stuff, will you? Anything other than a Trader or Paul, you got to have your cash at Trader Jones. Well, like I'm telling you, I'm the man. You better just get it while you can.
1: Nou, deze man ging ooit door het leven als Dr. John the Night Tripper. Hij was een beetje de hoge priester van de voodoo. En al die black magic die door hem heen was. Dit nummer heette Trader John. New Orleans, als je doorstoot en je stoot aan de oevers van de Mississippi, de Big Muddy, dan zie je ook hoe, echt hoe zo'n mooie stad het is. En hoe gewonnen dat er zulke mooie muziek vandaan.

Zo'n man die ook wereldberoemd is en zeker ook boet New Orleans is Lee Dorsey. Nummer werd onder andere een hitje met de Pointer Sisters. Yes, we can.

Ja, nogmaals, Lee Dorsey, Working in a Coal Mine. En Jos, stiek me op de vingers, want ik heb nog heel wat meer voor je in aanbieding. Maar het zit er binnenop. En we moeten natuurlijk afsluiten met het nummer van onze vriend Nuit Assen, No ID 2. Mededank, Jos, dank voor het luisteren deze week. Andere week ben we er weer en dan doen we weer helemaal gewoon. Misschien dat we dan nog wel een nummertje draaien, want ik heb nog een toetje bekregen van Marcel Beuzel, de gitarist van No ID 2. En die moet nog wel even een keer langs dan komen. Maar dat doen we andere week. Voor nou, dank voor het luisteren. We gaan luisteren met No ID 2. Oh, wat ik nog even zeggen wil. We zijn vanaf nu ook te beluisteren via een internetradiostation en dat heet www.rootsbeatradio.nl. Kijk maar eens, mooie programma, mooie programma's met mooie muziek de hele dag duur. En wij hebben nog 3 albums achter elkaar op te beluisteren met Cobblestones en Dusty Roads. En dit is No ID 2 uit Assen. Mooi nummer, Stage Fright. Tot aan de week. Mooi.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische

0: is er gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Hunze. De lokale omroep van de gemeente Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Stabiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Beetje money voor mijn scars, laat het regenen voor weinig. Yeah. De mensen om me heen die zijn gekomen om te blijven. Ik haat het om te zeggen, maar ze laten het lijken. En noem me paranoïde of noem het ouder en wijzig. Ik ben mijn drill ones, yeah. Ook als het mijn ziel kost. Niets is veranderd sinds de vier nog. Aan deze kant is alles hetzelfde en toch is alles veranderd. En is die money mijn detox.

Ze willen niet dat ik blow, en ik was down low. Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd. En ik ben niet je mattie, jongens, ik ben on the road. Ik neem het je niet kwalijk als je gaat, ik deed het ook. Yeah. Ik ben met real ones, een kleine groep is genoeg. Dit is scars, zweet, tranen en bloed. Yeah. Het is geen kwestie van willen, ik stop met chillen.

de spiegel, het is echt geen gezicht. En ik denk dan bij mezelf, je bent te kort voor jouw gewicht. En weet u wat mijn weegschaal zei?

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Over

0: Dag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
2: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
1: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.